Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0,0. Ja, koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranje Mars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Ja, we gaan een hele rare week tegemoet. Het is maar goed dat sommige dingen hetzelfde blijven. De hoofdpunten van Reinoud.
7: Goedemorgen. Een vrouw op de fiets is gistermiddag overleden na een aanrijding met een auto op de exporteursbaan in Den Haag op de grens met Poeldijk. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zoekt de politie uit. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Een paraglider is gistermiddag gewond geraakt bij een harde val in een weiland aan de 18 kavels in Nieuwkoop. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het weiland wordt geregeld gebruikt door paragliders. Gisteren ook, waardoor veel mensen het ongeluk met de schermvlieger zagen gebeuren. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 en nu het andere nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
12: Tot 10 uur. West wordt wakker.

wat zou ik hun toch graag nog een keertje live willen zien. Een paar jaar geleden was het bijna zover. Ik had erheen kunnen gaan, ik ben niet geweest. Maar ze toeren nog steeds. Dus volop kansen nog. Weliswaar op dit moment in het buitenland, in eigen land, Amerika. Toto is nog steeds te zien. En ik moet en ik zal er een keer heen gaan. Want alleen al vanwege dit liedje Stop Loving You de moeite waard.

0: nieuws is dat het, wat ik daar straks al zei, voordat Reinoud de hoofdpunten ging lezen, het wordt een rare week. Het wordt een hele rare week. En dan heb ik het over het weer, de temperatuur. En als je toevallig al naar buiten bent geweest, heb je het zelf ook gemerkt. Maar ben je nog niet buiten geweest, laat ik het dan vertellen. Het is heel raar. Het is Reinoud. Dus het is een graad of 18,5 in. Ja. Iedereen loopt hier. Kees, technicus, jij. En ook Gwen. Goedemorgen ook.
1: T-shirtje.
0: T-shirtje.
1: Hoppa.
0: Ja, het is gewoon warm.
1: Ja.
0: Nu al.
1: Ja, en de zon is er nog niet eens bij. Dus kan je nagaan.
0: En het wordt een vreemde week. Want het kan zomaar zijn dat we records gaan breken. Records van meer dan 100 jaar oud. Rond de 6, 27 graden. En temperaturen in Limburg deze week worden geschat op 30 graden.
1: Boven nul, hè, dames en heren.
0: Boven nul, inderdaad.
1: Wat Indian summer.
0: Wat moeten we daarvan denken?
1: Ja, dan gaat het over de opwarming van de aarde, van het klimaat en zo. Ja. Maar je kan ook gewoon denken, pakken wat je pakken kan. En het is wel vaker. Ik weet dat ik op mijn trouwdag, 2 oktober, jaar of 5, 6 geleden, gewoon op het strand lag. En ook echt op het strand en in zee. Dus het gebeurt vaker.
0: Nou, dan goed. We gaan er zo meteen over praten om 5:30. Met Huub Bizet, de weerman vandaag. Nou, en voor de rest is het een hele rare ploeg vandaag. Want ik zei het al, Kees is er. Reinoud, nou, jij bent er altijd zo'n beetje. Gwen is er ook, maar altijd op een stille kracht. Ja. Op de achtergrond. En ik ben er, ik ben Jeroen. En dat komt omdat Tjeerd en Jorinda, die hebben een cursus.
1: Nou,
0: niet?
1: Ja, nee.
0: Zoiets? Nou, niet.
1: Jorinda heeft morgen een cursus. Ze zit nu nog aan een verlengd nierweekend met haar moeder. Ze is een 3 dagen in Zwolle en omgeving. Vieren ze dat zij 9 jaar geleden de nier van haar moeder kreeg.
0: Dat is waar. Dat was vandaag ook nog. Dus die is vrij. Voor de rest, ja, een hele vreemde week. Want iedere dag heb je andere presentatoren. Morgen zit ik met Tjeerd. Dat vind ik wel heel gaaf.
1: Ik ben echt heel benieuwd. Ik vind het ook wel leuk zo'n week, eerlijk gezegd.
0: Ja, precies. Iedere dag een andere presentator of meerdere presentatoren. Maar vandaag is maar 1 echte presentator. Althans, ja, ik dan. Ik ben gewoon een nieuwslezer, een fantastische productieleider en fantastische techniek van Kees. En Kees heeft gouden vingers. Die drukt op een knop, daarna op een andere knop. Dan heb je en het jingeltje en een pracht van een liedje.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Ja, toch stevige, iets wat vrolijke muziek wel. Maar je wordt er wel lekker wakker van deze plaat van Supertramp. Goodbye Stranger.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: 6:50 op deze maandagochtend, 28 september 2026. We zeiden al, het wordt een bijzondere week deze week. Als het gaat over het weer, zometeen gaan we erover praten met Huub Mizee. Reinoud, we gaan eerst even samen in de kranten kijken. Ik kwam dit tegen. Nederlanders die hebben in het eerste halfjaar inderdaad veel vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Pomphouders in de grensregio. Die klaagden al langer over het verlies aan klandizie door de hoge accijns en de BTW op brandstof in Nederland. En volgens de Nederlandse Bank hebben ze gelijk. Want volgens de Nederlandse Bank rekenden Nederlandse automobilisten 20% vaker af in België en in Duitsland bij tankstations daar dan een jaar geleden. En ze gaven erbij 32% meer geld uit. Het totaal aantal kaartbetalingen van Nederlanders bij tankstations in Duitsland en België liep op tot 25 miljoen euro. En het afgerekende bedrag kwam uit op 1,5 miljard euro. Zijn we hier dus eigenlijk misgelopen.
2: Ja, dat is niet best.
0: Nee, maar wel de waarheid.
2: Ja, en dat wordt alleen maar meer, denk ik.
0: Ja.
2: Weer is het misgegaan gesproken met een powerbank aan boord van een vliegtuig. Dit keer bij een Lufthansa-vlucht van Duitsland naar Portugal. Een powerbank bij een stoel vatte vlam, cabinepersoneel kon ingrijpen. Wel besloot de piloot voor de zekerheid in Frankrijk te landen. Passagiers en bemanning zijn daar opgevangen in een hotel en daarna alsnog naar Lissabon gevlogen. Vorige week vloog aan boord bij KLM de powerbank van oud-KLM-baas en oud-politicus Camille Eurlings in brand. Dat toestel was onderweg naar Curaçao, maar moest vanwege de brand omkeren en uren terugvliegen.
0: Ja, het is natuurlijk een risico. Je mag een powerbank aan boord hebben. Dat moet dan in de cabine zijn. Het mag niet in de bagage boven je. Je moet het bij de hand hebben en je mag niets opladen op dat moment. Maar die dingen die vliegen nog als in de fik natuurlijk. Nu al twee keer binnen een week tijd.
2: Ja, het wordt ook gezegd altijd, hè, als je voordat je gaat opstijgen van geen powerbanks aandoen. Ik vind het wel grappig. Nee, grappig is niet het goede woord. Maar dat het nou de powerbank van een oud KLM-baas is. Dan komt het wel heel dichtbij.
0: Ja, maar daar is heel veel commentaar op geweest ook. Hè. Sowieso was hij als Camille Eurlings. Dan gaat het over de oud-politicus. Maar vooral ook oud KLM-baas. Heeft hij kort gedaan.
2: Ja.
0: Die was niet geliefd bij het personeel. En die heeft nog steeds, kan hij wel gebruik maken van bepaalde kortingen. Van oud personeel. Dus als er een plekje in het toestel over is. Dan kan hij daar aanspraak op maken.
2: Voor weinig. Maar dan,
0: voor weinig. Of volgens mij voor niks zelfs.
2: Okay.
0: Dat weet ik niet helemaal zeker hoor. Maar dan maakt hij ook nog zo'n fout met zo'n powerbank.
2: Ja.
0: Ik bedoel, hij was wel aan het laden op dat moment. En dat hele vliegtuig moest terug. Ja, binnen KLM zijn er behoorlijk wat grappen over gemaakt, volgens mij.
2: Beetje wrange grappen dan.
0: Wrange grappen, behoorlijk. Maar dus niet beneden, zeg maar, in je koffer laten. Altijd mee naar boven in de cabine en dan bijhouden. En niet gebruiken als je vliegt. Ik zeg het ook vooral tegen mezelf, dat ik dat onthoud. Dan door met de Telegraaf. Die koppen vanmorgen met diamanten bruidsparen staan in de kou. Dat staat boven een artikel over gedoe in de gemeente Goeree-Overflakkee in Zeeland. Is dat volgens mij toch in Zeeland of Zuid-Holland? Nee, Zeeland.
2: Goeree is Zuid-Holland volgens mij.
0: Zuid-Holland,
2: Ja, ligt op de grens.
0: In die gemeente in ieder geval, daar is wat gedoe. Daar komt de burgemeester namelijk niet meer langs bij stellen die 60 jaar getrouwd zijn. Een diamanten huwelijk dus. Deze huisbezoekjes zijn geschrapt omdat ze te veel tijd kosten. 2 uur per bezoek. En dan zijn er dik 30 per jaar. Dat betekent dus 60 uur. En dat is te veel, vindt de gemeente. Althans, vindt de burgemeester. Iedereen krijgt nog wel een felicitatiebrief. Maar dit hele gegeven niet meer langskomen als je 60 jaar getrouwd bent. Dat schiet bij verschillende politieke partijen echt in de verkeerde keelgat. Zij vinden dat als mensen zo lang bij elkaar zijn, dat zij persoonlijk in het zonnetje gezet moeten worden door de burgemeester. Hebben zij een punt, Reinoud, ja of nee?
2: Ik vind van wel eigenlijk, ja. Ik vind zeker de laatste tijd mensen die wat makkelijker uit elkaar gaan, dan is het extra mooi als je zo lang bij elkaar blijft. Maar ja, aan de andere kant, we zitten midden in de vergrijzing, dus dan zijn er ook wel veel mensen lang getrouwd, zeg maar.
0: Ja, maar toch 60 jaar, dat blijft wel bijzonder.
2: Ik maak nooit ruzie met mijn vrouw. Dat is omdat ik hoop dat ooit de burgemeester langskomt als we dan bij elkaar zijn gebleven.
0: Moet je niet verhuizen. Moet je niet daar naartoe. We hebben nog één dingetje.
2: Ja, dat zijn de laatste dagen van september en dus lijkt Sinterklaas nog ver weg. Maar veel mensen blijken er nu al erg mee bezig te zijn. Hulpsinten hebben de agenda eind november, begin december ramvol zitten. In sommige regio's is, althans volgens het AD, bijna geen hulpsint meer te boeken. Sommige mensen of bedrijven hebben de sint tickets zelfs voor volgend jaar al geregeld. Nu wordt hij weer een jaar ouder, is hij 206 is hij dan.
3: Ja.
2: De Sinterklaassfeer lijkt dus al goed op gang te komen, terwijl het buiten deze week 25, we hadden het er al over, tot bijna 30 graden wordt.
0: Ja, zometeen meer over het weer van Huub Bizet. Eerst nog even muziek.

0: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
1: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
1: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Goedemorgen, het is 6:30. Dit is Omroep West. West wordt wakker, maar dan zonder Cheers, zonder Jorinda. Wel met Reinoud. Die horen we met het nieuws. Je bent er even te kijken, of niet, Reinoud?
5: Ja.
4: Wat je gaat lezen. Omroep West. West wordt wakker, maar dan zonder Cheers, zonder Jorinda. Wel met Reinoud. Die horen we met het nieuws. Je bent er even te kijken, of niet, Reinoud?
5: Ja.
4: Wat je gaat lezen.
5: Waar we het nu weer over gaan.

0: korte tijd later in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zoekt de politie uit. De identiteit van de vrouw is niet bekendgemaakt. Een paraglider is gistermiddag gewond geraakt bij een harde val in een weiland aan de 18 kavels in Nieuwkoop. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het weiland wordt geregeld gebruikt door paragliders. Gisteren ook, waardoor veel mensen het ongeluk met de schermvlieger zagen gebeuren. De parkeerdruk in de Rijswijkse wijken Strijp en de ministerbuurt zorgt voor zorgen bij bewoners en politiek. Drie Rijswijkse partijen zijn bang dat de problemen alleen maar groter worden als vanaf volgende week op verschillende plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. Vanaf 5 oktober is dat onder meer in Overvoorde, Spoorzicht en het parkeerterrein bij Sporthal De Schilp. Ook aan de Rijswijkse Schaapweg bij en de Zand. Dat is daar in de buurt. Gaat betaald parkeren gelden. Niet overal is het beeld negatief. Een ondernemer in de ministerbuurt zegt dat het parkeren in zijn straat over het algemeen goed te doen is. Ook bij de plaatselijke supermarkt geven omwonenden aan dat ze hun auto zonder al te veel moeite kwijt kunnen.
1: Gaan we door praten over het weer. Huub, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, ik kwam weer naar buiten. Dat zeg ik meestal tegen jou als ik je voor het eerst spreek van de week. En ik denk zo, wat is het aangenaam, wat is warm. Mijn auto zegt dan rond de 17 graden. Ik kom hier aan. Ja. Bij de studio, mijn auto zei 18,5 graden. Nu klopt dat nooit precies. Hoe warm is het vanochtend?
2: Nou, het is toch echt wel tussen 16 en 18 graden. Ja. Op de meeste plaatsen is het 17, dat klopt. En bij Hoek van Holland zie ik 18 afgerond. Dus het is in ieder geval nog heel zacht. Dat kan ik je wel zeggen, dat klopt. Het is aangenaam in dat opzicht tenminste. Want we houden het niet helemaal droog vandaag. Er is wat bewolking en die bewolking heeft er ook voor gezorgd dat de aarde niet echt kon afkoelen. Maar er ligt eigenlijk ook echt een front net over het westen van het land. Dat trekt langzaam naar het oosten. Vandaar dat er toch vandaag nogal wat bewolking is. En zeker vanochtend valt er van tijd tot tijd wat regen. Dat allemaal bij een zwakke tot matige noordenwind. En ja, die temperatuur loopt toch wel wat verder op. Het kan vanmiddag toch wel zo'n 22 graden worden. En dat is toch ruim boven normaal. En dan hebben we de komende avond en nacht wat opklaringen. Maar dat front komt vanavond weer terug. En dan kan er een regen- of een onweersbui ontstaan. Dus ook vanavond en vannacht blijft het niet helemaal droog. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 graden. Dus morgenochtend is het wat minder zacht dan vanmorgen. Maar morgen overdag krijgen we steeds meer zon. Blijft het droog. En met een oostelijke, later zuidoostelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Waarbij het 25, 26 graden wordt. Ja, en woensdag is dat ook nog het geval. Dan komt er wel later op de dag regen. Of misschien een onweersbui. Het wordt ook dan nog wel warm met 4, 25, 26 graden. En dat is inderdaad bijzonder hoog voor eind oktober. Donderdag krijgen we regen. Dan is het echt eventjes voorbij. Maar ja. Eerlijk gezegd, vanaf vrijdag ziet het er toch wel weer redelijk uit, hoor. En ook in het weekend. Dan komt de zon wel weer terug en komen de temperaturen weliswaar wat lager uit. Maar toch nog op een aangenaam niveau van zo'n 19 of 20 graden. Dus alles bij elkaar opgeteld. Behalve de regen dus vandaag ziet het er de komende dagen toch wel prima uit.
1: Ja, nog heel even over dinsdag en woensdag. Dan krijgen we hier hoge temperaturen. Vorige week gingen de verhalen dat we misschien wel temperatuurrecords voor eind september gaan breken. Is dat inderdaad het geval?
2: Dat zou nog kunnen, ja, zeker wel. Want het is ook zeker in het zuiden van het land waar het nog warmer kan worden. Het is nog een beetje afwachten tussen de 25 en 30. Maar het is echt wel heel uitzonderlijk voor eind september, zonder meer.
1: Dus ja. Het record, dat kan eraan gaan?
2: Misschien wel, zeker. Ja.
1: Hebben we straks nog verder over. Huub, dankjewel. Ja. Tot over een uurtje.
2: Ja hoor.
1: Joe. Gaan we door met verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
3: Hoi Jeroen.
1: Nee, goedemorgen.
3: Hoi.
1: Ja, je bent live. Ja, ik wist niet zeker of je van een bandje komt.
3: Ja, en Reinoud is er ook, hoor ik. Geweldig.
4: Ja, zeker. Op een bandje.
3: Ja. Oh, dat is dan jammer. Jammer. Ja. Hey, er zijn nog wat files op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Hofvliet. 6 kilometer, 5 minuten is de vertraging. Ja, de problemen bij de Suurhofbrug. Die is genoemd trouwens naar een politicus. Wisten jullie dat?
1: Nee, wist ik niet. Oh.
3: Ja. Ja,
1: hij heet het Suurhof waarschijnlijk.
3: Ja, hij heet Suurhof. Nou, okay. Je kan hem op de schatkamer.nl kan je hem zien. Ah. De A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Rozenburg en de Suurhofbrug. 11 kilometer file. De vertraging is nu een half uur. Nog steeds zitten daar scheuren in het asfalt. Daarom is de rijbaan dicht. Dan moet het verkeer er langs. En op de N218 Spijkenisse Oostvoorne staat tussen Brielen en Kruiningen-Gorst 4 kilometer file. Dat zijn de omrijders voor die Suurhofbrug. Heeft trouwens niks met die. Hoe heet ze? Sandra Schuurhof is dat?
1: Schuurhof van SBS. Ja, klopt.

0: klopt, ja.
1: Die heeft daar niks mee te maken. Nee. Tenminste, zover ik weet dan.
0: Nee, zeker niet.
1: En de vertraging is een kwartier.
0: Dat de Scheldkamer.nl, daar zijn natuurlijk oude tv-programma's op. Ja. Waar je terug kan kijken, vooral van de publieke omroep. Ja. Als je mijn naam indrukt, dan kom je ook een paar keer tegen.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh, dat ga ik doen.
0: Ja, dat is goed.
1: Schrijf je naam ook
0: weer? Oh, ja. Maakt niet uit.
2: Hoe heet je ook alweer?
0: Half acht
2: moet je even een verslag uitbrengen. Ik vind het leuk.
0: Tot straks even. Dankjewel.
2: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: West wordt wakker.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: John Lennon was dat op 13 over half 7 hier op Radio West. En Reinoud, we gaan eens even kijken wat er zo'n beetje nog meer is gebeurd in de wereld. De kranten hebben we gehad, maar we moeten even het hebben over het kabinet. Het kabinet moet samen met de oppositie een deal sluiten over de begrotingsonderhandelingen. Vanuit een deel van die oppositie klinkt optimisme nu de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel lijken. Ook voor D66-fractieleider Jan Paternotte is dat goed nieuws.
1: En kijk, gelukkig hoor je wel even los van wat er precies in de plannen staat. Want dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat moet vooral het kabinet zelf bekendmaken. Maar hoor je wel van, ook van bijvoorbeeld van Pro en Jesse Klaver, van ja, we moeten inderdaad wel met elkaar het gesprek voeren over dat heel veel mensen in die arbeidsongeschiktheid komen. Dat heel veel mensen in die procedure zitten en die eindeloos moeten wachten. We moeten daar wel iets aan doen met elkaar. Daar wil ik het over hebben. Er wou ook nog kunstmatige intelligentie, waardoor misschien wel heel veel banen op de tocht zouden staan. Wat gaan we daarmee doen voor die mensen? Ja, er moet gewoon gewerkt worden aan oplossingen.
0: Ja, het heeft even geduurd, maar er waait volgens Paternotte een andere wind in de onderhandelingen tussen alle partijen.
1: We moeten het wel met elkaar fixen. We hebben 17 verschillende partijen in die Tweede Kamer. Een heleboel staan sowieso aan de kant. Of nou Wilders of Jimmy Dijk is, doen sowieso nergens aan mee. Dus ja, dan kan je wel alleen maar elke keer je verkiezingsprogramma voorlezen. Maar je kan ook kijken van hoe kunnen we Nederland een stukje verder brengen. En ik heb wel het idee dat men het gevoel heeft, wij willen ook die doorbraken. Of het nou gaat om meer woningen die we bouwen, of investeringen in onderwijs, of stikstofcrisis eindelijk oplossen. En daarvoor heb je ook een begroting nodig. Dus ik denk dat dat ook de reden is dat je nu beweging ziet, niet alleen bij het kabinet, maar ook bij oppositiepartijen die echt serieus dat gesprek nu aan willen.
2: Wereldwijd liggen er zo'n 116.000 struikelstenen voor huizen waar Joden woonden toen ze werden opgepakt en vermoord in opdracht van de nazi's. Maar het gemeentebestuur van het Duitse Heidenau, die wil ze niet meer. Daniel Bartel van de plaatselijke AfD zegt dat veel inwoners van Heidenau de stenen niet zien als een waardige manier van herdenken.
3: Die Bürgerschaft in Heidenau hat uns angesprochen, viele davon, die gesagt haben, dass das kein würdevolles Gedenken ist. Und die haben sich auch mehr oder weniger darüber beschwert, warum man das auf dem Gehweg befestigen muss.
2: Michael Heemskerk, of Michael Heemskerk, weet niet hoe die heet, maakt struikelstenen voor de hele Benelux. Als hij de stenen heeft overgedragen, kunnen gemeenten zelf beslissen wat ze ermee doen.
4: Dat baart zorgen. In die zin, kijk, ik bedoel, ons project loopt gewoon door en er liggen in Heidenau ook 5 stenen. Maar een volgende stap, wat ze natuurlijk nog kunnen bedenken, is gaan die stenen blijven liggen of worden die weggehaald? Kijk, zodra ze liggen, hebben wij er niks meer over te zeggen. Dan is het van de gemeente en aan de gemeente. Dus in die zin, daar zijn zorgen over.
0: En sport. Gisteravond speelde het Nederlands elftal in Servië voor de Nations League en won met 2-1 van Servië. Die 3 punten zijn dus binnen, maar aanvoerder Virgil van Dijk vond het echt een slechte wedstrijd.
5: Ik kan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken, maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren. En dat onnodig kansen om de oren kregen. We moesten eerst naar de buitenkant om dan weer ruimte in het midden te kunnen creëren. Ook in het druk zetten in de eerste helft was niet goed genoeg, ook niet volgens het plan. Dus ja, work in progress.
0: Het had dus allemaal een stuk beter gekund. Langs de lijn was er trouwens ook een rollercoaster aan emoties, vertelt de bondscoach Xavi Hernandez, die zijn eerste overwinning boekte als bondscoach.
6: Yeah, because it was a moment, many moments to attack the spaces and we didn't attack. We didn't organize well the high pressure and the middle block in the first half. But things that we need to improve.
0: Ja, soms best frustrerend om langs de kant te staan, omdat Xavi veel verbeterpunten zag. Maar Xavi zag wel dat de passie in het team zit, in het Nederlands elftal, de passie die hij zo graag wil. Dat zei hij dus na de wedstrijd.

0: Die stemmen, wat passen ze mooi bij elkaar. Wat hebben ze mooie liedjes gemaakt, helaas nu niet meer samen. Althans, Nick en Thomas was dit, maar ik had het over Nick en Simon in het verleden, die fantastische liedjes hebben gemaakt. Nick en Thomas kunnen het net zo goed trouwens, hoor. Maar ben je er fan van?
1: Ja.
0: Gwen?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Vroeger was ik echt groot fan van Nick en Simon. Ja, ik ben ook naar een concert geweest, was echt geweldig.
0: Die zijn goed live, hè?
1: Ja, zeker.
0: En de programma's die ze gemaakt hebben op tv, ook zo fantastisch.
1: Oh ja, toevallig heb ik dat afgelopen weekend helemaal teruggekeken. Hoe heet dat ook alweer? De zomer voorbij?
0: Ja, oh, precies. De zomer voorbij, is dat het liedjesprogramma? Dat ze...
1: Ja, het liedjesprogramma. Dan gaan Nick en Simon samen met... Ik weet even
0: Jan...
1: die andere. Ja, Jan Smit misschien?
0: Nee,
1: ik weet het niet.
0: Ja. Ik weer.
1: Nou ja, maakt allemaal niet uit.
0: Ja, de presentator gaan ze samen op pad. En,
1: ja.
0: Allemaal
1: zomer.
0: Oh, nee, Jan Smit. Nou, voor alles halen we door elkaar. Het is een beestenboel, zou ik willen zeggen. Nou, dat brengt ons bij een nieuw spelletje wat we deze week spelen. Radio West Beestenboel. Normaal gesproken hebben we na negenen de tijdmachine. Gaan we terug in de tijd. Deze week spelen we een ander spelletje. Want Gwen, het is binnenkort Dierendag.
1: Ja, 4 oktober, dat is aankomende zondag, is het Dierendag. Dus dan kunnen alle dieren weer eventjes in het zonnetje gezet worden. En wij willen onze luisteraars en hun huisdieren ook eventjes in het zonnetje zetten. Dus je kan meedoen aan een spel, de beestenboel inderdaad. En dan kunnen luisteraars binnen 40 seconden krijgen ze de tijd om een dier te raden die jij in je hoofd hebt.
0: Precies,
1: Jeroen.
0: Ik heb een dier in gedachten. Ik weet nog niet welk dier. En dan mogen luisteraars mij dus vragen stellen. Maar belangrijk, ik mag alleen antwoorden met ja of nee. Dus die vragen moeten geen open vragen zijn.
1: Nee.
0: Zoals het heet, maar gesloten vragen. Dus is het een, goed.
1: Bijvoorbeeld, blaft hij? Of kan je het aaien? Of ben ik er bang voor? Allemaal dat soort vragen.
0: Oké. Dat doen we dan om 9:10. En dan als diegene, zeg maar, de luisteraar die we de uitzending hebben, er inderdaad met 40 seconden achter is gekomen welk dier het is, die heeft het goed, dan is er een mooie prijs.
1: Zo, en die wil je echt wel winnen, hoor. Want dat is een waardebon van €50 voor de grootste dierenwinkel van Nederland. En die is in Den Haag.
0: In Den Haag, avontuur, ja, ik zeg het gewoon. Dat is dus een nieuw spel, spelen we alleen deze week. We gaan het straks nog een keer uitleggen, mocht het te snel zijn gegaan. Mooie prijs en een leuk spel, volgens mij. Wij gaan ons al verdiepen alvast in alle dieren die er zijn, want ik weet niet wat er straks langskomt. We gaan het samen meemaken. En misschien dat we straks even een uitzending kunnen oefenen.
1: Ja.
0: Dan niet met een echt dier wat meegaat, zeg maar, deze week. Met een ander dier. Komt allemaal goed. Een beestenboel is het. Nee, dat niet helemaal. We kunnen er één plaat draaien voor het nieuws van 7:00. De hoofdpunten van het nieuws met Reinoud. En daarna het NOS Journaal. En die plaat komt van Billy Joel. Die heeft een rivier vol dromen.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Iedere 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Dit is te voorkomen. Daar straks meer over. Eerste hoofdpunten van het nieuws uit onze regio met Reinoud.
7: Een paraglider is gistermiddag gewond geraakt bij een harde val in een weiland aan de 18 kavels in Nieuwkoop. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het weiland wordt geregeld gebruikt door paragliders. Gisteren ook, waardoor veel mensen het ongeluk met de schermvlieger zagen gebeuren. Een vrouw op de fiets is gistermiddag overleden na een aanrijding met een auto op de exporteursbaan in Den Haag, op de grens met Poeldijk. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zoekt de politie uit. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30, nu het andere nieuws.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
9: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
8: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
10: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier, zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
8: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Erwin de Hart.
11: Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Rozenburg en de Suurhofbrug 11 kilometer file. Door wegdek in slechte toestand een halve uur vertraging. Omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen Briele en de N15. 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio

Ja, je merkt het. Het is echt onze bedoeling om je zo snel mogelijk uit bed te krijgen. Zo snel mogelijk aan de koffie en aan de keukentafel. Want de muziek vandaag is behoorlijk op tempo. Even na 7 gelijk dit plaatje. Wakker ben je. Tribute van de Pasadena's. West

0: Ja, goedemorgen. Het nieuws van vandaag is dat Tjeerd er niet is. Tjeerd heeft vandaag een cursus. Wie weet wordt het ooit nog wat. En Jorinda die is nog met haar moeder een weekendje weg. Een extra dagje achteraan om te vieren dat ze volgens mij... en dan kijk even naar Reinoud, al 9 jaar een nieuwe nier heeft. En dat viert ze ieder jaar samen met haar moeder. Gaan ze een weekendje weg en dan pakken ze lekker de maandag bij. En groot gelijk hebben ze. Vandaar dat ik er vandaag zit. Ik mag invallen. Ik ben Jeroen Latijnhouwers. Ik zit samen met Kees op techniek. Reinoud natuurlijk met het nieuws. En naast mij zit ook Gwen voor de productie. Gwen is de allesregelaar. En zometeen, Gwen, komen wij terug. 7:30. Hebben wij wat leuks?
1: Zeker.
0: Ja, want alles in dit land en eigenlijk ter wereld wordt onderzocht. Grote onderzoeken, maar ook hele kleine onderzoeken. En juist die hele kleine onderzoeken die vind ik zo boeiend. Omdat het vaak nergens over gaat. Maar het is heel leuk om te weten. 7:30 heb ik een onderzoekje. Ik zeg je dan wat er onderzocht is. Alleen het antwoord geef ik niet. En ik hoop van harte dat iedereen die luistert dat antwoord wil geven. Klinkt misschien een beetje cryptisch nu nog op dit moment. 7:30 komen we erop terug. Heel leuk onderzoek. Maar wat is het antwoord? Je kunt er een Omroep West mok mee winnen. Dat om 7:30. En ook muziek rond die tijd van Mouth en McNeil. How do you do? Ach, wat een ochtend is er nu al. Dat allemaal zometeen. Eerst even het nieuws van vandaag. En dan gaan we het hebben over dit landelijk gezien. Belanden jaarlijks zo'n 1700 mensen op de eerste hulp na een ernstige hondenbeet. Dat is veel. 1700 mensen per jaar. Dat is veel te veel, vindt de staatssecretaris. En daarom moeten baasjes van risicohonden straks verplicht op een gedragscursus. Ik ga erover praten met Eliel Lok, hondentrainer uit Gouda. Eliel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Ja, ik had het over een risicohond. Wat is nou een risicohond?
2: Ja, een risicohond. Zeg maar de honden waar de overheid op doelt. Dat zijn echte honden uit je hebt verschillende rasgroepen. En de rasgroep Molossers, afgeleid van een dapper Griekse beschaving van vroeger uit Molossia. Hele dappere grote honden met sterke kaken en gebouwd om te bewaken. Ja, dat zijn de risicohonden waar de overheid over heeft. Ja, dat zijn echt de pitbulls en de
0: En welk risico loop je dan als je zo'n hond hebt? Wat zijn ze onbetrouwbaar? Wat is het risico?
2: Nou, daar moet wel echt een kanttekening bij komen. Want eigenlijk, als stel ik heb een hele kleine labradoedel, dan zou dat eigenlijk ook al een risicohond kunnen zijn. Elke hond heeft het in zich om van zich af te bijten, letterlijk.
0: Okay, dus...
2: Alleen het gevolg bij een risicohond is alleen dat de schade natuurlijk veel groter is.
0: Juist, die zijn sterker, die hebben een sterkere kaken, ja. Dat soort dingen. Bij iedere hond, zeg jij, heeft het in zich, zeg maar, om een kleine risicohond te worden. Heeft het dan te maken met de invloed van de eigenaar, zeg maar? Dus de opvoeding?
2: Ja, het is de invloed van de eigenaar, het is de omgeving waar die zit. Het is het karakter van je hond. Zeg maar, die dringen samen, die maken dat je, dat het potentieel mis kan gaan. En nu zeg ik niet dat alle honden maar gevaarlijk zijn en alsjeblieft stop ze weg en laat ze niet over straat lopen. Maar het is wel, weet wat je bij je hebt. Ja. Al heb je een schattig kleine hond, die heeft gewoon wel flinke tanden. En misschien zal die mij niet zeer doen, maar wel mijn dochter.
0: Ja, ja. Hoe merk je nou dat jouw hond mogelijk een risicohond is of misschien langzaam aan het worden is? Welke signalen geeft de hond dan af?
2: Ja, dat zijn inderdaad de signalen waar helaas veel mensen overheen kijken. Een hond die heel stijf loopt, of een hond die zijn oren zitten aan zijn kop geplakt. Er komt een enge prikkel aan. Het kan van alles zijn, hè, voor een hond wat hij spannend vindt. En zijn bekkie gaat dicht. Dus hij geeft heel veel signalen dat hij eigenlijk zegt, hey, wat er nu gebeurt, dat vind ik echt niet leuk.
0: Ja.
2: Alleen, een hond loopt vaak buiten aan een lijn. Dus hij kiest er niet voor om daar te lopen. Wij dwingen hem daartoe. Natuurlijk, de hond moet wandelen. Maar zodra je een lijn om die nek van die hond doet, dan moet jij bepalen van ja, in welke context zet ik mijn hond? En hoe dicht passeer ik die persoon met die andere hond? In Nederland lopen we allemaal over de stoep. En ik zie het helaas vaak gebeuren. Ja, twee bazen lopen elkaar af. En de ene die denkt eigenlijk van ja, mijn hond gaat dit niet leuk vinden. En op 1 meter afstand begint die hond te grommen en te blaffen. En dan denkt die baas, ja, zie je wel, dan doet hij het weer.
0: Ja,
2: maar dan wordt er voorbij gegaan aan alle tekens die hond al geeft. En wat ik dan zeg is, als je hond het al moeilijk vindt, loop aan de overkant van de straat. Dus Een hond die zal nooit een andere hond op een meter passeren. Ja. Ze zullen altijd met een boogje om elkaar heen willen lopen. Even snuffelen. En van een afstandje kijken van, hey, vind ik jou leuk, vind ik jou niet leuk.
0: Ja. Nu moet er dus een verplichte praktijkcursus komen voor eigenaren van risicohonden. Leren ze dan met wat jij net schetste, leren ze daarmee omgaan?
2: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Hè? Dus dat ze in eerste instantie leren je hond te lezen. Maar dat ze vervolgens dat het daar niet bij blijft. Maar dat mensen ook gaan leren van waar zet ik een grens? Hè? Ga ik mijn hond sturen? Wat veel gebeurt is dat de hond voorop loopt en eigenlijk alles zelf bepaalt. Terwijl een hond hartstikke blij is en hartstikke tevreden is als die weet wat er van hem verwacht wordt. En dat stukje, daar gaan we ook wel eens aan voorbij. En we gaan de hond uitlaten en de hond loopt eigenlijk gewoon aan een strakke lijn voor de baas uit. En de baas die zit met nog meer pech een beetje op zijn telefoon te kijken of te kletsen. En die gaat helemaal voorbij aan wat die hond eigenlijk nodig heeft. En die hond heeft gewoon sturing nodig. Op zijn tijd heeft de hond begrenzing nodig en consequenties. En daar gaan we soms helaas aan voorbij.
0: En leer je dat wel op zo'n praktijkcursus voor eigenaren?
2: Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn. Ik vergelijk het wel eens met, ik rij door rood. Hè. Ik heb hartstikke veel haast, want ik moet die honden trainen. Ik word aangehouden. En die politieagent die zegt, nou Eliel, potverdorie. Wat vervelend dat je door rood gereden bent. Maar ik snap het. Je moet de honden trainen, dus alsjeblieft, rij er weer door. Dat gebeurt natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Ik krijg gewoon een dikke prent. En ik haal het wel uit mijn hoofd om nog eens een keer door rood te rijden. Wat ik hiermee wil zeggen is, wat helaas wel eens gebeurt, is mensen die zien wel dat het fout gaat. En die zeggen, potverdorie, dat is niet zo leuk wat je nu doet. Ik wil niet dat je blaft.
0: Ja.
2: Maar daar moeten we tegenover staan. We zijn heel goed in het bedelven van onze honden in liefde en aandacht en lekkers. En 100 speeltjes hebben ze in de woonkamer liggen. Maar daartegenover mag ook echt wel eens staan van, nee, wat je nu doet vind ik niet oké.
0: Ja.
2: En we gaan hier niet naar links, we gaan naar rechts, omdat ik dat bepaal.
0: Ja.
2: En ik hoop dat dat dan geleerd wordt inderdaad.
0: Precies, op die praktijkcursus voor eigenaren. Maar wat zou nou het meest verstandig zijn dat zowel de hond een cursus krijgt, zeg maar, in zijn gedrag en de eigenaar of een van beiden?
2: Nou, zeker allebei. Mm-hmm. Als hondentrainer voel ik me soms meer een communicatiespecialist tussen hond en baas. Het versterken van het contact, dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste. En dat de mens eigenlijk meer de hondentaal gaat praten. En dat de hond doorheeft van oké, mijn baas is heel duidelijk. Hij zegt een commando één keer en duidelijk. En als ik het goed doe, dan krijg ik de lof en de prijzen die eigenlijk de mensen altijd al over die hond heen gooien. Ja. Maar als ik het verkeerd doe, krijg ik het ook te horen. Dus dan wordt het heel zwart-wit. En dat is echt waar een hond het heel goed op doet.
0: Heel duidelijk. Hondentrainer Eliel Lok uitgehouden. Dankjewel, Eliel.
1: Je luistert naar West wordt wakker.

Heerlijk terug naar de jaren 70 met zo'n liedje dat als je het eenmaal gehoord hebt, ja, je blijft het dan eigenlijk de hele dag horen. Een oorworm noemen we dat. Mav en McNeil en How Do You Do. Het is 7:30, maandagochtend, 28 september. We krijgen een hele warme week gaan we tegemoet. Althans, morgen en overmorgen temperaturen 5, 26 graden. Niet per se morgen krijgen we een mooie dag toch wel, met zon. Daarna, woensdag, kan er hier en daar nog misschien wel wat bewolking zijn. Zometeen gaat Huub ons daar meer over vertellen. En ook naar het weekend toe, want ja, dat schijnt ook weer vrij aardig te worden. Blijf dus even luisteren naar het weer zometeen om 7:30. Ik wil iets proberen. Ik wil iets proberen met iedereen die op dit moment luistert. Ik heb een onderzoekje voor me. Zoals je misschien wel weet, er wordt ongelooflijk veel onderzocht. Al jarenlang wordt er echt van alles onderzocht. Dan gaat het over hele grote dingen, maar soms ook wat hele kleine dingen onderzocht. En dat vind ik interessant. Echt van die onderzoekjes waarvan je denkt, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Dat zijn vaak de leukste. Ik ben op een onderzoekje gestuurd waarvan ik denk, hey, dit ga ik even voorleggen aan al onze luisteraars. Ik zou je zo meteen zeggen wat het onderzoekje waar het over ging. Alleen de uitkomst ontbreekt. En ik zou het leuk vinden als jij erover nadenkt, wat zou die uitkomst kunnen zijn? De winnaar, want we hebben ook een winnaar, we mogen een mok weggeven. De Omroep West mok, die is zeer gewild en dat geven we dan als een kleine attentie weg. Dat onderzoekje, luister even goed. Dat gaat als volgt. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. Graaf even in je geheugen, in onze jonge jaren, tot een jaartje of 10, 12 zeg maar. Wat deden we toen nog wel, maar doen we nu eigenlijk helemaal nooit meer? Dat kan echt van alles zijn. Stoepranden bijvoorbeeld. Dat zou het kunnen zijn, is het niet. Of je zusje plagen. Ik noem maar wat. Dat zou het kunnen zijn. Dat deden we misschien nog wel toen we jong waren, maar nu nooit meer. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. Nou, denk erover na en stuur dan even een appje naar ons WhatsApp-nummer 070-307-8080. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. 070-307-8080.

0: goed. Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.

0: Of denk je het te weten? Stuur even een WhatsAppje 070 307 8080. We komen er straks gedurende de uitzending even op terug. En de uitslag komt om 9:50. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. En de eerste reacties zijn al binnen. Daar komen we straks ook op terug. Stuur jouw WhatsAppje 070 307 8080. Dan is het nu de hoogste tijd voor de man. Ja, daar hoeven we geen onderzoek naar te doen. Hij weet alles over het nieuws uit onze regio. Reinoud, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De parkeerdruk in de Rijswijkse wijken Strijp en de ministerbuurt zorgt voor zorgen bij bewoners en politiek. 3 Rijswijkse partijen zijn bang dat de problemen alleen maar groter worden als vanaf volgende week op verschillende plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. Vanaf 5 oktober is dat onder meer in Overvoorde, Spoorzicht en het parkeerterrein bij sporthal De Schilp in Rijswijk. Elk jaar belanden zo'n 1700 mensen op de eerste hulp na een ernstige hondenbeet. Veel te veel, vindt de staatssecretaris die erover gaat. Baasjes van zogenoemde risicohonden moeten daarom verplicht op gedragscursus. Volgens de Goudse hondentrainer Elio Lok is risicohond wel een rekbaar begrip.
2: Eigenlijk, als stel ik heb een hele kleine labradoedel, dan zou dat eigenlijk ook al een risicohond kunnen zijn. Elke hond heeft het in zich om van zich af te bijten, letterlijk. Het gevolg bij een risicohond is alleen dat de schade natuurlijk veel groter is.
1: En verschillende factoren spelen een rol, zegt hondentrainer Lok.
2: Het is de invloed van de eigenaar, het is de omgeving waar die zit, het is het karakter van je hond. Maar die dringen samen, die maken dat het potentieel mis kan gaan.
1: Welke honden straks als risicohond worden aangemerkt, wordt nog onderzocht. Het kabinet wil de eigenaren dus verplichten een praktijkcursus te volgen om ernstige bijtincidenten zoveel mogelijk te voorkomen. En 4 Haagse politieke partijen willen uitleg over het schrappen van de verhuizing van coffeeshop Galaxy. Die zou van de Haagse Weimarstraat naar de Uithof gaan. De gemeente Den Haag werkte jaren aan het klaarmaken van de nieuwe locatie voor Galaxy, daarbij dat schaatscentrum. Ook is nog onduidelijk wat het besluit betekent voor de overlast die er is in de Weimarstraat en voor de coffeeshophouder van Galaxy zelf.
0: Gaan we door met het weer. Huppiezee, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen.
0: Ja, ik zei een uurtje geleden al, ik kwam buiten en dacht, en dat was heel vroeg vanochtend, iets voor 5:30. Wat is het warm? Het zal alleen maar een gaatje warmer zijn geworden?
3: Ja, het is 17, 18 graden. Ja? Het is inderdaad behoorlijk zacht voor de tijd van de dag, zou ik willen zeggen. Ja. 'S Ochtends is het normaal gesproken natuurlijk eind september toch soms best wel behoorlijk koud. Maar dat is het dus nu niet, nee. En we hadden sowieso al een heerlijk weekend achter de rug met temperaturen iets boven de 20 graden, flink wat zon. En afgelopen nacht kwam er bewolking. Ja, en dan zal die warmte eigenlijk niet weg kunnen door die bewolking. Het is een soort deken. Dus dat hebben we nu nog. Maar uit die bewolking valt ook plaatselijk een klein beetje regen. Dat gebeurt hier en daar. Dat zal vanochtend op meerdere plaatsen nog wel het geval kunnen zijn. Nou ja, en dan vanmiddag toch ook wel weer een beetje zon, denk ik. Dat zal ook nog wel gebeuren. Het is van alles wat en het blijft ook qua temperatuur best aangenaam. De wind die wordt niet meer dan windkracht 2 tot 4. Is nu nog een beetje zuidelijk, wordt westelijk, later noordelijk. En dan wordt het toch nog wel zo'n 20, 22 graden op verschillende plaatsen. Dus dat is een prima temperatuur. Dan hebben we vanavond nog wel weer wat opklaringen. Maar ook dan kan er wel weer een bui vallen. Misschien zelfs met onweer. Want dan komt er vanuit het zuidoosten langzaam maar zeker steeds warmere lucht weer onze kant op. Dat merken we nog niet direct vannacht. Dan wordt het een graad of 15. Maar morgen dan hebben we na de bewolking die er misschien in de ochtend nog is, steeds meer zon. En dan wordt het morgenmiddag 25, 26 graden. Hm. En dat wordt een leuke dag. Zeker ook voor mensen die dat allemaal bijhouden. Want ja, 25,3 is de hoogste temperatuur. 2011 hadden we ook zo'n periode, eind september, begin oktober, dat de temperatuur net iets boven de 25 graden kwam. Nou, dat zal dus morgen ook het geval kunnen zijn. En misschien worden er ook wel records gebroken. Dat wordt echt een leuke dag. Woensdag is het ook nog warm, maar later op de dag dan komt er regen. Dat dan wel. En ook donderdag hebben we te maken met regen. Maar gelukkig vrijdag en ook in het weekend wordt het alweer droger, komt de zon alweer terug. Dus voorlopig kunnen we eigenlijk prima vooruit met het weer deze dagen.
0: Het worden een paar leuke dagen, absoluut, hè?
3: Ja.
0: Oké. Dankjewel, Huub, voor dit moment. We spreken elkaar van een uurtje weer.
3: Ja hoor.
0: Gaan we door met de verkeersinformatie. Erwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, het is wat drukker geworden. Het is file rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam vanochtend. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelevarensveen. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Ja, het probleem schuurhoofd...

0: ga ik het zelf fout zeggen.
1: Ja. Uitspraakprobleem. Ja.
0: Schuurspondsbrug. De A15 Rotterdam richting Europoort. 8 kilometer file vanaf de Thomastunnel. De vertraging is 25 minuten. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein. 11 kilometer. A44 Den Haag Amsterdam. 5 minuten vertraging bij afrit Noordwijkerhout.
2: Oké, okay, dankjewel. Tot straks.
0: Ik heb nog niet naar jou opgezocht.
2: Maar oh ja, de schatkamer.nl.
0: Oh ja, ik heb het nu gedaan.
2: Ja, ja, het zijn een paar opnamen. Oh ja.
0: 6 video, meer audio.
2: Dat zou kunnen. Ja, ik heb natuurlijk vroeger bij de
0: taalmeester.
2: Ja.
0: Zit je in een spelletje?
2: Met Fons, de Pol was dat.
0: In de zorg.
2: Ja.
0: Topspijkers.
2: Ja. Kijk, het is dat heel het archief van RTL er nog niet bij zit. Want ik heb natuurlijk 20 jaar tv gepresenteerd bij RTL.
0: Ja, maar editioneel. Moet dat ook in het archief?
2: Nee, nog niet. Het staat... het is wel de moeite. Het is wel de moeite.
0: Ja, toch? Ja.
2: Oké. Okay. Hey, even dankjewel, hè. Tot straks.
0: Dag, Reinoud.
1: Louter hoogtepunten, ja, denk ik. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Dag, Erwin. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het is niet rustig wakker worden op deze maandagochtend. Integendeel. We moeten fris en actief zijn, zo vroeg mogelijk. I want you to want me. Wat een heerlijke plaat. Ook zo vroeg, 7:50 in de ochtend. Het maakt niet uit. Cheap Trick was dat. Ik heb het gisteren nog zien gebeuren. Klein struikelpartijtje en boem, daar ging iemand op zijn neus. In dit geval was het wel een jonge iemand. Die stond direct weer op, maakte zijn kleren even schoon en ging weer verder. Maar bij ouderen kan een struikelpartijtje, een val, vaak heel vervelende gevolgen hebben. Iedere 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. En dat moet echt minder worden. En daarom begint vandaag de Valpreventieweek. En ik ga erover praten met Wietske Hoekstra, valpreventie-expert bij Veiligheid NL. Wietske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben niet de enige die er vandaag aandacht aan besteedt. Ik heb een rondje rond de kranten gemaakt en de nieuwswebsite. Het gaat echt om de Valpreventieweek, hè? Het is volop in het nieuws.
1: Dat klopt, het is volop in het nieuws. En het is ook heel erg belangrijk dat dit volop in het nieuws is. Want wat je net al zei, hè, iedere 4 minuten valt er een 65-plusser of wordt er een 65-plusser opgenomen op de spoedeisende hulp. Dat zijn behoorlijke aantallen. En gezien de vergrijzing waar we mee te maken hebben, is de verwachting dat deze aantallen alleen maar zullen oplopen.
0: Ja, hoe kan het nou dat een valpartij bij ouderen zo vaak voorkomt?
1: Allereerst is het natuurlijk zo, hoe ouder je wordt, hoe groter ook het risico op een val. Maar dat betekent niet dat je er niks aan kunt doen. Dus het is eigenlijk heel erg belangrijk om op tijd ook te beginnen met maatregelen die je kunt nemen.
0: Ja, daar komen we zo meteen op terug. Ik wil nog even weten, hoe merk je bijvoorbeeld dat je balans minder wordt? Waar moet je op letten?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld minder makkelijk ook op één been kunt staan. Mm-hmm. Als je loopt, en je noemde net al het voorbeeld, hè, je zag iemand struikelen. Ja. En als je wat jonger bent, dan is je reactievermogen ook wat sneller. Dus dan kun je die tussenstap maken om te voorkomen dat je niet valt. En als je ouder bent, dan wordt je reactiesnelheid ook wat minder. Waardoor je die extra stap niet kunt zetten en daardoor toch ten val komt.
0: Ja, maar er zullen heel veel mensen denken van, joh, ik ben hartstikke fit. Ik ben misschien wel 65 plus, maar ik ben niks aan de hand. Je moet dat toch een beetje in de gaten houden, hoor ik aan jou.
1: Ja, zeker. Ook dan is het belangrijk. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met het voorkomen. Mm-hmm. Met zorgen dat je beter wordt. Want wat je vaak ziet is dat mensen pas in actie komen als ze al een keer gevallen zijn. En zo'n val heeft vaak een behoorlijke impact op het leven van mensen.
0: Ja. Is het dus zo dat, wat jij zei, hè, die balans, dat is vrij belangrijk. Dat je af en toe eventjes, hoe raar dat misschien ook klinkt, maar eventjes kijkt, kan ik er goed op één been staan, even op het andere been. Dat je dan al veel meer weet over of je balans goed is of minder goed. Dat je misschien al meteen actie kan ondernemen.
1: Ja, dat is zeker een goede oefening om te doen. Je kunt ook, er zijn ook wat testjes die je kunt doen. Als je bijvoorbeeld gaat naar www.testjevalrisico.nl, dan kun je een aantal vragen beantwoorden. En dan wordt er een inschatting gemaakt van wat je valrisico is. En dan krijg je ook meteen een aantal tips die je kunt doen om ook dat risico te verlagen.
0: Ja, test je val. Hoe was die precies, de site?
1: Testjevalrisico.nl.
0: Juist, dat is goed. Want als je dan merkt, wacht, misschien dat het toch verstandig is om een valpreventietraining te doen, wat houdt dat in?
1: Nou, als je een valpreventietraining gaat doen, dan dat zijn oefeningen die vooral gericht zijn op het versterken van je balans en het versterken van je spierkracht. Dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk. En dat kun je natuurlijk ook heel goed inpassen in het dagelijks leven. Maar als je toch al een valrisico hebt ontwikkeld, of je hebt bijvoorbeeld ook angst om te vallen, dat hoor je ook wel vaker, waardoor je ook minder goed durft te bewegen, dan kan zo'n programma heel goed helpen. Dus dat zijn echt balansoefeningen en spierversterkende oefeningen.
0: Ja,
1: en daarnaast is het ook...
0: Ja, ga door.
1: Ja, nou, daarnaast is het ook heel erg belangrijk om te kijken van, hè, waardoor komt nu dat valrisico? Want ik noemde net al, hè, je spierkracht kan verminderd zijn, je reactievermogen is minder. Maar er zijn ook nog allerlei andere factoren die ook een valrisico kunnen veroorzaken. Dus het is ook altijd heel goed om te kijken van, samen met bijvoorbeeld de praktijk ondersteunen van de huisarts. Wat veroorzaakt dat risico bij mij?
0: Ja, precies. Dat kan ook misschien iets medisch zijn.
1: Ja, er kunnen ook medische oorzaken of bepaalde ziekten die dat valrisico veroorzaken. Maar ook bijvoorbeeld medicijngebruik. Er zijn veel ouderen die ook veel medicatie gebruiken. En soms veroorzaakt een medicijn bijvoorbeeld duizeligheid, waardoor ook je valrisico hoger wordt. Dus dan is het ook heel goed om met de arts te kijken, heb ik dat medicijn nog echt nodig? Of kan ik dat bijvoorbeeld op een ander tijdstip innemen, waardoor ja, het risico op die duizeligheid bijvoorbeeld minder wordt, of door een andere samenstelling van de medicatie.
0: Ja, die valpreventietrainingen, zou je een voorbeeld kunnen geven van wat daar geleerd wordt?
1: Ja, dus dat zijn echt spierversterkende oefeningen. Dus het gaat bijvoorbeeld ook op hoe sta je op uit een stoel. Sommige ouderen die al wat minder goed ter been zijn, vinden dat bijvoorbeeld moeilijk. En dan leer je echt hoe je dat zeg maar op een manier kunt doen, zodat het een stuk makkelijker gaat. Dus daarvoor is het belangrijk dat je je beenspieren goed traint. Mm-hmm. Maar het zijn ook balansoefeningen die je bijvoorbeeld leert. Maar ook bijvoorbeeld dubbeltaken. Heel vaak doe je meerdere dingen in één keer. Dus het is ook een heel belangrijk stukje is bewustwording. Dus dat het belangrijk is dat je, als je bijvoorbeeld uit bed stapt, dat je eerst even gaat zitten en even checkt, ben ik oké voordat je gaat staan.
0: Oh ja.
1: Dus het zijn ook allemaal handigheidjes die je daar leert. En ja, het belangrijkste dus de spierversterkende oefeningen en de balansoefeningen.
0: Juist. Laatste vraag, die valpreventietrainingen. Waar worden die gegeven?
1: Ja, eigenlijk op heel veel plekken in Nederland. Dus door de gemeente worden deze vaker georganiseerd. Je kunt het ook vinden op www.testjevalrisico.nl. Daar kun je vaak ook vinden welk aanbod er in jouw gemeente is. Maar anders kunnen mensen altijd informeren bij hun huisarts bijvoorbeeld of de fysiotherapiepraktijk. Waar dat aanbod in de gemeente is, ja.
0: Wietke Hoekstra, valpreventie-expert bij Veiligheid NL. Ontzettend bedankt voor je uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Mooi en mysterieus, deze plaat van John Mayer. I guess I just feel like. Ja, I feel like. Ik voel me weer even 17. Nou, nee, dat is niet waar. 16 moet ik zeggen. Dat voel ik weer niet. Maar we gaan wel even terug naar Sweet 16. We gaan terug naar jouw 16e verjaardag. Dat is voor heel veel mensen een dag waar ze naar uitkijken. En een dag die is bijgebleven. En vandaag is Ronald Juvenaar weer heel even 16 jaar. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Ja, fijn je te horen. Wanneer werd jij 16 jaar? Wanneer was dat?
1: 5 januari 1981.
0: En hoe was die dag?
1: Poeh, dat is lang geleden, dus ik zou het eerlijk gezegd niet meer weten.
0: Nee, maar was het wel
1: vast een heel gezellig geweest zijn.
0: Was het wel een momentje, het gevoel dat je 16 jaar werd?
1: Nou, nee, niet speciaal eerlijk gezegd. Wel toen ik 21 werd. Toen had ik wel een groot feest, dat weet ik nog wel. Maar 16 kan ik me echt niet meer herinneren.
0: Ik had toen ik jonger was dan, en misschien dat je dat wel herkent. Toen ik een jaartje of 10, 11, 12 was, vond ik andere jongens. En meisjes ook trouwens, van 16 jaar. Dan dacht ik, jeetje, weet je wel. Die zijn al echt volwassen en groot. En sommigen rookten of hadden een brom en dat soort dingen allemaal. Ja, en ik voelde me zo'n ventje. Toen ik zelf 16 jaar was, en misschien dat je dat herkent. Dacht je, nou, ja. Zo oud en zo stoer is nou ook weer niet om 16 te zijn. Of had jij een andere beleving?
1: Nee, inderdaad. 16, ja, het is nog, ja, je bent eigenlijk nog kind. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja. Ja. En weet je nog een klein beetje, 1981? Sorry, 5 januari 1981. Nee. Hoe jouw leven eruit zag op dat moment?
1: Ja ik zat toen op Madestein, de tuinbouwschool. Mm-hmm. En in dat jaar ging ik ook werken bij Weveling, hoveniersbedrijf. Oh, nou maak ik reclame.
0: Maakt niet uit. Ga door.
1: En ik ging toen werken. 4 dagen werken, 1 dag naar school.
0: Ja? Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat was een jaar. En toen ik 17 werd, of was, zeg maar, ben ik echt fulltime begonnen met werken.
0: Ja, ja.
1: En dat doe ik nog steeds.
0: Ja, als hovenier?
1: Nee, dat niet. Ondertussen van baan verwisseld door medische klachten, laat me het zo zeggen. Ja. En ik werk nu al heel lang bij de gemeente Den Haag.
0: Ja, nou ook leuk lijkt mij, toch?
1: Zeker. Ja.
0: En de muziek in de jaren dat je 16 was, 1981, waar luisterde je naar?
1: Ja, dat wel. Muziek, dat was wel mijn ding. En tuurlijk, ik luisterde inderdaad heel veel naar muziek. Wat had je toen? Cool in the Gang.
0: Ja.
1: Kings.
0: Oh, weet je wat? Ik ga je een paar platen voorleggen. Luister even mee. Ik heb 3 platen geselecteerd. Laat ik een fragmentje van horen. Dan mag jij uitkiezen welke we zo meteen gaan draaien. Laten we luisteren naar de eerste plaat uit de jaren 80. 1981. Oh!
1: Ja, die had ik net.
0: Ja, Cool in the Gang Celebration.
1: Ja, die was gaaf.
0: Die was gaaf. Waarom was deze gaaf?
1: Ja, lekker dansbaar, hè?
0: Ja. Ik heb een andere plaat voor je, ook aan 1981... die op jouw 16e verjaardag in de top 40 stond. Dan moet je deze even luisteren. Die is een stukje langzamer van Barbara Streisand, Woman in Love.
1: Dat ken ik ook nog wel.
0: Hoe vond je die?
1: Ja, wat minder. Wel een mooi nummer, maar niet in mijn straatje.
0: Als je hem nu hoort, wat denk je dan?
1: Ja, mooi.
0: Maar dat is het.
1: Het is wel een mooi nummer.
0: Ja. Ik heb er één liedje. Oh, deze.
1: Madness. Ja, die is gaaf.
0: Ja. Ja, dat zijn 3 platen inderdaad. Madness, Becky Trousers, Cool in the Gang, Celebration en Barbara Streisand, Woman in Love. Die gaan we niet draaien voor je, dat hoorden we al. Maar nu aan jou de keuze, want je vindt Madness gaaf, Cool in the Gang gaaf. Welke mogen we voor jou draaien?
1: Ja, dat past precies bij mij. Madness.
0: En Becky Trousers?
1: Ja, zeker.
0: Gaan we doen. Nou, nog van harte met jouw 16e verjaardag op 5 januari 1981. Dan komt een cadeautje aan. Een prachtige Omroep Westmok. En een plaat die voor jou gaat draaien. Dankjewel, Ronald.
1: Hartstikke leuk.
0: En maak er een fijne dag van.
1: Hartstikke bedankt.
0: Oké.
1: Zeker. Ja.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Heeft de wereldkampioen puzzelen wel eens een puzzel niet afgekregen? Zometeen het antwoord. Eerste hoofdpunten van het nieuws uit onze regio met Reinhard.
9: Vier Haagse politieke partijen willen uitleg over het schrappen van de verhuizing van coffeeshop Galaxy. Die zou van de Haagse Weimarstraat naar de Uithof worden verplaatst. Onduidelijk is ook wat het besluit betekent voor de coffeeshophouder en voor de overlast in de buurt. Een paraglider is gistermiddag gewond geraakt bij een harde val in een weiland aan de 18 kavels in Nieuwkoop. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het weiland wordt geregeld gebruikt door paragliders, gisteren ook, waardoor veel mensen het ongeluk met de schermvlieger zagen gebeuren. En vandaag begint de valpreventieweek. Gemiddeld elke 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Dit jaar staat de week in het teken van vitaal ouder worden. Meer regionieuws straks om 8:30 nu het andere nieuws.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden. En is dat helaas niet gelukt.
11: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen en ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
10: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we door met de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
12: Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 20 minuten op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Prielen en de Zuurhofbrug. 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn voorlopig nog steeds dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein 11 kilometer file. En de vertraging van ruim een kwartier.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
17: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De Pretenders in West wordt wakker.
1: West wordt wakker.
0: Dat zei ik.
1: Vandaag en nou. West wordt wakker. Met het nieuws voor jou.
0: Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij West wordt wakker. Geen Tjeerd, geen Jorinda vandaag. Die zijn er om diverse redenen niet. Tjeerd heeft een cursus en Jorinda viert nog even een extra dagje nierjaardag. Ze heeft 9 jaar geleden een nieuwe nier gekregen van haar moeder. En traditioneel gaat ze dan een weekendje weg met haar moeder om dat te vieren, dat het nog steeds zo ontzettend goed gaat. In de tussentijd ben ik er samen met Gwen. Ik ben Jeroen, Gwen zit naast mij. Gwen, nogmaals een keertje goedemorgen.
2: Ik praat
0: de hele dag al tegen elkaar, maar dat moet je dan doen, hè? Dat is goed. En we zijn bezig met een, iets nieuws eigenlijk, wat we nog nooit gedaan hebben. In West wordt wakker. Maar het is een succes. Het is een onderzoekje. In de hele wereld wordt er echt van alles onderzocht. Van hele grote dingen tot hele kleine dingen. En wij vinden zo'n heel klein onderzoekje ontzettend interessant. We hebben dat aan je voorgelegd, een half uurtje geleden, denk ik, 3 kwartier geleden. Daar komen heel veel reacties op binnen. Wat willen we weten? Nou, dit is het onderzoekje. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar ze doen het nu nooit meer. Daar komen heel veel reacties op. En straks rond 9:50 dan maken we de winnaar bekend. En die krijgt dan, als diegene tenminste goed zit, heeft en dat het erbij zit, die krijgt dan de Omroep West Mok. Nou, de reacties die binnen zijn gekomen, laten we er een stuk of 3 doornemen.
2: Echt ontzettend verschillende reacties komen daarop binnen. Zoals Annette zegt, vroeger ging ik wel schommelen en nu niet meer.
0: Schommelen is fout.
2: Oké. Ik moet zeggen dat dat wel een heel goed gokje was. Maar Sam die doet ook een poging en die zegt in bomen klimmen.
0: In bomen? Ook niet goed.
2: Ook niet.
0: Laten we er eentje doen. Wat deden mensen, 9 van de 10 mensen nou vroeger wel, toen ze jong waren, maar doen ze nu nooit meer? Dat waren goede antwoorden, denk ik, maar niet het antwoord van dit onderzoek.
2: Niet naar je, waar je naar op zoek bent.
0: Juist.
2: Maar misschien heeft Mariette het wel aan het juiste eind. Die zegt, fijn je weer te horen, Jeroen. Een leuke vraag. Ik denk dat het gaat om je tong uitsteken.
0: Nee, ook niet goed. Wat is het dan wel? 9 op de 10 mensen deden het nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. Nou, stuur me even een WhatsAppje als je denkt te weten wat het is. Denk je niet, doe gewoon een gok. Er staat een mooie West wordt wakker mok op het spel. WhatsApp 070 307 8080. 070 307 8080. 8:14 op deze maandagochtend en wij hebben een wereldkampioen in de studio uit Delft. De wereldkampioen legpuzzelen is hier, Maartje van der Meer. Maartje, goedemorgen. Leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
0: Vorige week zondag werd jij wereldkampioen in de individuele competitie legpuzzelen. En dat was in Spanje en dat klonk toen zo.
4: Are we going to make it under 28 minutes? It's just less than 10 pieces. 5, 4, 3, 2... And one and done. 27:58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
0: Maartje van der Meer uit de Netherlands. Je arme Maartje ging in de lucht. Je gilde het uit van geluk. Zeg ik het zo goed of was er nog meer wat door je heen ging?
3: Nee, het was wel volledig ongeloof eigenlijk. Dus het ging een soort van in 2 fases. Dus in de eerste instantie ben je al helemaal blij dat je gewonnen had. En toen lieten ze me zo de tijd zien. En dat was een soort van onder de 30 minuten en puzzel maken is echt heel, heel snel. Dat doe ik ook niet zo heel vaak. Dus dat was nog een soort extra bewondering. Een soort van, ja.
0: Wat moest je doen in de finale? De puzzel in elkaar leggen van hoeveel stukjes?
3: 500 stukjes.
0: 500 stukjes, dat heb je gedaan in 27 minuten en 57 seconden. Ik vind het briljant. Ik vind het briljant. Maar hoe goed is het zeg maar op wereldniveau?
3: Nou ja, zoals ik zei, alles eigenlijk onder de 30 is wel echt, wordt wel als echt snel ervaren. En ik denk dat ik meestal zo tussen de 30 en de 40 minuten zit. Maar dit was, het is heel erg afhankelijk van de puzzel natuurlijk. Dus dit was een redelijk makkelijke puzzel. Bijvoorbeeld in verhouding vorig jaar. Toen was de snelste, deed er bijvoorbeeld 39 minuten over. Dus dan zie je al hoe groot het verschil kan zijn tussen het plaatje wat er op de doos staat.
0: En de puzzel die jij in de finale in elkaar moest leggen, kende jij die al? Of krijg je gewoon een doos succes?
3: Nee, ja, dus die wordt helemaal speciaal gemaakt voor het WK. Dus het is een unreleased puzzle, zo noem je dat. Mm-hmm. Dus die heeft in principe nog niemand gezien, nog niemand gemaakt. Om het zo eerlijk mogelijk te maken natuurlijk.
0: En dan wordt het bij jullie de finalisten op tafel gelegd. En zie je dan gelijk de voorkant of moet je iets uitpakken? Of hoe gaat het dan?
3: Nee, je moet het uitpakken. Dus het zit in een zakje. En dan gaan ze in principe, dan moet je zelf, mag je hem openmaken, mag je er eerst nog een half minuut naar kijken. En dan als de tijd start, dan mag je de doos openmaken.
0: Dat komt allemaal binnen die tijd. Hè? Zeg maar binnen het half uur weer klaar zijn, dat is gelukt. Maar hoeveel mensen zit je dan in zo'n finale?
3: Ik dacht dat het rond de 200 waren.
0: En die zitten met z'n allen in een grote zaal?
3: Ja, dus je hebt echt een soort conferentiezaal en dan gewoon 200 tafeltjes.
0: Ja. En dan wil je de eerste worden, maar dan moet je wel de rest in de gaten houden. Of hoe werkt dat?
3: Nou, je kan in principe, als je soort van, het staat op ranking. Dus de mensen die het beste gerankt zijn in de vorige ronde zitten vooraan. Dus in principe kan je alleen de mensen naast je zien. Dus links en rechts van je. En ja, dat kost natuurlijk tijd. Hè? Dus dat moet je eigenlijk zoveel mogelijk op jezelf focussen.
0: Ja, maar je houdt het toch een klein beetje in de gaten.
3: Nou ja, helemaal natuurlijk als er nog niemand gefinished is, dan heb je nog geen applaus gehoord. En je voelt wel een soort spanning in de ruimte, zo richting het einde. Dus op een gegeven moment heb je wel door dat er iemand dichtbij is. Ja. Maar zolang er nog niet geklapt is, gaat het goed.
0: Want wanneer weet je nou of je gewonnen hebt? Wij horen zojuist dat geluid, zeg maar. Dat was waarschijnlijk een tv-beelden waar het geluid vandaan kwam. Werd je uitgeroepen tot winnaar? Jij, op dat moment, ging die arm in de lucht, was dolgelukkig. Maar hoe wist je dat jij gewonnen had? Hoe wist je dat er niet iemand net een seconde eerder was?
3: Ja, dat is dus het enige wat je dus niet weet. Dus als je echt iemand precies tegelijk met jou finisht, dan kan je dat eigenlijk niet horen. Dus dan weet je het niet. Dus dat was trouwens ook in bijvoorbeeld in de teamsfinale. Zat er inderdaad volgens mij zat er 7 seconden tussen nummer 1 en nummer 2. Dan kan je het dus haast niet horen. Maar ja, dan kijk je natuurlijk wel, als je eenmaal klaar bent, dan kijk je wel even om je heen. En dan de mensen waarvan je verwacht dat het de grootste concurrentie zit, die zitten naast je. Dus als die dan nog bezig zijn, dan gaat het waarschijnlijk wel goed.
0: En hoe is dat na de hand? Want dan ben je wereldkampioen. Hoe is dan de rest van je dag?
3: Ja, heel vaag eigenlijk. het ging heel snel, want je had de finale en de prijsuitreiking. En diezelfde avond zat ik alweer in de bus om dus alweer weg te gaan. Dus het was echt enorm veel enthousiasme. En toen dan opeens is dat dan allemaal weer helemaal weg.
0: Nee, dat weet je niet. Je bus terug met z'n allen?
3: Ja, nou, ik moest dus door naar... Ik was naar Zwitserland voor mijn werk. Dus daar moest ik heen. Oh. Dus toen moest ik meteen weer door. Ja.
0: Dat is wel een beetje jammer. Het was in Spanje. Je moest naar Zwitserland. Heb je toch in die bus had je misschien een klein feestje kunnen vieren?
3: Ja, nou, ik heb wel er waren wat radioprogramma's die toen me al wilden inbellen. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, dat zijn we later altijd. Maatje, ik heb hier een puzzel voor je. Die ga ik je zo meteen geven. Van Leiden. Het is een puzzel van Omroep West. Helaas niet van jouw Delft.
3: Nee.
0: Zou je na de plaat eens meer kunnen vertellen over hoe jij te werk gaat? Hè? Aan de hand van een puzzel. Misschien voor de mensen thuis ook die puzzelen, die ook graag wat sneller willen worden. Hoe jij te werk gaat. Het is geen wedstrijd.
3: Nee.
0: Het is gewoon uitleg.
3: Tips en tricks. Ja, nee, is helemaal goed.
0: Ik pak die puzzel even.
3: Helemaal leuk.
0: Die geef ik alvast. Je mag hem alvast zien. Je mag hem al gewoon openmaken. Ja. En we hebben een pauzemuziekje, zeg maar. Dat klinkt een beetje onderbiedig, maar een hele leuke plaat. Van Ilse de Lange, die echt op jou staat. Puzzle Me heet die.
3: Oh, kijk.
0: Komen we zo meteen terug. Zometeen dus. De tips en tricks over puzzelen. Hoe willen we de wereldkampioen of hoe leggen we iets sneller een mooie en misschien wat lastige puzzel in elkaar. Zometeen de tips en tricks van Maartje na Ilse de Lange. There it is.

0: Puzzle Me, zong Ilse de Lange. Nou, dat komt goed uit, want in de studio, te gast, de kerstverse wereldkampioen legpuzzelen, Maartje van der Meer uit Delft. Vorige week zondag werd je wereldkampioen in Spanje, Valladolid. Iets boven Madrid is dat volgens mij. En de avond, s'avonds zat je weer in de bus op weg naar Zwitserland om daar gewoon naar je werk te gaan.
1: Ja.
0: Ik heb je zojuist een puzzel gegeven. Het is een legpuzzel, bestaande uit hoeveel stukjes? Dat weet ik niet eens.
1: Het lijkt wel ongeveer 500.
0: 500
1: stukjes. 1000 lijkt te veel, maar het staat er niet op.
0: Het is een puzzel die we weggeven, onder andere hier bij Radio West. Het is een soort foto van bovenaf genomen van Leiden. Jij zag de foto op de voorkant toen ik jou de doos gaf. En wat dacht je? Is dit een makkie of is dit een...
1: Nee, het is wel een moeilijke puzzel. Ja? Dat is wel een moeilijke puzzel.
0: Waar zit dat in dan? Wat zie je dan allemaal? Wat het lastig maakt?
1: Nou ja, sowieso ben ik meer van de getekende plaatjes. Dus dat is alles wat met foto is. Dan ben ik altijd wel een beetje huiverig voor in dat opzicht.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is heel veel bruin. Heel veel, want het zijn natuurlijk allemaal daken van boven. Die zien er ongeveer hetzelfde uit. En die zijn niet heel kleurrijk. Dus het is niet zo makkelijk te sorteren, denk ik. Maar ja. er zijn wel dingen die je...
0: Zometeen even wat tips hoe je deze puzzel en misschien ook andere puzzels zou aanpakken. Eerst even terug helemaal naar het begin. Hè? Hoe ben jij ooit begonnen met puzzelen?
1: Nou ja, puzzelen zelf doe ik echt al mijn hele leven. Dus ook vroeger, voordat ik naar bed ging. Mensen lezen vaak een boek voordat ze naar bed gingen. En dan maakte ik of een deel van de puzzel of een puzzel. Dus dat gaat al heel lang terug. En nou, ik denk nu 2 jaar dat ik echt aan het snel puzzelen doe. Ja.
0: Dat is echt een aparte tak dan van de puzzelen.
1: Ja, dat is wel een andere intentie. Ja,
0: nu is het wel steeds zo dat het best wel lastig is. Hè? Je hebt nu een recordtijd gehaald. Nog geen 28 minuten, zeg maar, op 500 stukjes. Dat is echt bizar snel. Maar het ligt ook aan hoe makkelijk of hoe moeilijk de puzzel is.
1: Zeker, ja. Zeker. Dus,
0: en jij bent ooit begonnen met makkelijke puzzels en langzaamaan wordt het steeds moeilijker.
1: Ja, nee, ik probeer vooral zo... vroeger maakte je inderdaad makkelijke puzzels als kind natuurlijk. Maar nu als training probeer ik wel zoveel mogelijk verschillende soorten plaatjes te maken. Want ja, je weet niet wat er gaat komen natuurlijk. En nu de laatste tijd bijvoorbeeld, dan merkte ik van... Ik vind dus foto's relatief moeilijker. Dus als je zo'n hele grote blauwe lucht hebt, nou, daar word ik niet gelukkig van. Maar dan probeer ik dus daar juist op te oefenen. Dus dat wel een beetje te forceren om die dan maar wel te maken.
0: Hoeveel train jij in de uur? Hoeveel uur train jij in de week?
1: Nou, in principe is dat geen vast aantal. Het is vooral als ik thuis kom naar werk en ik heb tijd, dan ga ik puzzel maken. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ja.
1: En dan, nou goed, als je dan naar een wedstrijd of zo toe werkt, dan wordt dat wel meer. Dus dan probeer ik vooral wel elke dag een puzzel te maken.
0: Ja.
1: Maar dat lukt niet altijd.
0: Nee. Goed, we hebben een puzzel voor je liggen. Heel veel luisteraars zullen ook puzzelen voor hun plezier. En dan gaat het niet om de snelheid. Maar soms kom je er gewoon niet uit of wil je een goed beginnetje maken. Hoe maak jij, normaal gesproken, zeg maar, een goed begin aan een puzzel? Hoe begin jij?
1: Nou, het echte begin is gewoon het omdraaien van de stukjes. Dat is niet ontzettend leuk, maar moet toch gebeuren.
0: Ja, dat alles boven ligt, hè? De goede kant boven.
1: Ja, gewoon een goede kant naar boven. Ja, anders dat is wel... Goed begin in ieder geval.
0: Alle stukjes moeten met de goede kant boven liggen.
1: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Ja. En meestal, ik ben zelf eigenlijk niet zo van de kantjes. Dus als ik niet de kantjes eerst hoef te maken, dan doe ik dat eigenlijk nooit. Maar met zo'n puzzel als die je me nu hebt gegeven, met zo'n overview van Leiden, dan zie ik niet direct een soort grote kleur die je er makkelijk kan uithalen. Dus dan zou ik toch wel met de randjes beginnen in dat opzicht.
0: Ja.
1: Maar ik ben meestal meer... getrokken tot kleuren inderdaad.
0: Precies, dus als er een groot duidelijke kleur in zit, ga je eens die maken en dan ga je daar omheen verder werken.
1: Ja, eigenlijk inderdaad. En het is helemaal voor het snel puzzelen is het altijd, als je de randjes niet eerst hoeft te maken, dan is het ook altijd een mooi project wat je later nog kan doen, want het is heel afgebakend. En als je dan bijvoorbeeld, je wil eigenlijk zo min mogelijk stilvallen. Dus als je dan op het gevoel hebt van, ik weet even niet wat ik moet doen, en je hebt de randjes nog liggen, is dat dan een heel makkelijk project om nog te gaan doen. Dus
0: ja. Heb je geen grote duidelijke kleur, dan kun je best met de randjes beginnen. Moet je het dan helemaal vierkant of wat dan ook rechthoekig maken, dat het hele rand compleet is en van daaruit naar binnen gaan werken?
1: Nou, sowieso zeg ik altijd, je weet natuurlijk nooit of wat je sorteert, of dat helemaal compleet is. Dus of je al je randjes hebt. Dus probeer ook niet al te gefocust te zijn op van, ik moet de rand compleet hebben, anders kan ik niet verder. Of ik moet naar de lossende, de soort van de missende stukjes zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Want dat kost gewoon heel veel tijd. Dus probeer inderdaad ook soort van het oké te vinden als iets niet helemaal af is. Dus als er 2 of 3 randstukjes missen, van ga dan gewoon lekker door.
0: Ja.
1: En dan, ja, de rand is dan natuurlijk wel je duidelijkste aanknopingspunt. Hoeft niet dat je kan natuurlijk alsnog in het midden verder, maar dan er iets aan de rand maken is wel het makkelijkst, ja.
0: Zijn er valkuilen? Zijn er dingen die je niet moet doen?
1: Nou, dat weet ik niet zozeer. Je ziet ook wel echt met de topmensen dat iedereen wel echt ook een andere tactiek heeft. Dus dat is best wel leuk om te zien dat je dan dat mensen op een andere manier de puzzel maken. Ik denk het belangrijkste is vooral dat wat ik zei, dat je niet, als iets niet lukt, dat je iets niet te lang blijft doen. Dus als je wat van hier zit bijvoorbeeld een heel groot. Je ziet een rivier erin en die is soort van best wel een andere kleur. Dus je kan denken, oh, dat is makkelijk eruit te halen. Maar als je dan erachter komt van, het is makkelijk eruit te halen, maar het is eigenlijk heel moeilijk om te puzzelen, dat je dan het ook niet erg vindt om dan dat even opzij te leggen en weer wat anders te gaan doen.
0: Is dat ook de gouden tip? Leg dan even opzij en gaan we de rest door?
1: Ja, probeer inderdaad. Je wil zoveel mogelijk soort van pieces per minute soort van. En dat, ja, om dat te behouden eigenlijk, is het ook goed om soms wat weg te leggen.
0: Ik heb nog één vraag voor je aan de wereldkampioen. Ik durf van bijna niet te stellen, ga ik toch doen. Laatste vraag. Is er ooit een puzzel geweest die je niet afgemaakt hebt omdat die te moeilijk was?
1: Oh.
0: Eerlijk antwoord.
1: Eerlijk antwoord. Dat is wel zo. Ja, maar de hele tijd geleden hoor. Ik weet nog wel dat ik... toen maakte ik een puzzel van 3000 stukjes samen met mijn vader. Echt, nou, ik denk 10 jaar geleden. En dat was ook een foto van een soort van een blokhut met een lucht en een boom. En gewoon de hele, denk dat er al 1000 stukjes groene boom waren. Die gewoon echt, nou, zo een soort van donkergroen. Daar kon je echt niks in zien. En volgens mij hebben we toen alles van die puzzel gemaakt, behalve die boom.
0: Oh!
1: Ja, en dus toen hebben we hem daarna gewoon stiekem in de doos gedaan. En hem gegeven. Dus we zijn wel heel bijna af.
0: Ik vind het echt een hele eerlijke ontboezeming. Maatje, ontzettend dank. Maatje van der Meer uit Delft. De kerstverse wereldkampioen legpuzzelen. Dank je wel voor die eerlijke momenten. Fijn dat je er was. En ja, op naar een volgend wereldkampioenschap. Over een jaartje, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dank je wel.
2: Okay, luister naar West wordt wakker. Dit is Radio West.
3: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0.0. Ja, koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zuin.
4: Jawel.
5: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
6: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
4: Ja.
6: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
5: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Installatiebureau van Ginderen.
20: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Installatiebureau van Ginderen.
20: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Womo Alexandria.

0: en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: 8:58, de allerhoogste tijd voor nieuws uit onze regio. En dat krijg je van onze eigen Reinhard. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen. Vandaag begint de valpreventieweek. Gemiddeld elke 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Wietske Hoekstra werkt bij Veiligheid NL en geeft wat tips om vallen te voorkomen.
4: Allereerst is het natuurlijk zo, hoe ouder je wordt, hoe groter ook het risico op een val. Maar dat betekent niet dat je er niks aan kunt doen. Oefeningen die vooral gericht zijn op het versterken van je balans en het versterken van je spierkracht.
3: Dit jaar staat de week in het teken van vitaal ouder worden. 4 Haagse politieke partijen willen uitleg over het schrappen van de verhuizing van coffeeshop Galaxy. Die zou van de Weimarstraat naar de Uithof worden verplaatst. Gemeente Den Haag werkte jaren aan het klaarmaken van die nieuwe locatie voor Galaxy. Onduidelijk is nog wat het besluit betekent voor de overlast in de Weimarstraat en voor de coffeeshophouder. Elk jaar belanden zo'n 1700 mensen op de eerste hulp na een ernstige hondenbeet. Veel te veel, vindt de staatssecretaris die erover gaat. Baasjes van zogenoemde risicohonden moeten daarom verplicht op gedragscursus. Volgens de Goudse hondentrainer Eliel Lok is risicohond wel een rekbaar begrip.
5: Eigenlijk, als stel ik heb een hele kleine labradoedel, dan zou dat eigenlijk ook al een risicohond kunnen zijn. Elke hond heeft het in zich om van zich af te bijten, letterlijk. Het gevolg bij een risicohond is alleen dat de schade natuurlijk veel groter is.
3: Verschillende factoren spelen een rol, zegt hondentrainer Lok.
5: Het is de invloed van de eigenaar, het is de omgeving waar die zit, het is het karakter van je hond. Die dringen samen, die maken dat het potentieel mis kan gaan.
3: Welke honden straks als risicohond worden aangemerkt, wordt nog onderzocht. Het kabinet wil de eigenaren dus verplichten een praktijkcursus te volgen om ernstige bijtincidenten zoveel mogelijk te voorkomen. En Maartje van der Meer werd vorige week zondag wereldkampioen legpuzzelen. In Spanje was dat. Vanmorgen was ze hier in de studio om een West-legpuzzel te leggen. Niet van haar woonplaats Delft, maar van Leiden. Anders zou het te makkelijk worden. Heb je nog weinig of geen ervaring en wil je ook gaan puzzelen? Alle begin is moeilijk en daarom gaf Maartje vanmorgen wat tips.
6: Nou, het echte begin is gewoon het omdraaien van de stukjes. Dat is niet ontzettend leuk, maar moet toch gebeuren. En dan meestal, ik ben zelf eigenlijk niet zo van de kantjes. Dus als ik niet de kantjes eerst hoef te maken, dan doe ik dat eigenlijk nooit. Maar met zo'n puzzel als die je me nu hebt gegeven, met zo'n overview van Leiden, dan zie ik niet direct een soort grote kleur die je er makkelijk kan uithalen. Dus dan zou ik toch wel met de randjes beginnen in dat opzicht.
2: Ja, en er komt er nu iets, denk ik, een opmerking van Reinoud. Jij zegt, ik wil nog wat zeggen.
3: Nou, ik denk dat
2: de
3: wel
2: kantjes.
3: Leuk. Ja, dat ze de kantjes er niet vanaf lopen. Vind ik wel
2: ik
3: heel mooi.
2: Het.
3: Ja, 1-1 is 2. Hoppakee.
2: Ik had er namelijk ook een gedachte die was. Oh, wat grappig. Reinoud zei, neem jij het maar over. Jeroen zei, oh nee, ik wil toch nog even wat. Nou goed. De kantjes. Over de kantjes en niet vanaf lopen. Nou, dan moeten we bij Huub in Zee zijn. Huub, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Jeroen.
2: Want er valt genoeg te zeggen deze week, hè, over het weer.
7: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een bijzondere week. De temperatuur is aan de hoge kant. Dat was het al deze hele zomer. Nou ja, het is vandaag nog wel wat bewolkt. Er valt hier en daar wat lichte regen. Ja, ik heb het idee dat het voornamelijk vanmorgen kan zijn. Maar goed, vanmiddag misschien ook nog wat. Veel is het allemaal nog niet. En af en toe komt er ook wel een beetje zon. Er is niet zo heel veel wind. Het is inmiddels een zuidwestenwind. En die wordt vandaag west tot noordelijk. Zwak tot matig. En het is inmiddels al 17, 18 graden. Het wordt nog wel 20, 21, heel misschien 22. Als de zon een beetje meedoet. Het is gewoon toch een prima dag. Vanavond en komende nacht is er een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Dat kan vannacht zeker gebeuren. Minima komen op 12 graden uit. En morgen hebben we dan eerst nog bewolking. Daarna komt er met een zuidoostelijke wind steeds warmere lucht naar ons toe. Met ook steeds meer zon. En morgenmiddag wordt het 25 of 26 graden. En een uur geleden had ik het er ook al over. Het wordt leuk om te kijken of er morgen misschien een record gebroken wordt. In 2011 hadden we rond deze tijd van september ook van die warme dagen met ruim 25 graden. Eens kijken of we daar nog net overheen komen. Woensdag ook nog 25 waarschijnlijk, met eerst nog zon. Later op de dag, dan komen er opnieuw een paar buien. En donderdag regent het, moeten we het dan weer doen met 19 of 20 graden. Maar de dagen daarna lijkt het toch weer helemaal droog te blijven. Komt er regelmatig zon en ligt de temperatuur ook nog dicht bij de 20 graden. Ja, alles bij elkaar opgeteld is het gewoon een hele leuke tijd voor een weerman. En voor iedereen, denk ik.
2: Ja.

0: eerlijk gezegd.
1: Ja, absoluut, ja. We hebben allemaal profijt van. Dankjewel, hè. Ja. Joe, tot straks. Gaan we door met verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Harts. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik heb Reinoud ook even opgezocht in de schatkamer. Maar vergeefs.
3: Weinig, hè? Ja, weinig.
2: Ja, Emiel Roemer, die krijg je
3: die
2: dan.
3: Die heb ik wel eens gesproken. Maar, vroeg hij of we familie waren. Maar ga door.
2: Dat vroeg hij aan jou.
3: Ja, of ik sprak hem in de Tweede Kamer. Wij zijn een familie.
2: En?
3: Nee.
2: Was je familie?
3: Nee, is jammer voor hem, maar geen familie.
2: Dit is jammer, ja. En Jeroen, jou heb ik gezien met Ron Brandsteder. Echt heel vermakelijk. Oh, echt een leuk duo, vond ik dat.
1: Ik heb zelf niet teruggekeken, het klopt.
2: Zeg eens A, B of C. Ja, heel leuk.
1: Ik moet het even terugkijken. Ik heb die nog niet gezien. Ik weet wel wanneer het was, ja. De schatkamer.nl. Ja. Ik ga kijken.
2: Ja, oké. Ik ga even files lezen. Ja. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 9 kilometer. Vertraging ook 9 minuten. Dat is toevallig. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Knoopend Hofvliet. 8 kilometer file. 10 minuten extra. 10 minuten ook op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug. De gaten in de Suurhofbrug die geven nu 10 minuten vertraging op de A15 richting Europoort. De meeste vertraging staat op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein 11 kilometer file. En de vertraging is 20 minuten.
1: Oké, Erwin Harts, dankjewel.
3: En misschien ten overvloede, die schatkamer online dus is van beeld en geluid. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dat is weer een ander liedje van de Doobie Brothers. China Grove was dat. Het is 9:13. We zijn onder andere bezig vanochtend met een klein onderzoekje. Hebben we dat nooit gedaan? Doen we nu wel. Er wordt van alles onderzocht in de wereld, ook in ons land. Grote onderzoeken, maar ook hele kleine onderzoekjes. En die kleine onderzoekjes die vind ik zo ontzettend interessant, omdat het vaak voor je gevoel nergens over gaat. Maar je wilt toch weten wat het antwoord is. Ik heb een mini onderzoekje. We komen er straks om 9:50 op terug, op de juiste antwoorden. Ik wil het je graag voorleggen, als je het nog niet gehoord hebt. En dan hopen dat je even een antwoord stuurt naar ons WhatsApp-nummer. Wat wil ik graag weten? Het antwoord op deze vraag. En de vraag is, 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. Weet jij of denk jij het antwoord te weten? WhatsApp het even naar ons, 070-307-8080. 070-307-8080. Nog één keer het onderzoekje. 9 op de 10 mensen deden het wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: En Herman mag niet meedoen, want ik heb altijd idee, Herman, dat jij dit soort antwoorden altijd weet. Dus je mag helaas niks zeggen. Ja, buiten de uitzending. Buiten de uitzending.
2: Oké. Okay. Weet je zo meteen, ik zat even doorgeven? Heel hard na te denken.
0: Ja, geef het even door. Denk even na terwijl je zo meteen het praten bent. Ja. Over. Geef het even door. En Kees, neem jouw antwoord ook even mee. Maar niet, ja, in de uitzending. Oké. Okay. Hey, we moeten het hebben over het Nederlands elftal. Gisteren speelden we uit tegen Servië. We hebben gewonnen. 1-2. Maar?
2: Ja, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen, inderdaad. 2-1. Prima uitslag in een prachtig stadion, maar toch een beetje een treurig entourage. Het zat bij lange na niet vol. We wisten eigenlijk van tevoren, Servië gaat, zoals dat heet, de bus parkeren, met andere woorden, heel verdedigend spelen. Ja, en dan moet je van goede huizen komen om die verdediging kapot te spelen. Max Meerdink was de gouden troef van Oranje. Hij scoort 2 keer in de eerste helft. Benut hij een penalty die eigenlijk niet versierd was, maar na een overtreding op Somerville. Ik vond het wat makkelijk gegeven, maar soms moet je ook een beetje geluk hebben in een wedstrijd. Meerdink, hij speelde voor het allereerst in de basis, bezig aan zijn tweede interland. Ja, hij pakt die bal en hij schiet hem er snoeihard in. Hij mocht hem nemen omdat Cody Gakpo daarvoor geblesseerd was uitgevallen. Dat is dan wel weer jammer. En in de tweede helft was het weer Meerdink, nadat Servië eerst nog kort naar rust op een 1-1 gelijke stand komt. Ja, prima overwinning. Spel in de tweede helft was een stuk beter dan voor de rust. En al met al 4 punten uit 2 wedstrijden. Aardig begin voor de nieuwe bondscoach. En volgende week, aanstaande donderdag... dan wacht een uitwedstrijd tegen Griekenland. Normaal gesproken een van de kleinere broeders in het internationale voetbal. Maar ja, Griekenland verraste gisteren weer door te winnen van Duitsland met 1-0. Dus Nederland kan de borst nat maken, maar het begin is in ieder geval lekker. En heel Nederland is opeens fan van Max Meerdink. Dat is de spits van Oranje. Ja, ik vind het een beetje opportunistisch. Speelde inderdaad een goede wedstrijd, maar zet eerst die reeks neer. Maar het begin voor Meerdink is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, weten we hoe het met Gakpo gaat? Welke blessure hij heeft?
2: Dat is nog niet bekend. Ja, hij leek last te hebben van de voet. Hij zal vandaag in Nederland onderzocht worden. En dan kijken we of hij meegaat naar Griekenland. Of dat er gezegd wordt, Cody, ga jij maar lekker terug naar Liverpool. We spelen nog 2 wedstrijden tegen Griekenland en Servië. We gaan geen risico nemen met jou. Daar zal vandaag meer duidelijkheid over komen.
0: Ja, dan het WK wielrennen op de weg. Ja, Demi Vollering wint en Van der Poel. Mathieu, ja, die wordt derde. Prachtig.
2: Ja. Ik hoorde net Maartje met het WK puzzelen. Nou, we hebben er weer een vrouwelijke wereldkampioen bij. Demi Vollering uit Pijnakker. Ja, het is voor het eerst in haar leven. Het is eigenlijk ongelooflijk. Want Vollering die wint ongeveer alles wat los en vast zit. Maar wereldkampioen, dat was ze nog niet. Goede race in Montreal. Mooie solo. Werd weer bijgehaald. Toen kwam het aan op de eindsprint. Waarin Vollering net even sneller is dan Nivea Doma. En de vreugdetranen die waren overduidelijk. En de opluchting was overduidelijk. De wereldtitel is binnen voor Demi Vollering. En gisteren gingen we dan kijken naar de mannen. Met toch wel een mooie rol ook voor Mathieu van der Poel. Was betrokken bij een vrij lange solo van een kilometer of 40. Wordt dan bijgehaald en dan lijkt hij er weer af te moeten. En dan komt hij weer bij. En nou ja, het was een hele mooie finale waarin Brandon McNulty, een Amerikaan notabene, de wereldtitel pakt. En Mathieu van der Poel die sprint uiteindelijk naar een derde plaats. En daar was hij eigenlijk best content mee. Er zat gewoon niet meer in. Hij heeft alles gegeven wat hij in zich had. En dat is veel, dat weten we. Maar het was niet genoeg gisteren.
0: Ja, tot slot het amateurvoetbal.
2: Ja, zullen we het over het voetbal hebben of over de randzaken? Want die sprongen er toch weer uit afgelopen weekend. Rijnsburgse Boys speelde een uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Gingen er met 3-0 af. De fans van Rijnsburgse Boys die staan er al niet zo lekker op. En voor de vierde keer in dit korte seizoen laten ze in negatieve zin van zich horen. Er werd dingen gegooid. Er werd wat geknokt op de parkeerplaats. En ja, Rijnsburgse Boys komt vanavond bij een voorspoedoverleg om te kijken hoe ze nou met deze jongens om moeten gaan. De supportersvereniging heeft inmiddels gezegd, nou, wij tolereren dit niet. En voorafgaand aan eventuele maatregelen van het grote bestuur van Rijnsburgse Boys heeft de supportersvereniging in ieder geval besloten, wij gaan niet meer met bussen naar uitwedstrijden. Ik denk dat daar een zucht van verlichting geslaakt wordt door de clubs die Rijnsburg nog moeten ontvangen. Maar dat er wat moet gebeuren aan dat gedoe met die supporters, dat mogen duidelijk zijn. Je zou bijna vergeten dat er gewoon een lekker gevoel voetbald werd, bijvoorbeeld door Quick Boys. Dat wint met 2-0 van HAC Hardenberg. En Quick Boys blijft de nummer 1 in de tweede divisie. Dus nou, dat is dan weer het mooie nieuws.
0: Absoluut. Herman, dankjewel. Geef je antwoord door. En Kees, neem je antwoord zo meteen even mee. Het antwoord op de vraag.
2: Dat is een anonieme inzending, hè?
0: Ja, we noemen geen namen. Antwoord op de vraag van ons onderzoekje. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. WhatsApp naar ons. Herman, dankjewel. Fijne dag, hè?
2: Hetzelfde.

0: Het is een van de beste bands van Nederland. En ze staan in januari in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar zijn nog een paar kaarten voor. Dus als je tijd hebt, ik zou er echt even heen gaan. Echt, dat wordt een fantastisch concert. En zij hebben er heel veel zin in. Het is 7 minuten voor 9. Zometeen, na 9, spelen we iedere dag de tijdmachine. Maar deze week niet. Deze week geen tijdmachine. Maar de Radio West Beestenboel. Komende zondag is namelijk Dierendag. Deze hele week spelen we dus een ander spel hier in Westvoortvakken. Beestenboel. Het werkt vrij eenvoudig. Jij kan bellen straks, zometeen, niet nu, naar 070-390-5454. En misschien dat je dan meespeelt. Hoe werkt het spel? Nou, ik heb zometeen samen met Gwen van de productie, die heeft alles geregeld, een dier in gedachten. Een dier in gedachten. En jij mag in 40 seconden tijd proberen te achterhalen welk dier dat is. En dat mag dan aan de hand van vragen. Vragen waar je 40 seconden de tijd voor hebt. Kleine kanttekening. Ik, of Gwen eigenlijk, want die is de jury, die mag alleen maar met ja of nee op die vragen beantwoorden. Ja of nee. Dus je moet geen open vraag stellen, zo van waar leeft hij? Dat mogen wij niet zeggen. We mogen alleen maar zeggen ja of nee. Gwen, zullen we even een soort oefenrondje even doen? Ja. Want het is een nieuw spel. Misschien dat we even kunnen voordoen. Jij hebt een dier in gedachten.
1: Zo.
0: Ik heb een aantal vragen. Ik heb in principe 40 seconden de tijd. Mm-hmm. Dus die ga ik ook nemen als het nodig is. En dan ga ik proberen te raden welk dier jij in gedachten hebt. Ik mag het niet weten.
1: Kom maar op.
0: Zullen we het gewoon doen?
1: Laten we
0: het
1: doen.
0: 40 seconden. Oké. Okay. Het dier wat jij in gedachten hebt, is dat groot?
1: Ja, zeker.
0: Is het verstandig om dat dier te aaien?
1: Nee.
0: Kan ik het tegenkomen in het wild?
1: Ja.
0: Heeft hij van die lange manen, noemen ze het wel het konings...
1: Oeh, ja.
0: Ja. Ik wil van alles roepen. Denk, hoe is het een leeuw? Is het een leeuw?
1: Ja, dat klopt.
0: Echt waar?
1: Ja, heel goed voor jou. Ja, zeker.
0: Dat was de eerste. Ik wilde eigenlijk iets van de panter zeggen. Oké, okay, zo werkt het dus. Een vraag, geen open vraag, een gesloten vraag. Is het groot? Is het verstandig te aaien? Kan ik het tegenkomen? Het wild, dat soort dingen. Het is een leeuw. Stel je voor dat we een luisteraar hebben straks. Wat een leuk spel trouwens.
1: Ja.
0: Die het goed heeft, wat wint hij of zij dan?
1: Zo, en dan win je echt een hele mooie prijs. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw pluizige huisdier. Want je krijgt namelijk een cadeaubon van €50... voor de grootste dierenwinkel in Nederland. En die is in Den Haag.
0: Ah, dat is leuk. Zometeen na 9 gaan we dat spelen. Leuk, Beestenboel. Radio West Beestenboel. Bereid je voor. Zometeen als we teken geven, kun je bellen.
2: Je luistert naar West wordt wakker.
3: Dit is Radio.
4: Wij zijn een ondernemende gemeente, dat zit in onze genen, we weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
5: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
6: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
7: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
8: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
6: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
9: Alleen op TV West.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Hey, Remol!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
18: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
19: Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
16: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
21: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Ik ben reuze benieuwd naar Gwen en Jeroen straks met Beestenboel. Maar eerst het weer en het verkeer. En nu het nieuws. Vier Haagse politieke partijen willen uitleg over het schrappen van de verhuizing van coffeeshop Galaxy. Die zou van de Weimarstraat naar de Uithof worden verplaatst. Onduidelijk is ook wat het besluit betekent voor de coffeeshophouder en voor de overlast in de buurt van de Weimarstraat. Vandaag begint de valpreventieweek. Gemiddeld elke 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Dit jaar staat de week in het teken van vitaal ouder worden. Meer regio nieuws om 9:30, nu het andere nieuws.
24: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankt de Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
25: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
24: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB, Erwin de Hart.
26: Er staan file op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg, 11 kilometer, de vertraging is 10 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en de Nieuwmeer, 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en Terbrechtseplein een kwartier vertraging, 11 kilometer file. 10 minuten op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel, 3 kilometer file.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Tot 10 uur. West wordt wakker.

Bob Seger was dat. Heerlijke plaats. Ook op deze maandagochtend. Het wordt een fijne maandagochtend en een fijne week. Als je van hoge temperaturen houdt, nou, dan zit je ook in eind september nog goed. Bob Seger was dat.

0: warme dagen. Morgen, overmorgen, er gaat 5, 26 graden. Zometeen om 9:30, dan praat Huub Bisset je even bij. Wat is het nieuws vandaag? Nou, we doen wat nieuws deze week bij Radio West. Geen tijdmachine om de tijdstip wat je gewend bent. We spelen deze week Radio West Beestenboel. Omdat het komende zondag 4 oktober is, dan is het Dierendag. Het is een spel, Beestenboel. Nou ja, wat in de teken staat, van dieren, van Dierendag. Hoe werkt het? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb zo meteen, samen met Gwen, mijn producer, de vrouw die alles regelt in deze uitzending, wij hebben een dier in gedachten en jij mag aan de hand van vragen raden welk dier dat is. Daar krijg je 40 seconden voor. 40 seconden. Je moet wel gesloten vragen stellen, zoals het heet. Dus omdat ik alleen maar ja of nee mag beantwoorden. Dus als je zegt van in welke wereld leeft dit dier, ja, dan kan ik geen ja of nee op zeggen. Ik mag alleen, of wij mogen, we doen het samen, Gwen en ik, ja of nee beantwoorden. Snap je het? Welk dier in gedachten? 40 seconden. En wij mogen alleen maar ja of nee beantwoorden. Nu zoeken wij deelnemers en we zoeken er behoorlijk wat. En dit is het dierenalarm. Je mag nu gaan bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454 om mee te doen aan Beestenboel. Zometeen na de volgende plaat hebben we één kandidaat. Die krijgt 40 seconden. Maar stel dat diegene, de kandidaat die we hebben, het antwoord niet weet, dan moet je zeker blijven hangen aan de lijn, want dan maak jij kans op een hele mooie prijs.
1: Ja, en dat is echt een hele mooie prijs. Als we het hebben over mooi, dan hebben we het ook echt over heel mooi. €50 aan shoptegoed voor de grootste dierenwinkel in Nederland. En die staat in Den Haag.
0: Radio West, Beestenboel. We gaan het spel spelen na de volgende plaat. Bel nu om mee te doen 070-390-5454.

0: Bijna kwart over negen hier op Radio West. Kooijmans en Carillo waren dat.
1: Radio West, Beestenboel.
0: We gaan voor het eerst spelen. Een nieuw spelletje dat we speciaal deze week spelen. Radio West, Beestenboel. Komende zondag, dan is het dierendag. En we dachten, weet je wat, we gaan er een leuk nieuw spelletje bij bedenken. Het werkt vrij eenvoudig. Wij, Gwen en ik, wij hebben een dier in gedachten. En het is aan jou om te raden welk dier dat is. Daar krijg je 40 seconden de tijd voor. Je mag allerlei vragen op ons afvuren in die tijd. En wij mogen alleen maar ja of nee zeggen. En aan het eind, dan hopen we natuurlijk dat je het goed hebt. Je hebt 40 seconden en dan mag je zeggen welk dier het is. Denk je het eerder te weten, mag je het ook wel zeggen. Het is wel zo, stel je voor dat je het niet goed hebt, dan is de beurt aan alle andere luisteraars. Wat je kunt doen is nu al, en dat is niet leuk voor de deelnemer die we hebben, maar voor de zekerheid even inbellen. Nu alvast, dan kunnen we daarna gelijk doorgaan met de volgende kandidaten. Dan spelen we niet het spelletje opnieuw. Dan mag je gewoon zeggen, naar aanleiding van de vraag van de eerste kandidaat, ja, jouw denken, althans jouw gedachten, welk dier het zou kunnen zijn. Daar gaan we dan snel doorheen. Spannend dit. Beestenboel. Radio West Beestenboel. We gaan dat spelen. Goedemorgen met Kitty te pas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het Kitty vandaag op deze dag?
2: Goed hoor.
0: Ja. Heb jij huisdieren?
2: Ja, hond.
0: Wat voor dier?
2: Een hond.
0: Een hond? Eentje?
2: Ja, een keukenhond.
0: Hoe heet die?
2: Keuken.
0: Je valt een beetje weg, Kitty. Ik hoor steeds het laatste deel van je antwoord. Hoe heet jouw hond?
2: Poike.
0: Ah, wat een mooie naam.
2: Ja, hè?
0: Hoe oud is hij?
2: 6.
0: 6 jaar. Oh, dat is wel vrij jong, hè, geloof ik.
2: Ja.
0: Heb jij veel verstand van dieren? Want je hebt dan een hond, maar heb je ook verstand van andere dieren?
2: Nou, ik hoop het.
0: Ja, nou, je weet het. Je mag alleen maar gesloten vragen stellen waarop wij ja of nee kunnen antwoorden. Je hebt daar 40 seconden de tijd voor. En dan mag je het antwoord geven. En dan hoop ik van harte dat je erachter bent gekomen welk dier wij in gedachten hebben, want daar hangt een mooie prijs aan.
3: Ja, en dat is een waardebon van €50 voor de grootste dierenwinkel van Nederland. En die staat in Den Haag.
0: Ja, mocht je het niet goed hebben, dat zou ik bijzonder jammer vinden. Dan gaat de beurt direct naar andere kandidaten. En voor de zekerheid zouden die nu al kunnen inbellen. Voor het geval dat, 070-390-5454. Maar Kitty, het draait om jou. Ben jij er klaar voor?
2: Oh, je mag maar één keer, mag je dus een antwoord geven.
0: Nee hoor, je hebt gewoon 40 seconden en kijk maar of je tussendoor het antwoord geeft of na de hand. En na de hand is het gewoon één keer.
2: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Ja.
0: Dan gaan we. 40 seconden, ga nu in. Stel
2: een
0: je
2: huisdier?
0: Vraag. Sorry, nog een
2: is
0: keer.
2: Is het een huisdier?
0: Nee.
2: Een huisdier?
0: Nee.
2: Even kijken. Kan die vliegen?
3: Ja.
2: Is het een vogel?
3: Ja.
2: Oh. Is het een vogel?
0: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Is het een, wat voor vogel? Een papegaai?
3: Nee.
2: Is het een musje?
3: Ook niet.
0: Stel wat andere
2: is
0: vragen.
2: Is het een mil?
3: Ja.
2: Is het een mil?
0: Ho, ho, ho, ho! Ja, Kitty.
2: Oh, bedankt.
0: Nou ja, zeg. Ik weet niet hoeveel seconden we over hadden, maar behoorlijk wat. Het is inderdaad een mil. Het was dat vliegen, vogel, dan ben je er heel end. Maar nu zijn er heel veel vogels. Jij dacht
2: ja, heel veel.
0: Ja, want je woont hier in de buurt van ja, Den Haag woon je volgens mij. Hè?
2: Ja.
0: Strand, meeuw. Ja. Was dat de connectie?
2: Ja. Ja, nou, ik zat even te denken. Ik had een musje. Ik denk, wat heb je nog meer? Ik dacht, is een papegaai. Ik denk, nou ja, misschien een grote mail of zo.
0: Ja, nou, je hebt het goed en je hebt een prachtige prijs.
3: Ja, wat ga je doen met die €50 waardebon, Kitty?
2: Nou, naar de dierenwinkel voor mijn hond.
3: Ja, en heb je iets in gedachten? Wat heeft hij nog nodig?
2: Nou ja, van alles eigenlijk. Ik heb altijd wel iets te vinden. Ik weet welke winkel je bedoelt.
3: Avonturen, ja.
2: Ja, precies. Daarom daar zoveel te beleven.
3: Ja, precies. Nou, heel veel plezier ermee. €50 gaat naar jou.
2: Hartstikke goed, dankjewel.
0: Nou, Kitty, blijf er heel even hangen. Dan kunnen we alles voor de zekerheid er even checken. Dat we zeker weten dat de waardebon de voucher bij jou terechtkomt. En dankjewel, je was de eerste kandidaat in dit nu al legendarische spel van Radio West. Radio West, okay. Beestenboel. Blijf even hangen.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, joe.

0: Leuk om te zien dat zojuist bij de eerste keer dat we een spel speelden, Beestenboel al de prijs gelijk eruit ging. Kitty te pas heeft een prachtige waardebon van €50 te besteden voor haar lieve hond. Dit spelletje spelen we de hele week. Beestenboel, iedere ochtend rond 9:10 in plaats van de tijdmachine. Dus morgen maak je opnieuw kans om mee te doen. Eerder vanochtend heb ik al een paar keer aan je voorgelegd een onderzoekje. Ik hou van onderzoekjes, grote en het liefst kleine onderzoekjes. En ik heb er vanochtend eentje aan je voorgelegd waar heel veel reacties op binnen zijn gekomen. Het onderzoekje was, 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. En ik vroeg, wat is dat dit? Wat deden we vroeger nog wel, 9 op de 10 mensen toen we jong waren, maar nu niet meer? Heel veel antwoorden binnengekomen. Er staat een mooie mok van Omroep West op het spel. Ja, ik ben behoorlijk wat reacties.
1: Ja, tientallen reacties zijn voorbijgekomen in alle soorten en maten.
0: Oké, nou laten we een aantal doornemen.
1: Jij hebt
0: precies bijgehouden of het goede antwoord ertussen zit. Wat is er binnengekomen?
1: Deze is vaker binnengekomen. Dat is belletje trekken. Alex Hagebeek heeft deze onder andere ook doorgestuurd.
0: Is dat goed? Niet goed.
1: Niet
0: wat
1: goed.
0: Nog meer?
1: Wellicht het kopen van vinyl, langspeelplaten, zegt Marcel.
0: Ook niet goed.
1: Ook niet, jeetje. Wil zegt, misschien is het wel slootje springen met vrienden.
0: Oh ja. Zou het allemaal kunnen zijn, maar kwam niet uit dit onderzoek. 9 op de 10 mensen deden nog wel toen ze jong waren, maar nu niet meer.
1: Deze heb ik ook vaker voorbij zien komen en dat is tollen.
0: Tollen, natuurlijk. Maar is niet goed.
1: Ah, wat moeilijk zeg.
0: Doe er nog 3. Heb je er nog 3?
1: Petra zegt nog, dat deed ik vroeger graag als er ijs lag. Maar nu zou ik het niet meer doen op mijn 70ste. Ik denk dat het gaat over schaatsen. Ook niet.
0: Nee, niet
1: dan
0: goed.
1: Is er ook nog een anonieme beller geweest die heeft gezegd, gaat het over diefstal, winkeldiefstal?
0: Dat was een anonieme beller.
1: Ja, een anonieme beller.
0: Oké, nee, het is niet goed winkeldiefstallen. Nee. Nog eentje dan.
1: Oké, dan ben ik heel erg benieuwd of dit het dan is. Kobe zegt namelijk, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die we als kind wel deden, maar nu nooit meer. Maar heb je het in dit geval misschien over hinkelen?
0: Hinkelen? Hinkelen is fout, maar het zit heel dicht in de buurt en er staat een Omroep West mok op het spel. Het is niet hinkelen, dat doe je op één been. Het is iets anders. Meer hints kan ik toch niet. Weet je het antwoord misschien nu wel op die vraag? Bel even 070-390-5454. Direct bellen 070-390-5454. Het is niet hinkelen, dat doe je op één been. Het is iets anders wat je op twee benen doet. Goedemorgen, Omroep West, Jeroen Latijnhouwers. Met wie spreek ik?
2: Peter Korhout.
0: Peter, goedemorgen. Vanuit de auto bel je, denk ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Wat zoek ik? 9 op de 10 mensen deed dit nog wel toen ze jong waren, maar nu nooit meer. Waar gaat het over?
2: Een stoppertje spelen.
0: Is dat goed? Nee, Peter, is dit goed? Dank je wel dat je even gebeld hebt. Dank je wel. Gaan we door naar Corrie. Corrie Spaans. Nee, Corrie, dat gaat niet lukken. Iemand anders aan de telefoon. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Oh, dat is heel ver weg. Nog één keer. Met wie spreek ik?
3: Met Kathleen Kikkert.
0: Ja, Kathleen, goedemorgen. Wat denk jij?
3: Goedemorgen.
0: Wat deden we nog wel toen we jong waren, maar nu nooit meer?
3: Nou, met 2 voeten, denk ik, touwtjes springen.
0: Is dat goed? Is niet goed, Kathleen. Dank je wel.
3: Ah, jammer.
0: Oh, wat jammer. We zijn bezig voor die prachtige mok. Dank je wel. Fijne dag vandaag. Goedemorgen. Met wie spreek ik?
3: Ja, met Corrie Spaans, maar ik had hetzelfde.
0: Oh. Is niet goed, Corrie. Dank je wel voor het bellen. Hey, leuk dat je meedoet. Wie heb ik aan de telefoon? Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, met Diana.
0: Diana, zeg het eens. Wat zoek ik?
4: Elastieken.
0: Ik heb het ook nog gedaan. Zou kunnen zijn, maar niet in dit onderzoek. Diana, dank je wel. 9 op de 10 mensen deed nog wel toen ze jong waren, maar nu niet meer. Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Met El.
0: Goedemorgen, wat is het antwoord?
5: Goedemorgen. Ik denk koppeltje duikelen.
0: Koppeltje duikelen? Nee. Is helaas niet goed. We hadden het er straks over hinkelen. Dat doe je op één been.
5: Ja.
0: Dat is het niet, maar het is iets met twee benen. Ik ga naar de volgende kandidaat. Dank je wel voor het bellen. Goedemorgen, met wie spreek ik? Goedemorgen, met wie spreek ik?
6: Ja, met Adrie uit Noordwijk.
0: Ja, uit Noordwijk. Hé, hey, leuke plaats. Adrie, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wat deden we vroeger nog wel, maar nu nooit meer?
6: Tollen.
0: Sorry?
6: Tollen.
0: Tollen. Nee, hebben we al gehad. Is helaas niet goed. Dankjewel voor het bellen, Adrie. Ga ik door naar de volgende. Goedemorgen, met wie spreek ik?
7: Met Marion.
0: Marion, goedemorgen. Wat denk jij? Wat deden we vroeger wel en nu niet meer?
7: Zaklopen.
0: Zaklopen. Nee. Het begint, laat ik een kleine hint geven. Het begint met een H. En het is niet hinkelen. Je doet het op twee benen. Begint met een H. Dankjewel voor het bellen, Marion. Goedemorgen. Met wie spreek ik?
8: Dankjewel voor het bellen, Marion. Goedemorgen.
7: Met Simone.
0: Simone, goedemorgen. Ik sta bij jou op de radio. Dat hoor ik duidelijk. Wat is het volgens jou?
7: Huppelen.
0: Jazeker. Had ik je een klein beetje geholpen of kwam je er zelf op?
7: Ik had het zelf al bedacht, ja. Ik weet wel, toen ik twee kleine dochtertjes had, dan ga je mee huppelen.
0: Dat komt uit dit onderzoek. Het brengt ons terug naar vroeger ook. Het is iets wat we eigenlijk automatisch deden. Dat huppelen, als we blij waren, maar ook als vriendinnetjes of vriendjes gingen huppelen, deden we dat mee. Ja. Maar ik doe het nooit meer. Jij nog wel?
7: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Zouden we het nog kunnen, denk je, of niet?
7: Denk het wel. Ja hoor, het is vrij makkelijk, ja.
0: Ik heb het van de week geprobeerd. En ik ben toch wat zwaarder geworden, denk ik. Ik was vroeger wat leniger. Maar het is inderdaad huppelen.
7: Ja, leuk.
0: Nou, leuk. Ja, het was een eenmalig ideetje wat ik had. Ik denk, dat ga ik even voorgooien. En ik zie dat er massaal gereageerd werd. Misschien dat we dat vaker gaan doen. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de Omroep Westmok. Toegestuurd, blijf zeker even aan de lijn. Dan gaan we al jouw gegevens eventjes opschrijven. Dank je wel. En superleuk dat het uiteindelijk toch is opgelost allemaal.
7: Ja, fijne dag. Leuk. En vaker doen, die kleine feitjes. Heel leuk.
0: Leuk is het. Ja. Ik ga het doorgeven hier aan de bazen.
7: Oké.
0: Joe, blijf hangen. Hoi, hoi.
9: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
18: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
19: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Goedemorgen, 3:30. Het is de hoogste tijd voor het nieuws uit onze regio met onze eigen Reinhard Roemer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen. Supermarkt Hypercity of Hypercity in winkelcentrum Nieuwe Marktpassage in Gouda is opnieuw failliet gegaan. De winkel presenteerde zich...
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen. Supermarkt Hypercity of Hypercity in winkelcentrum Nieuwe Marktpassage in Gouda is opnieuw failliet gegaan. De winkel presenteerde zich als wereldsupermarkt,

0: labradoodle, dan zou dat eigenlijk ook al een risicohond kunnen zijn. Elke hond heeft het in zich om van zich af te bijten, letterlijk. Het gevolg bij een risicohond is alleen dat de schade natuurlijk veel groter is.
1: Verschillende factoren spelen een rol, zegt hondentrainer Lok.
0: Het is de invloed van de eigenaar, het is de omgeving waar die zit, het is het karakter van je hond. Zeg maar, die dringen samen, die maken dat, dat het potentieel mis kan gaan.
1: Welke honden straks als risicohond worden aangemerkt, wordt nog onderzocht. Het kabinet wil de eigenaren dus verplichten een praktijkcursus te volgen om ernstige bijtincidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Maartje van der Meer uit Delft werd vorige week zondag wereldkampioen legpuzzelen. In Spanje was dat en het klonk zo.
2: Are we going to make it under 28 minutes? It's just less than 10 pieces. 5, 4, 3, 2... En 1 en done! 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
1: Moment van de ontknoping daar in Spanje. Vanmorgen was de Delftse Maartje hier in de studio om een West-legpuzzel te leggen. Niet van haar woonplaats Delft, maar van Leiden. En ze gaf vanmorgen wat tips aan beginners.
3: Nou, het echte begin is gewoon het omdraaien van de stukjes. Dat is niet ontzettend leuk, maar moet toch gebeuren. En dan meestal, ik ben zelf eigenlijk niet zo van de kantjes. Dus als ik niet de kantjes eerst hoef te maken, dan doe ik dat eigenlijk nooit. Maar met zo'n puzzel als die je me nu hebt gegeven, met zo'n overview van Leiden, dan zie ik niet direct een soort grote kleur die je er makkelijk kan uithalen. Dus dan zou ik toch wel met de randjes beginnen.
1: Maar het was niet kantje boord. Ze had echt overtuigend gewonnen. Slachtoffer dat gistermiddag, en dat is minder leuk, om het leven kwam na een aanrijding met een auto, is een 86-jarige vrouw uit Westland, heeft de politie vanmorgen laten weten. De aanrijding was rond 2:30 gistermiddag op de exporteursbaan in Den Haag op de grens met Poldijk. Is nog niet bekend hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.
4: Gaan we door met het weer. Hup is er.
5: Er is vandaag vrij veel bewolking en vooral vanmorgen valt er af en toe nog wat regen. De wind is zuid-zuidwestelijk, zwak tot matig, wordt later noordelijk en de temperatuur loopt op tot ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er wat opklaringen. Vannacht kan er ook een regen- of onweersbui voorkomen. We hebben dan een oostelijke wind, oost tot noordoostelijk, matig aan de kust vrij krachtig, en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er eerst nog bewolking. In de loop van de dag komt er morgen meer zon. En bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het later ongeveer 25 graden. Woensdag is er eerst nog zon. Later op de dag komt er regen. Het wordt ook dan nog 25 graden. Donderdag regent het en dan wordt het ongeveer 20 graden.
4: Ja, Huub, dankjewel. Gaan we door met verkeersinformatie. Erwin de Hart, 6:30.
6: 6:30.
4: Ja, nog steeds.
6: Bijna 7.
4: Gedoe op de weg, of niet?
6: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Okay. Ik had een file, maar die is opgelost. En toen was goede raad heel duur. En wat ga je dan vertellen op de regionale radio? Ik wil het hebben over de afsluiting van de N211. Hoek van Holland-Den Haag in beide richtingen. Vanaf donderdagavond tot maandagochtend aanstaande is die dicht. Donderdagavond 10 uur tot maandagochtend 4 uur 's nachts. En dat is vanwege werkzaamheden aan de Wippolderlaan natuurlijk, de N211. Het valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld in Wateringse Veld. Die is al dicht tot 5 oktober.
4: Ik zag Reinoud meeschrijven, Erwin, dus dit is goed overgekomen.
6: Dus Reinoud kan schrijven.
1: Ja, dat is winst. Ja,
6: dat is meegenomen.
4: Het is zo'n ochtend, dames en heren. Erwin, dankjewel. Hè.
1: Maar dat gaat ook wel weer voorbij. Ja, het was een Erwin-win situatie eigenlijk. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.

0: Het maakt niet uit wat je draait van ABBA. Het is altijd leuk. Dit was Honey, Honey.
1: Ondertussen in
0: Zuid-Afrika. Jan Keijzer, goedemorgen. Honey, Honey.
1: Ondertussen in
0: Zuid-Afrika. Jan Keijzer, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jeroen, dat is lang geleden.
0: Dat is weer even geleden. Fijn jou weer te spreken. Ik moet er gelijk bij zeggen, we hebben een behoorlijke vertraging op de lijn. Dus we moeten ervoor zorgen dat we niet door elkaar gaan praten. Dan weten we dat allebei. Maar ik wil ook eventjes doornemen wat er allemaal met jou in het nieuws was. Want wat ik tegenkwam, 17 doden bij een schietpartij met AK-47's in Johannesburg. Ook bij Kaapstad afgelopen weekend, 10 doden. Wat is er allemaal gebeurd daar?
2: Ja, en helaas is er een 18e dode in Johannesburg bijgekomen. En het is een AK-47, dat is het gekozen machinegeweer van de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. En dat stamt nog uit de apartheidtijd, omdat de Russen dus vrienden waren met het ANC onder andere. Dus er werden heel veel AK-47's geleverd. Dus dat is vaker een gekozen wapen bij dit soort dingen. En dit blijkt om een hele grote roofoverval te zijn gegaan. Mensen zijn bestolen van portemonnees, telefoons en et cetera. Zijn gevlucht in 2 auto's. Maar de politie zegt wel dat er een heleboel van die 8 mensen heel duidelijk op beeld zijn gezien. Dus ze verwachten wel dat ze hier snel aanhoudingen zullen gaan plegen.
0: Ja, maar het nu inmiddels 18 doden inderdaad. Dat was in Johannesburg in een café, opeens een overval. Nou, je geeft al aan waar de dieven op uit waren. Jij woont al heel lang in Zuid-Afrika, naar volle tevredenheid. Je zou er volgens mij ook niet meer weg willen. Maar krijg jij bij dit soort verhalen dan ook geen onveilig gevoel? Of heb je daar nooit last van?
2: Nee. Weet je, dit is echt zo diep in die townships. En ja, en daar worden gewoon ook, regeren ook gangs. Vaak is het ook afrekeningen. Want in wat je dus ook zei in Kaapstad, er waren dan 2 verschillende schietincidenten. Waar eentje zaten er 3 man in een auto. Eentje lag naast de auto. Maar vermoed wordt dat dat een afrekening is. Maar daar is nog helemaal niks van zeker. Uh-huh. En ja, en dan ook weer zo'n taverne roofoverval. Ook in Kaapstad. Wat gewoon helemaal fout is gegaan.
0: Ja. Maar als jij, Jan, als jij 's ochtends...
2: Maar nee, ik ben niet, het maakt mij niet bang of iets. Nee.
0: Maar als jij 's ochtends de krant openslaat, hè, of zeg maar de internetpagina's opent om het nieuws te bekijken, wat er bij jou allemaal gebeurt, bij jou in de buurt en in Zuid-Afrika, het hele land, wat voor artikelen zie je dan als eerste?

0: Ja, toch wel vaak misdaad, helaas. Dat is gewoon een feit. Maar kijk, ik wil ook eventjes in verhouding leggen. Kijk, natuurlijk, het is allemaal in Zuid-Afrika gebeurd. Johannesburg, Kaapstad. Maar dat is hetzelfde, zeg maar, als zeg maar die 18 mensen die nou dood zijn in Den Haag is gebeurd. Dan zou die andere schietpartij ergens in Zuid-Frankrijk zijn, weet je?
1: Ja. En ja.
0: Zulke afstanden, daar praat je eigenlijk over.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon een ongelooflijk groot land. En natuurlijk valt het allemaal op elkaar. En het valt allemaal onder het labeltje Zuid-Afrika. Maar ja, dan kan je half Europa kan je wel gaan zeggen van ja, voel je je als Nederlander nog veilig als er iets in Kaapstad gebeurt en jij woont in Johannesburg.
1: Ja.
0: Weet
1: ja.
0: je?
1: Ja, het is, is wat ik mooi vind. Jij zegt dan, je slaat de krant op, je kijkt de nieuwspagina. Dat is toch vaak misdaad, dat is niet leuk. Wat is nou het mooie, een van de mooie dingetjes die je vanochtend bent tegengekomen op de nieuwspagina's? Van je denkt, nou, dat moet ik even delen met Nederland.
0: Ja, toch wel de sport.
1: Oh ja.
0: Hier zijn we heel erg sportminded. En vooral rugby. En cricket en... Zuid-Afrika speelt dan op het moment tegen een hele testserie tegen Australië. En daar zijn de eerste twee wedstrijden dus vrij makkelijk van gewonnen. Ja, en dan zijn we als Zuid-Afrika ineens weer heel erg trots. En ja, en als er rugby wereldkampioenschappen zijn, dan, ja, dan verbroedert gewoon heel Zuid-Afrika. Ook als Zuid-Afrika een testwedstrijd rugby. Ja, de halve bevolking lopen allemaal in Springbok-shirts. Oftewel de rugby-shirts van Zuid-Afrika.
1: Ja, heerlijk. Nou, wij hebben gevoetbald gisteravond.
0: Ja, weet je, en dat maakt je dan toch wel trots om in zo'n land te mogen wonen.
1: Ja, en dat begrijp ik. En dat is ook heel mooi en fijn dat het allemaal kan. Je weet dat wij gisteravond qua voetbal Nederland zelf dan gewonnen, hè, van Servië. 1-2.
0: Ja, ik heb het gekeken.
1: Bij,
0: en,
1: ja.
0: Ja, voetbal niet meer echt de clubcompetitie, behalve ADO natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Dat blijf ik volgen en dat kan ik gelukkig hier ook geregeld zien. Nu ze weer terug in de Eredivisie zijn.
1: Mm-hmm.
0: Want er zijn een aantal wedstrijden die dan live uitgezonden worden. Ja, dat zit ik wel weer eventjes te genieten hoor.
1: Nou, dat vind ik mooi te horen. Jan, dankjewel. En we spreken elkaar heel snel weer.
0: Ja, oké, Jeroen.
1: Goed gedaan,
0: en nog eventjes succes. En morgen ook een leuke uitzending samen met Tjeerd.
1: Met Tjeerd, zit ik. Oh, wat leuk dat je het weet.
0: Ja, ik luister veel, Jeroen. Dat weet je.
1: Ja,
0: nog steeds.
1: Supergezellig. Hey, dankjewel. Heb een fijne dag, hè.
0: Oké, joe. Hoi.

0: zo leuk als de microfoon dicht is en iedereen thuis lekker geniet van deze plaat van Sam Hunt, Take Your Time. Dan hoor je er wel eens dingen van collega's. Gwen, jij bent terug van vakantie gekomen. En om lekker te ontspannen op vakantie. Je bent lekker twee weken naar Frankrijk, bijna twee weken naar Frankrijk geweest. En nou, eigenlijk om bij te komen om het werk los te laten. Was niet helemaal gelukt, hè?
1: Nee, het werk hield me nog steeds enorm vast. Ik heb een nachtmerrie gehad over dat ik iets moest doen voor werk, maar dat het echt totaal niet lukte.
0: Wat moest je doen?
1: Ik moest het krantenoverzicht maken.
0: Dat is heel belangrijk.
1: We beginnen elke uitzending natuurlijk met het krantenoverzicht van West wordt wakker. Dat vindt in het eerste uur plaats. En dat maak je dan altijd voordat de uitzending begint. En ik had gedroomd dat ik gewoon geen nieuws kon vinden voor dat krantenoverzicht. Dus ik kwam hier echt met knikkende knietjes naartoe vanmorgen. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ik had het al gemaakt.
1: Jij had het
0: maar
1: dat
0: was
1: gemaakt.
0: Echt een nachtmerrie. Je werd echt een soort, bezweet, niet wakker, maar wel onrustig.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik wil jou bedanken dat je vandaag mij wilde bijstaan. Je hebt het fantastisch gedaan. Dat krantenoverzicht ook zelf. Leuk om te horen. Ik heb één voorstel. We gaan er vandoor. We gaan wel. Angelique zit achter het stuur. Goedemorgen, Angelique.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Je hebt toch wel je rijbewijs, hè, of niet?
2: Jazeker. Geen zorgen.
0: Nee,
2: ja,
0: veilige rijder ook.
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja? Ja. Hoe vaak is het misgegaan? Heb je wel eens een deukje gereden?
2: Nou, misschien 2 keer.
0: Ja, afgelopen dag. Maar ik bedoel, in totaal?
2: Nee, in totaal.
0: Oh, totaal. Nee, daar stap ik met een gerust hart mee in. En dan ben ik heel benieuwd waar je ons vandaag mee naartoe gaat nemen.
2: Nou, we gaan ontzettend ver weg gaan. Was het maar dat we naar Frankrijk gingen.
0: Ja.
2: Waar Gwen net vandaan komt. Nee, we gaan naar Scheveningen. Ook leuk.
0: Ja.
2: Vanavond gaan we daarheen. Naar de bibliotheek Scheveningen. Want daar is een lezing. Die begint om 6:30. Duurt tot 8:15. En die gaat over de woningnood in Den Haag. Maar dan niet die van nu, maar van het verleden. Want het is helemaal geen nieuw fenomeen dat je heel lang moet wachten voordat je een woningje krijgt. Dat was in de tweede helft van de 19e eeuw, was dat eigenlijk niet anders. In 1850 telde Den Haag nog zo'n 90.000 bewoners, maar 50 jaar later, rond de eeuwwisseling, was dat verdubbeld tot ruim 200.000 Hagenaars.
0: Zo.
2: En die moesten allemaal een dak boven hun hoofd krijgen. En dat was niet zo eenvoudig. En misschien, de ouderen onder ons, die kennen dat nog wel. De krakers, die allemaal panden die leeg stonden, gingen kraken. En daar met spuitbussen allerlei leuzen op spoten. Weg met de leegstand en kraak de anti-kraakwet, want die was er ook. Nou, al dat soort verhalen, dat ga je vanavond horen. En dat wordt gedaan door een onderzoeker, Raymond Schütz. En dat is in samenwerking met het Haagse gemeentearchief. En die gaat jou in feite weer terug in de tijd nemen. Maar dan ook weer vergelijkingen met tegenwoordig maken. Dus in feite van het verhaal herhaalt zich eigenlijk weer.
0: Ja.
2: Vastgoed wordt in feite een beetje krap gemaakt. Daardoor gaan de prijzen weer omhoog. En wie moet dat betalen? Dat zijn wij.
0: Ja, hoe laat is dat vanavond en waar ook alweer?
2: Het is vanavond. Begint het om 6:30. En het is in de bibliotheek in Scheveningen. Maar je moet je wel van tevoren eventjes aanmelden. En daarvoor kan je gewoon het beste eventjes naar de website van de bibliotheek. En dan kan je kijken of je nog een kaartje kan krijgen.
0: Okay,
2: het is gratis.
0: Super, dankjewel voor vandaag. Weet, morgen ben ik er weer, maar dan met Sjeerd.
2: Gezellig?
0: Ja, ben heel benieuwd hoe dat gaat worden.
2: Dat is voor de eerste keer, denk ik.
0: Ik denk het wel. En misschien ook de laatste keer. We gaan het meemaken. Zie ik, dankjewel. We spreken elkaar morgen.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen. Patrick, zometeen aan de bak.
3: Zeker met een nieuwe ronde van de Radio West Beestenboel. De jarige van vandaag. Nieuwe snufjes op school in de archiefbak. En we gaan de boot in met de plaat voor 12.
0: Dat allemaal zometeen bij Patrick na 10. Ik wens jou een hele fijne dag. En morgen ben ik er dus weer met Sjeerd. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: De nieuwste snufjes in de klas, maar dan in 1972. Komen we straks tegen in Aan de Bak. 10 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Rommer.
12: Voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag zijn vanmorgen zo'n 50 dolle mina's samengekomen voor een protest. De actievoerders eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. 37-jarige automobilist is gisteravond in Goudenrak aangehouden vanwege drugsbezit. In de wagen werden meerdere hoeveelheden harddrugs gevonden. De politie heeft het spul in beslag genomen. En het slachtoffer dat gistermiddag om het leven kwam na een aanrijding met een auto is een 86-jarige vrouw uit Westland, heeft de politie vanmorgen laten weten. De aanrijding was op de exporteursbaan in Den Haag, op de grens met Poeldijk. Het slachtoffer zat op de fiets. Meer regionieuws hoor je om 10:30. Nu het andere nieuws.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Guy.
14: Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking.

0: dakbedekking. Keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
7: Tot 12 uur,

verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik

0: Och, wat blijft hij toch prachtig. Rob de Nijs en het open einde aan het begin van deze maandaguitzending van Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ook daar in de uitzending. Hè?
0: Tiende jaargang, aflevering 2373. En Dierendag nadert, dus daarom is het een Radio West beestenboel deze week. Ook straks in dit programma maak je kans op zo'n waardebon te waarde van €50... om uit te geven in een grote dierenwinkel hier in Den Haag. Denk er maar vast even over na wat je ermee zou doen voor je favoriete huisvriend. We gaan straks een dier raden en ik vertel je zo dadelijk hoe het in elkaar steekt. Verder de jarige van vandaag. Is er wat te vieren? Laat me dat dan weten via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. We hebben nieuwe snufjes die op school ineens de kop opstaken in het jaar 1972 in de archiefbak. En met de plaat voor 12 gaan we de boot in.
2: Lekker aan de bak.
0: En daar hebben we Blondie.

Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.

0: Britney Vera, Morning Dawns Again, zo is het maar net.
1: De plaats. Voor 12.
0: En in de plaats voor 12 is de grote vraag: welke vaart eruit zo rond 10 voor 12?
1: Nummer

0: Hughes Corporation en Rock the Boat is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En de Nightboat to Cairo staat op het punt van vertrekken als Madness het voor het zeggen heeft rond 10 voor 12. Dus het is aan jou.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nummer 1 Madness, nummer 2 The Hughes Corporation. En stemmen kun je natuurlijk zoals altijd doen op de Facebookpagina van Radio West. Sowieso leuk om je daarvoor aan te melden. Dan blijf je hartstikke op de hoogte van dat wat er achter de schermen gebeurt. En maak je nog eens een keer extra kans op een prijs ook natuurlijk. Ja, op dit moment bijvoorbeeld op die Aventuria-bom. Maar stemmen dus op de plaat voor 12 kan daar ook. Of je stuurt een appje naar de studio via 070-307-8080.

0: Daarom van de soundtrack van de film Buster met Phil Collins zelf in een van de hoofdrollen. Two Hearts op Radio West. En straks na 9:30, en na 10:30 bedoel ik, jouw kans op een mooie prijs in het kader van Dierendag. Maar ook het regionieuws komt eraan en oude tijden herleven, want de Dolomina's protesteren in Den Haag. Jazeker, op dit moment. Straks hoor je meer.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:30 en een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
10: Een 33-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen door een aanrijding. Dat heeft de politie vanmorgen laten weten. De man reed donderdag op een scooter op de Monsterse weg in Den Haag. De bestuurder van de auto is niet aangehouden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek, zegt een politiewoordvoerder. Voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag zijn vanmorgen zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. De actievoerders eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Lisa Vliegendhart van Pro heeft vandaag een voorstel ingediend om de wet op dit punt te wijzigen. Het Kamerlid wil dat het bewuste artikel 296 wordt geschrapt. De feministische beweging richtte vanmorgen bij het Kamergebouw een dolomina-rechtbank in. Op andere plekken bij de Tweede Kamer zijn kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging. Het slachtoffer dat gistermiddag om het leven kwam door een aanrijding met een auto is een 86-jarige vrouw uit Westland, heeft de politie vanmorgen gezegd. De vrouw fietste op de exporteursbaan in Den Haag, op de grens met Poeldijk, toen ze werd aangereden. Een 37-jarige automobilist is gisteravond in Goudenrak aangehouden vanwege drugsbezit. In de wagen werden meerdere hoeveelheden harddrugs gevonden. De politie heeft het spul in beslag genomen. En vandaag begint de valpreventieweek. Gemiddeld elke 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Wietke Hoekstra werkt bij Veiligheid NL en geeft wat tips om vallen te voorkomen.
11: Allereerst is het natuurlijk zo, hoe ouder je wordt, hoe groter ook het risico op een val. Maar dat betekent niet dat je er niks aan kunt doen. Oefeningen die vooral gericht zijn op het versterken van je balans en het versterken van je spierkracht.
10: Dit jaar staat de week in het teken van vitaal ouder worden.
0: En dan naar Huub Mizee voor het weer van vandaag.
12: Er is vandaag vrij veel bewolking en vooral vanmorgen valt er af en toe nog wat regen. De wind is zuid-zuidwestelijk, zwak tot matig, wordt later noordelijk en de temperatuur loopt op tot ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er wat opklaringen. Vannacht kan er ook een regen- of onweersbui voorkomen. We hebben dan een oostelijke wind, oost tot noordoostelijk, matig aan de kust vrij krachtig. En vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er eerst nog bewolking. In de loop van de dag komt er morgen meer zon. En bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het later ongeveer 25 graden. Woensdag is er eerst nog zon. Later op de dag komt er regen. Het wordt ook dan nog 25 graden. Donderdag regent het en dan wordt het ongeveer 20 graden.
10: Huub, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Lekkere muziek heeft die man toch gemaakt. Rod Stewart en Baby Jane op Radio West. Straks ons dierendagspel doen we deze week de hele week in het kader van Dierendag. Dat eraan komt natuurlijk op 4 oktober.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even naar het jaar.
2: 1972.
0: De Beach Boys treden op 23 en 24 september 1972 op in de Amerikaanse stad Boston met het plaatselijk symfonieorkest. Ze brengen onder meer Wouldn't It Be Nice, Heroes and Villains en God Only Knows ten gehore. Als toegift zingen de Beach Boys I Get Around, Fun Fun Fun en Jumping Jack Flash. Nederlandse milieuactivist Siet Leeflang richt in 1972 in het Brabantse Bokstol een onderzoekscentrum op naar kleinschalige, milieuvriendelijke landbouw. Hij noemt het de kleine aarde. En scholen maken steeds vaker gebruik van audio en video bij hun lessen. Dat blijkt in 1972 op de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht. Daar worden alle nieuwste snufjes getoond. De dia's zijn op dat moment al een bekend fenomeen in schoolklassen, maar ook camera's en videorecorders rukken op. Scholieren interviewen met de nieuwste apparatuur bezoekers van deze tentoonstelling in 1972.
3: Wat vindt u hiervan? Van deze manifestatie hier?
4: Ja.
5: Nou, ik vind het audiovisuele kant vind ik erg boeiend. Alleen ze doen er zo weinig creatieve dingen mee. Daarom ben ik zo blij dat er gewoon een paar jongens zoals jullie eigenlijk met de apparatuur hier rond sjouwen. Hè?
3: Wat vindt u van de apparatuur hier en zo?
6: Er zijn erg veel goede materialen. Maar voor een MAVO zijn die nog niet haalbaar. Ik denk voor middelbare scholen, andere middelbare scholen, als een gymnasium, ateneum en dergelijke, die kunnen dat waarschijnlijk wel betalen. Wij niet.
2: 1972.

0: Jason Donovan heeft hem later ook nog eens gedaan, maar deze was uit 72. Bobby Vinton en Sealed with a Kiss.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Ja, dat doen we deze week in plaats van de tijdmachine, want de dierendag komt eraan en dan wil je natuurlijk je favoriete huisdier lekker in het zonnetje zetten. En we geven je daar de kans voor met een waardebon ter waarde van €50. En die kun je uitgeven, die waardebon, bij de grootste dierenwinkel van Nederland. Die zit in Den Haag toevallig. En als je mee wilt spelen, dan is dit het moment. We spelen namelijk de Radio West Beestenboel. Ik leg dat even uit. Ik neem een dier in mijn gedachten en je kunt 40 seconden lang vragen aan me stellen. Vragen die ik alleen met ja of nee kan beantwoorden. Dus van het type, vliegt het dier? Heeft het een staart? Is het groot? Past het in mijn hand? Is het een huisdier? Nou, dat soort vragen waar ik met ja en nee op ga antwoorden. En dan is het de bedoeling dat je binnen 40 seconden raadt welk dier ik in mijn hoofd heb. Zo simpel is het. Doe je dat goed, dan heb je gewoon die waardebon ter waarde van €50. Dat is wel de moeite waard, hoor. Ja. Ja. Nou. Voor zover het al niet duidelijk was, je kunt nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454 voor de Beestenboel van Radio West. Deze

0: Guus Meeuwers en ik ook van jou.
1: Radio West Beestenboel.
0: En die speel ik met Agnes Roorda uit Delft. Goedemorgen, Agnes.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb jij voor huisdieren?
2: Ik heb een hele leuke hond.
0: Ah, wat is het voor soort?
2: Het is, hij heet Max en het is een, hoe zeg ik dat netjes? Een Turkse vagebond.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
2: Nou, hij is wit met zwarte vlekken en hij heeft de maat van een herder en ook wel een beetje de kop van een herder. Ik denk dat er wel iets herders in zit.
0: Ah, maar het is een mixje.
2: Het is een mix, ja.
0: Ja. Wat leuk. En hoe oud is Max?
2: Max is 6.
0: 6, oké. Nou, hartstikke leuk, want met die 50 euro kun je natuurlijk best wel even wat leuke dingen kopen voor Max.
2: Heb je
0: wat,
2: zeker.
0: Ja, heb je wat in gedachten al meteen als je daaraan denkt?
2: Nou, hij is wel van, hij wil graag snoepen, maar ik wil alleen dat hij gezond snoept. Ja. Dus ik, zoiets.
0: Nou ja, of goed idee. Ga, ja?
2: Of voor de vogeltjes van de winter misschien.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, hartstikke goed. Nou, jij hebt 40 seconden om mij vragen te stellen. Ik heb een dier in mijn hoofd. Ik mag alleen ja en nee zeggen, dus let erop wat je precies vraagt. En we gaan kijken wat het wordt. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan start ik de klokje nu.
2: Heeft hij poten?
0: Ja.
2: Twee of vier? Oh, dat mag ik niet zeggen. Twee.
0: Nee.
2: Vier.
0: Ja.
2: Blaft hij?
0: Ja.
2: Dat is de hond.
0: Ja, jeetje. Wat een goede vraag. Ja, dit is wel een makkie natuurlijk, hè? Ja, nou, we komen er even lekker in op de maandag. Deze was goed te doen. Maar ja, je stelde wel de goede vraag natuurlijk. Je moet maar net op die vraag komen. Als je een heel andere richting opgaat, dan kan het veel langer duren. Maar goed gedaan, Agnes. Daar kan ik niks op afdingen. Het was een hond. Dus je hebt de Waardemon van Aventuria ter waarde van 50 euro te pakken.
2: Oké, hartstikke top.
0: Ah, nou, daar gaat Max zeker blij mee zijn. Dat weet
2: zeker
0: ik wel.
2: Dat
0: weet ik wel. Oké. Dankjewel voor het meedoen. Blijf nog even aan de telefoon en regelen we het helemaal voor je. Okay.

UB40 en Here I Am, Come and Take Me. Ja, die kun je dan alvast noteren. Die gaat niet meer voorbij komen natuurlijk deze week. Hè. De hond hebben we dus al gehad. En eerder vanochtend al bij Jeroen in Westerhout Wakker, de meeuw. Nou, die kun je ook alvast van je lijstje afstrepen. Want die dieren zijn dus al geweest in de Radio West Beestenboel. We wisselen dat een beetje af natuurlijk. En de nieuwe ronde hoor je straks na 12 uur bij het programma Menno in de middag. In dit geval trouwens bij Ronald van der Geer. Jazeker, die is er straks na 12 uur. En als je in de buurt blijft, hoor je zo dadelijk een nieuwe ronde van Eeuwig Roem. Ja, dat wordt behoorlijk spannend, want we hebben nou platen die wel aan elkaar gewaagd zijn volgens mij. Je hoort zo dadelijk wat er gaat gebeuren. En het nieuws van 11 uur komt eraan met Reinhard Rommer. Maar daarvoor nog even een lekker James Bond thema uit de jaren 80. Dit is Duran Duran.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Ja, het is een mooi gezelschap hoor. Limaal, Leonard Cohen en G. Reinders. Dus ze zijn allemaal straks de kandidaat in Eeuwige Roem. Dat straks eerst 11 uur, nu het regionieuws. Reinhard Rommer.
3: Een 33-jarige scooterrijder uit Den Haag is om het leven gekomen door een aanrijding op de Monsterse weg in zijn woonplaats. De automobilist die betrokken was bij het ongeval is niet door de politie aangehouden. De botsing was donderdag al, meldde de politie vanmorgen. Vandaag begint de valpreventieweek. Gemiddeld elke 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Dit jaar staat de week in het teken van vitaal ouder worden. En Leiden maakt zich op voor een week vol festiviteiten rond Leidens Ontzet. Vanaf vandaag tot en met komende zondag zijn verschillende wegen in en rond het centrum afgesloten. Ook rijden buslijnen een aangepaste route. Meer regionieuws 11:30, nu het andere nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Voor Zuid-Holland, wat een gifte 12 uur aan de bak.

0: beide nog niet gesignaleerd op de roemlijst. Douwebop en Mo. En dat is een mooie samenwerking, hoor. Nog even blijven.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, ook deze plaat zou je kunnen nomineren voor Eeuwige Roem. Of een van de liedjes die ze solo hebben uitgebracht. Maar misschien ga je wel voor iets heel anders. Heb je zin in een liedje van INXS uit Australië? Ik noem maar wat. Of vind je nog een lekkere van George Baker in je singlekast die Eeuwige Roem verdient? Het mag. Even mailen naar patrick@omroepwest.nl. Dat is de kortste weg om je plaatje op de radio te krijgen in Eeuwige Roem. En misschien bereikt hij na 7 dagen wel de roemlijst van dit programma. Nou, dat zou toch helemaal mooi zijn. patrick@omroepwest.nl. We gaan naar Delft vandaag. Wim van den Berg woont daar namelijk. Die is vandaag de kandidaat voor Eeuwige Roem. Hij is 57 jaar getrouwd en samen hebben ze 1 dochter. Hij houdt van wandelen, muziek luisteren, kijkt graag naar voetbal en fietst zeer regelmatig. En zelf is hij 78 trouwens. Wim, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Patrick. Dus klopt helemaal.
0: Nou, gelukkig maar. Ja, het was dit weekend ook lekker weer om te fietsen. Dus je hebt al een rondje gedaan, denk ik, of niet?
2: Ja, dat dacht ik wel, ja. Heerlijk hoor.
0: Ja, waar ben je heen geweest bijvoorbeeld?
2: Nou, wij rijden dus vaak via Delft zo langs Delftse Hout. En dan richting Delft-Goud, helemaal in Ieperburg. En dan is hij weer terug via de Bars en de Vetterkomt. En dan ben je een beetje 20, 22 kilometer fietsen dan. En dan eindigen we meestal op de beestenmarkt op een terrasje. En dan moeten we even bijkomen natuurlijk.
0: Oh ja, dat doe je heel goed natuurlijk inderdaad. Ja,
2: nee,
0: ja.
2: Maar dat is hartstikke leuk, joh.
0: Ja, dat is zeker leuk. En is dat hetzelfde rondje dat je dan regelmatig maakt met je
2: nou,
0: vrouw?
2: Nou, vaak wel.
0: Ja?
2: Vaak. Nou, ik doe het niet met twee buurmannen. Twee mannen ook, van mijn leeftijd doen we het wel vaak. Maar van mijn vrouw, die vies niet meer zo'n hand. Dat gaat even niet meer zo makkelijk. Maar die doet er andere dingen.
0: Ja, maar je hebt een mannenfietsclubje dus.
2: Ja, nou, zo zou je kunnen zeggen, ja.
0: Nou, superleuk, toch?
2: Ja. Ja. Ja, hartstikke goed, ja.
0: Nou, eens even kijken. Staat er vandaag ook nog een rondje op programma? Of heb je het even gehad?
2: Nou, nee, vanmiddag niet. Vanmiddag moeten we eventjes wat andere dingen doen. Nee, ja.
0: Okay. Dat kan ook niet
2: morgen
0: elke dag
2: is weer mooi, dus dan.
0: Ja, ja nee, nou, mooi. Morgen is zeker mooi, inderdaad, ja. Nou, we gaan kijken wat jij van de muziek vindt vandaag. Want we fietsen even langs de roemzoekers van maandag. Luister mee.
3: Eeuwige Roem.

0: Renders en de Limburgse muziek. Blasmuziek staat er één dag in, sinds afgelopen vrijdag namelijk. We hebben Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, nu 4 dagen in het spel en 5 dagen voor Limahl met The Never Ending Story. En jij mag er eentje, of je moet er zelfs, eentje uitknikken, Wim. Vind je het lastig?
1: Ja, toch wel, ja. Ja, want ik... Leonard Cohen, blaasmuziek, dat blijft er sowieso in. Dat zeg ik alvast maar. En Leonard Cohen, ja, ik twijfel tussen de eerste en dan en Leonard Cohen. Want die heeft natuurlijk ook veel teksten, liedjes geschreven samen met Boudewijn de Groot. Mm-hmm. En daar is mijn vrouw nogal een beetje gek van. Want Boudewijn de Groot is... als je een keuze moet maken, dan laat ik die ook erin. Mm-hmm. Dan doe ik de eerste eruit.
0: Limahl met The Never Ending Story gaat eruit dan. Oké.
1: Ja.
0: Ja? Ja, daar gaat hij. Ja, er zit toch een eind aan, dat is duidelijk. Want dat is het begin van jouw liedje natuurlijk. Waar kom je mee?
1: Nou, ik kom met een mooi nummer van Welen. Hm. Wat een beetje meer country getint is nou. Omdat je tegenwoordig spreekt er toch wat meer aan ook bij de jeugd.
0: Ja.
1: En dat nummer dat heet Let's Get This Over With. Dat is in oktober 25 uitgekomen op de LP. Samen met de Time Jumpers.
0: Mm-hmm.
1: Waar ook hele goede muzikanten in zitten.
0: Ja.
1: Onder andere Joost Sanés, die ook in Fiddle, die ook in heel verschillende bands speelt. En Bluegrass Band speelt. Dus ik wou Welen, die wou ik er wel in zetten.
0: Het is niet zo'n grootste hit geweest, maar het was wel een single. Dus we gaan kijken wat ermee gebeurt, Wim. Ja.
1: Ja. Ja, dat hoop ik van harte.
0: Ja, zo is het. Nou, dat is helemaal spannend. Welen, Let's Get This Over With is nieuw in eeuwige roem.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait een sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Het is Anita Meijer op Radio West in Idaho.
1: De plaats. Voor 12.
0: Oh ja. Ja, dat is de boot die is al in aantocht natuurlijk voor straks rond 11:50. Want één van deze twee vertrekt straks als plaats voor 12. De Nightboats to Cairo van Madness of the Youth Corporation met Rock the Boat. En jij bepaalt via de Facebookpagina van Radio West of door te appen naar 070-307-8080. 070-307-8080. Rine schrijft, morgen Patrick, voor mij graag nummer 2, Rock the Boat. Ik heb dat nummer jaren gespeeld met mijn coverbandje. Nog een fijne dag, Patrick. Nou, dat is leuk zeg. De Youth Corporation met Rock the Boat. Mooie herinnering ook trouwens. En Vera schrijft, goedemorgen Patrick. Ik kies nummer 1, Madness, The Nightboat to Cairo. Fijne uitzending maandag en een nieuwe week. Dankjewel. En dan een reactie ook op de Facebookpagina van Radio West van Peter Oosterman. Die schrijft, goede maandagmorgen Patrick. Nummer 1 graag, fijne maandag en een mooie uitzending. Dat is natuurlijk Madness met The Nightboat to Cairo. En Theo zegt, goedemorgen Patrick. Nummer 2 vandaag, fijne uitzending. Nou, dankjewel Theo, voor jou ook op deze maandagmorgen. Hij is genoteerd, jouw Youth Corporation staat erbij. En als je zelf nog een duit in het zakje wil doen, vliegens vlug naar de Facebookpagina van Radio West of even appen dus naar 070-307-8080. Het regionieuws komt eraan van 11:30 na deze van Sting.

0: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: WoMol Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womolalexandrium.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 en een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Robber.
11: Goedemorgen, Patrick. Leiden maakt zich op voor een week vol festiviteiten rond Leidens Ontzet. De bevrijding van de Spaanse bezetter in de 80-jarige oorlog. Vanaf vandaag tot en met komende zondag zijn verschillende wegen in en rond het centrum van Leiden afgesloten. Ook rijden buslijnen een aangepaste route. Reizigers moeten rekening houden met vervallen haltes, omleidingen en extra reistijd. Een man van 33 uit Den Haag is om het leven gekomen door een aanrijding. Dat heeft de politie vanmorgen laten weten. De man reed donderdag op een scooter op de Monsterseweg in Den Haag. De bestuurder van de auto is niet aangehouden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek, zegt een politiewoordvoerder. En voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag hebben vanmorgen tientallen dollemina's samen geprotesteerd. De actievoerders eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Lisa Vliegendhart van Pro heeft vandaag een voorstel ingediend om de wet op dit punt te wijzigen. Het Kamerlid wil dat het bewuste artikel 296 wordt geschrapt. De feministische beweging richtte bij het Kamergebouw een dollemina-rechtbank in. Op andere plekken bij de Tweede Kamer waren kleinschalige tegendemonstraties door de anti-abortusbeweging.
10: Er vielen wat regendruppels vanmorgen, maar hoe gaat dat verder vandaag? Huub Minzee.
12: Er is vandaag vrij veel bewolking en vooral vanmorgen valt er af en toe nog wat regen. De wind is zuid-zuidwestelijk, zwak tot matig, wordt later noordelijk en de temperatuur loopt op tot ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er wat opklaringen. Vannacht kan er ook een regen- of onweersbui voorkomen. We hebben dan een oostelijke wind, oost tot noordoostelijk, matig aan de kust vrij krachtig. En vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er eerst nog bewolking. In de loop van de dag komt er morgen meer zon. En bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het later ongeveer 25 graden. Woensdag is er eerst nog zon. Later op de dag komt er regen. Het wordt ook dan nog 25 graden. Donderdag regent het en dan wordt het ongeveer 20 graden.
11: Dankjewel, Huub. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Radio West en Suzanne en Freek met Weg van Jou. En is er nog een jarige in je buurt vandaag? Een jarige dus, vandaag op 28 september. Geef het even door aan de bak, @omroepwest.nl. Aan de bak, @omroepwest.nl.
1: De archiefbak.
0: Brengt je terug naar het jaar?
2: 1986.
0: Het Museum voor Onderwijs in Den Haag krijgt een nieuwe naam en een nieuw gebouw in 1986. Astronaut Wubbel Ockels en burgemeester Havermans openen het museum in 1986 aan de Stadhouderslaan, direct naast het gemeentemuseum. Wim Quist is de architect van het gebouw. De Amerikaanse journalist Nicholas Danilov mag de Sovjet-Unie verlaten in september 1986. Maand daarvoor is hij door de Russen aangehouden op verdenking van spionage. De journalist zelf zegt dat de zaak tegen hem een opzetje was. Hij wordt geruild tegen een Russische spion die vlak voor de journalist in Amerika was opgepakt. En Fred Emmer keert terug naar het NOS-journaal. Dat wordt in september 1986 bekend. De nieuwslezer heeft een jaar lang een uitstapje gemaakt naar Europa TV. Dat was toen een nieuwe Europese satellietzender. Nou, dan wil ik hem ook meteen wel even in actie horen in 1986 natuurlijk. Fred Emmer in het NOS-journaal.
3: Goedenavond. Verdeeldheid overheerst in de politieke reacties op stuk gelopen overleg tussen ambtenarenbonden en minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken. Van Dijk krijgt steun van zijn eigen partij, het CDA, en felle kritiek van de Partij van de Arbeid.
2: 1986.

1986 voor Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Vandaag 28 september en in Den Haag is bijvoorbeeld een feestje, want Els de Bruin uit Den Haag wordt vandaag 70 jaar. Dat zijn de leeftijden natuurlijk. Van harte gefeliciteerd, Els. Maak er een mooie dag van. Mede namens Radio West. En natuurlijk is er ook een muzikaal cadeautje voor je. Wat dacht je van de Beatles?

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Wonderschoon van Bette Midler en The Wind Beneath My Wings. Straks na 12 weer een nieuwe aflevering van Menno in de Middag. En Ronald van der Geer zit daar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat goed om jou weer hier in de studio aan te treffen.
1: Nou, dat is een wederzijds genoeg. Ik vind het erg gezellig.
0: Ja. Zo is het. En jij bent er straks na 12. Wat kunnen we verwachten vandaag?
1: Nou ja, we gaan sowieso verder met dat dierenspul, hè, waar jij toch heel snel uitgespeeld mee was. Dat proberen we straks wat langer te rekken met een ander dier. Dus mensen kunnen lekker vragen stellen. Maar we gaan ook even kijken naar de verjaardag van Dick Advocaat. Die is toch 79 geworden. Ja? Spelers hebben met 6-1 gewonnen. Ik heb geprobeerd om hem te spreken, maar wel mensen om hem heen die hebben gemerkt hoe zijn verjaardag gevierd was. En ik denk, nou, dat laten we straks toch eventjes horen.
0: Leuk. Ja, dat is leuk.
1: Ja, en we hebben natuurlijk een vliegende verslaggever weer vandaag die zich zeker gaat melden. Dat is Gwen. En Gwen gaat, de regio in. Dus ontvang Gwen met open armen, zou ik zeggen.
0: En een nieuw thema heb je natuurlijk. Hè? Ga je bekendmaken straks.
1: Ja. Voor mijn plaat. Ja, ja. Zou dat iets met dieren te maken hebben? Is de grote vraag. Dat ga je straks horen om 11:30. Ja,
0: je hoort het allemaal na 12.
2: De plaat. Voor 12.
0: En met welke plaat varen wij naar 12 uur? Nou, dankzij een meerderheid van stemmen, 58%. Geen Nightboat to Cairo. Maar wel Rock the Boat. The Youth Corporation is de plaat voor 12.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: Straks hoor je hoe Dick Advocaat zijn 79ste verjaardag vierde. Nu eerst het laatste nieuws uit de regio met André Kolen.
9: Vandaag begint de valpreventieweek. Gemiddeld elke 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Dit jaar staat de week in het teken van vitaal ouder worden. Een scooterrijder uit Den Haag is om het leven gekomen door een aanrijding op de Monstersseweg in zijn woonplaats. De automobilist die betrokken was bij het ongeval is niet door de politie aangehouden. De botsing was donderdag al, meldt de politie vanmorgen. En Leiden maakt zich op voor een week vol festiviteiten rond Leidens Ontzet. Vanaf vandaag tot en met komende zondag zijn verschillende wegen in en rond het centrum van Leiden afgesloten. En ook rijden buslijnen een aangepaste route. Meer regio nieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.

0: Goedemiddag, dit is Menno in de middag voor, ja, de maandag alweer, 28 september. Je hoorde Robert Palmer en The Best of Both Worlds. Nou, dat gaan we maar een beetje proberen. Een beetje van Menno en een beetje van mij. We gaan proberen om er een gezellig feest van te maken deze middag met, nou ja, op de kaart. Eens kijken of we wat in de regio kunnen neuzen natuurlijk. Of er nog wat andere leuke dingen te doen zijn. Oftewel, nou ja, het is louter vermaak tot 2 uur. Met natuurlijk ook jouw plaat, hè? Nieuw thema. Straks zal André Kolen het spits afbijten. En zo even voor 2 uur hebben we de eerste jouw plaat. En ik maak dan het thema even bekend, zo rond 12:30. Weerman komt voorbij. Dat allemaal. En ja, we hebben ook op de kaart. En ja, dat is dan met Gwen, maar die hoort mij niet. Of hoor je me wel, Gwen? Nee, Gwen heeft een klein probleem. Die is mij niet aan het horen. Dus wij gaan zo meteen proberen om Gwen eventjes erbij te trekken. Om toch het pijltje te kunnen gooien en te kijken waar we vandaag naartoe gaan met op de kaart. Zodat je in elk geval weet wat je kunt verwachten. Het is 10:50, ik zou zeggen...
1: Start de show! Tot 2 uur, Menno in de middag. Met Ronald van der Geer.

met ons in elk geval de lunch wil aanvaarden. En lekker met ons een broodje eet, een snackje wegwerkt. Of in elk geval wat leuke dingen doet. Wij proberen er ook een feest van te maken hier bij Radio West. En nou ja, we hebben een feest natuurlijk in onze dierenprijzen. Misschien heb je het al meegekregen bij Patrick of vanochtend vroeg al. We hebben natuurlijk een spelletje dat speciaal gericht is op Dierendag. En het gaat erom dat je een dier raadt. Ik ga je straks de gelegenheid geven om een dier te raden. Wat ik hier in gedachten heb. Krijg je 40 seconden voor. Je mag zoveel vragen stellen als je wil. En op het moment dat je denkt dat je het weet, ja, dan mag je het ook gewoon zeggen. Maar je kunt die 40 seconden volledig gebruiken. Weet je het niet, dan draai ik een liedje. En binnen dat liedje kan dan iemand die wel aan de hand van de juiste aanwijzingen het beestje heeft geraden, ja, die kan dan bellen. Maar goed, komt allemaal straks. Het is wel een spel dat we de hele week spelen, omdat er natuurlijk weer een dierendag aanstaande is. Dat heeft niks te maken met onze vliegende verslaggever die ergens in Den Haag is deze ochtend of deze middag. Dat kan ik alvast verraden. Ik hoop dat ik zometeen nog in de gelegenheid ben om te vertellen waar Gwen zich op dit moment bevindt. Maar we moeten ook even contact maken met Curaçao. Want daar zit Raymond Mulder, de keeperstrainer van Curaçao. En die gaat ons vertellen hoe die verjaardag van Dick Advocaat is verlopen. Hij is 79 jaar geworden. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn veel kaarsjes om uit te blazen. Maar hoe dat nou precies gegaan is en of die dat zelf ook zo heel erg leuk vond, dat gaat zometeen verteld worden hier in Menno in de Middag op Radio West. Dit is Radio West. Ja, en dit zijn de Cornels. Terug naar 74, 75.

0: zo vliegt de tijd voorbij. Weet je nog, 74, 75, dat was het jaar nadat we bijna wereldkampioen werden. En Herman Kuipers zei, zijn we er toch weer ingetuind, weet je nog? Ja, dat weten we nog allemaal als de dag van gisteren. Je hoorde de Cornels hier op Radio West in de Menno in de middag.
1: Op de kaart.
0: Nou, in de herhaling dan even naar Gwen, want ik heb al verteld, Gwen, goedemiddag trouwens.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb al verraden dat je in Den Haag bent. Dat kon ook niet uitblijven natuurlijk. Die pijl hing ergens in de lucht en jij moet ook vertrekken.
2: Precies.
0: Dus we hebben besloten om het dicht bij huis te houden. Maar Den Haag is groot, dus er is nog wel iets te ontdekken.
2: Ja, maar ik ben niet zonder reden op pad gegaan. Oh. Vandaag start namelijk de Valpreventieweek. Dus ik vraag me wel af, Ronald, sta jij een beetje stabiel op je benen?
0: Over het algemeen wel, maar je merkt toch wel dat je wel, naarmate je wat ouder wordt, wat voorzichtiger wordt natuurlijk.
2: Ja.
0: Kan niet ontkennen dat het niet zo is.
2: En daarvoor is deze week heel veel aandacht, overal in het hele land. Maar vandaag is dus de grote aftrap van deze week op de Haagse Markt. Okay. Dus vandaar dat ik eventjes naar die plek toe ben gegaan. En ik ga even wat rondwandelen. En misschien kan ik wel wat mensen aanspreken om te vragen wat zij doen om te voorkomen dat ze vallen. En wellicht wel wat experts aan het woord te laten, wie weet.
0: Nou, het zou natuurlijk prachtig zijn als je iemand... Ja, niet leuk voor die mensen, maar het zou natuurlijk prachtig zijn als je iemand tegenkomt die net op zijn rug ligt. die net onderuit is gegaan. Dat je zegt, ik heb een goede tip voor je. Hè?
2: Dan zal ik die eigenlijk wel eerst eventjes overeind helpen natuurlijk. Ja, en daarna eventjes vragen hoe dat er zo ver is gekomen.
0: Nee,
2: maar het komt helemaal goed. Okay. We gaan er wat moois van maken.
0: Nou, dat gaan we straks van Gwen horen vanaf de Haagse Markt. Heerlijk dat je er toch bent. En dat we straks de mensen vanaf de Haagse Markt kunnen horen. Dankjewel Gwen en tot zometeen.
2: Tot zo.
0: Wij gaan gelijk even door met wat ik beloofd heb. Want Dick Advocaat is natuurlijk 79 geworden. Ja, het is ongelooflijk. Dat zijn heel wat kaarsjes om uit te blazen natuurlijk, zo achter elkaar. En dat is gisteren ook gebeurd. En je weet, nou ja, het is een man die niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. En een verjaardag, ja, die slaat hij natuurlijk het liefst over. Maar ze zijn op dit moment in trainingskamp in Curaçao. En de spelers hebben hem niet echt met rust gelaten. Overigens, even voor alle duidelijkheid. Er is vannacht gewonnen met 6-1 van Nicaragua. Dus wat dat betreft gaat het uitstekend in de pool van Curaçao. Dus sportief gezien is er weinig aan de hand. Maar ik heb eerder vanochtend even gebeld met Raymond Mulder. Hij is de keeperstrainer. Hij is oud-keeperstrainer ook van ADO. Hagenees in hart en nieren. En hij is daar ook in Curaçao. En ik zei tegen hem, Dick Advocaat zou die verjaardag toch, die 79ste verjaardag, het liefst toch stilzwijgend voorbij zien gaan.
3: Dat is niet geheel gelukt, nee.
0: Nee, was wel de bedoeling, nee.
3: Nou, als het dan dik ligt, gaat hij geruisloos voorbij. Want hij verstopt zich het liefst op dit soort dagen. Maar daar gaat hij niet meer wegkomen. En zeker niet bij dit elftal, nee.
0: Nee, wat hadden ze gedaan?
3: Flink uitgepakt. Nou ja, we zitten hier in een vrij groot hotel van Corendon. Dat is eigenlijk min of meer een resort. En de jongens die hadden een brassband geregeld. Dus wij hebben met z'n allen verzameld bij de receptie. Dick zat niks vermoedend te wachten bij het ontbijt. Tot overmaat van ramp hadden we ook besloten om te laten komen met z'n allen. Dus het stoom kwam waarschijnlijk uit zijn oren. Totdat hij op een gegeven moment, je moet het zo zien, het ontbijt vindt plaats aan het strand bijna. En daar ligt een brug. En over die brug kwam een brassband aangewandeld met heel veel kabaal en muziek. En het hele team met spelers en staf liep daar vrolijk achteraan te banjeren. Om onze trainer even te verrassen met zijn verjaardag. En dat was geweldig. Ja, dat was geweldig.
0: En dan kan ik me helemaal dat ongemakkelijke gezicht voorstellen.
3: Ja, Dick is daar heel oncomfortabel bij, want dat vindt hij niks. En dat kon ik ook zien. En dat maakt het alleen nog maar mooier natuurlijk.
0: Ja.
3: En het hele hotel op zijn kop. Dus iedereen eromheen en zingen en doen. Dus ja, hij stond echt in het middelpunt van de belangstelling. En terecht, 79.
0: Nou.
3: En dan nog zo fit en vitaal met je team kunnen zijn.
0: Ja.
3: En een team hebben wat zo gek op hem is. Ja, dat is eigenlijk wel geweldig om te zien.
0: Maar het mooiste cadeau, dit was een leuk cadeau, maar daar was hij zelf wat ongemakkelijk bij. Maar het mooiste cadeau was de wedstrijd, hè? Want laten we daar naartoe gaan. Jullie speelden thuis tegen Nicaragua, 11.000 mensen op de tribune, weer al die brassbands. Gezellig, denk ik. Maar het moet wel even gebeuren. Ja. En het gebeurde, het ging eigenlijk makkelijk.
3: Het ging zeer voorspoedig. We hebben best wat getwijfeld over hoe we het aan zouden pakken. En uiteindelijk kwam daar een speelplan uitrollen van vastzetten en volle bak doorjagen. En proberen binnen 10 minuten tot een kwartier 1-2 goals te pakken. En dat lukte. Ik meen dat we na een minuut of 11-12 op 2-0 stonden. Ja. En toen zat de zoen er behoorlijk in en we speelden goed door. En dat resulteerde in een 5-0 voorsprong met het kopje thee. Dus dat was uitstekend. Meer dan uitstekend zelfs.
0: Ja, en jij zit op de bank en ik heb het slechts gelezen, maar jij kan het beamen. Spelers zijn uiteindelijk weer naar Dick Advocaat gegaan om met hem te vieren. Hè? Wat is er gebeurd?
3: Ja, echt. Nou ja, ik geloof dat we de... Even kijken, ik weet het niet meer, maar volgens mij was de derde goal... Die werd gescoord uit een corner door Leandro Bacuna, de captain. Ja. En die vliegt dan richting de trainer met een paar spelers. Ik heb Dick vanavond... Ik ken Dick inmiddels een flink aantal jaren. Ik heb hem nog nooit zien dansen, maar ik heb het vanavond gezien. Dus dat was echt geweldig. Ja, dat was fantastisch.
0: Oh ja, joh.
3: Het geeft zo weer hoe die verhoudingen tussen hem en dat team zijn. Ja. Dat is waarom je op voetbal zit, zeg ik eigenlijk.
0: Ja. En wat mij ook opvalt trouwens, en dat heeft even niks met Dick te maken, maar Kenji Goré, die we hier natuurlijk nog kennen van ADO Den Haag, die is goed op schot, hè?
3: Zeker.
0: Die heeft 4 goals gemaakt in 2 wedstrijden.
3: Ja, die zit er lekker in, kun je wel stellen. En begon op de bank natuurlijk in Costa Rica. En tot zijn ongenoegen. En heeft daar geantwoord met een invalbeurt met 2 goals. En vandaag in de basis. En jaagt er weer 2 tegen de touwen. Dus ja, dat is uitstekend, denk ik.
0: Ben jij nu in een celletje gaan staan? Want ik neem toch aan dat op dit moment, we zitten 2-3 uur na de wedstrijd, dat het groot feest is in het hotel. Dat de Polonaise wordt gelopen. Nee. Dat Dick in de Polonaise... Ja, dat hoor ik, ja.
3: Nee. Dick is direct naar de kamer. Dan is moe. En dat is ook, of hij nou moe is of niet moe is, dat is gewoon hoe hij is.
0: Ja.
3: Komen aan en dan is hij weg. En ik verdenk hem ervan dat hij de wedstrijd nu voor de 2e keer aan het terugkijken is. Want zo zit hij in elkaar. En voor de rest is het rustig. Iedereen is nu heeft wat gegeten en gaat pitten. En morgen wordt er hersteld. En dan is het weer 2 keer trainen en dan ga je weer spelen. De wedstrijden volgen zich natuurlijk behoorlijk snel op, zeg maar, achter elkaar.
0: Zeker weten.
3: Dus. En we zijn op weg, maar we zijn er nog niet. En het is voor Curaçao... zou het uniek zijn als ze de kwartfinale van de Nations League weten te bereiken. Dan ga je uitkomen tegen Panama, Mexico, Amerika of Canada. Dus dat zijn landen die we graag willen treffen.
0: En dat gaan we allemaal horen hier op Radio West. Of dat allemaal...

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey,
2: Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Goedemiddag, dit is Radio West waar je naar luistert. Gezellig. En het is bijna 3 minuten over 12:30. Ja, ik moet ook even wennen.
11: Tijdsverschil, hè?
10: Tijdsverschil, hè? Dat is het ook. Ja, dat is het ook. Ik moet even kijken welke microfoon je ook weer was. Zeg eens wat.
11: Hallo?
10: Ja,
11: hallo?
10: Deze
11: ja, dit is
10: ja.
11: Hem. Ja.
10: Ja, heel goed. Hey, André Kolen is hier. En we gaan zo meteen bekendmaken het thema voor jouw plaat.
11: Oeh, spannend.
10: Maar nu is het regio nieuws.
11: Woonwagenbewoners die krijgen nog altijd te maken met discriminatie en uitsluiting, ook door de overheid. Dat stelt de Nationale Ombudsman in een brandbrief aan het kabinet. 9 jaar geleden concludeerde hij dat ook al, maar sindsdien is er schokkend weinig vooruitgang geboekt, schrijft hij. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is spijkerhard in zijn oordeel. Volgens hem is discriminatie van Sinti, Roma en reizigers vrijwel genormaliseerd in de samenleving. Van Zutphen zegt, ik mis bij de overheid het gevoel van urgentie. Ze ervaren discriminatie bij het zoeken naar werk, het aanvragen van een hypotheek voor hun woonwagen en het afsluiten van een verzekering. En sommige woonwagenbewoners die voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. Kan niet de bedoeling zijn.
10: Nee, je mag uitkomen voor wie je bent.
11: Precies, en het is natuurlijk een prachtige cultuur.
10: En dat is het zeker.
11: Bijna 9 op de 10 long-covid-patiënten wordt nooit meer helemaal beter. Blijkt uit onderzoek van het Fresenius MC en het UMCG in Groningen. Voor het onderzoek zijn de afgelopen 3 jaar 1200 patiënten gevolgd. Deze onderzoeker vindt de uitkomst erg frustrerend, maar geeft de moed nog niet op.
12: Je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, dan vind ik dat heel erg weinig. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor hen zelf als voor de werkgever, als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
11: Ja, dat moet nog heel veel gebeuren, willen we daar de vinger achter krijgen. Ja. Achter dat COVID gebeuren.
10: Nou, dat was wel heel bijzonder. Want ten tijde van COVID kan ik me heel goed herinneren dat ik... Dan word je natuurlijk overal mee geconfronteerd. Maar later hoorde ik dan, ja, mensen hebben long-COVID. En toen dacht ik, vervelend, maar dat gaat wel weer over. Toen zag ik een keer een documentaire van mensen die dat echt hebben. Ja, nou, daar gaat het natuurlijk niet over.
11: Dat gaat helemaal niet over.
10: En dat is verschrikkelijk. Maar dat is echt dat je in staat bent tot 1 actie per dag. Zo weinig energie.
11: Als het mee zit, hè?
10: Ja, bizar, echt.
11: Een 33-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen na een aanrijding. Dat meldt de politie vandaag. De man reed donderdag op een scooter. Hij werd geraakt door een auto. Het ongeluk gebeurde op de Monsterseweg in Den Haag. Politie laat weten dat de bestuurder van de auto niet is aangehouden, maar wel verdachte is in het onderzoek. De afgelopen zaterdag deed de politie nog extra onderzoek op de Monsterseweg vanwege dat dramatische ongeluk.
10: Je bent klaar.
11: Helemaal, we gaan naar Huppie.
10: Ja, je maakt die indruk ook ineens. verrassend. Huup, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ronald.
10: Onze weerman, Huup Misee. Huup, ja. We zijn even onder ons nou, dan kan ik het ook tegen je zeggen. Ik hoor geruchten dat we naar de 30 graden gaan.
3: Nou,
10: Ronald. Onze weerman, Huup Misee. Huup, we zijn even onder ons nou, dan kan ik het ook tegen je zeggen. Ik hoor geruchten dat we naar de 30 graden gaan.
3: Nou, wij in Zuid-Holland.

0: Het is nog niet echt helemaal ideaal vandaag. Wel dus die temperatuur. De wind valt ook heel erg mee. Windkracht 2 tot 3, dat is het hem eigenlijk. Uit de noordwest tot noordelijke richting. En die wordt noordoostelijk. En voor de rest ja, blijft die temperatuur zo. Dus dat komt wel goed. Maar dan vanavond en vannacht dan kan er ook nog steeds regen vallen. In de vorm van buien. Misschien met een klap onweer zelfs. De wind wordt vannacht noordoostelijk. Later oostelijk. Gaat ook wat toenemen. Wordt matig aan zee, soms vrij krachtig. En het wordt niet kouder dan 15 graden. Maar morgen is het inderdaad wel droog. Morgenochtend nog bewolkt, maar dan komt er steeds meer zon. En bij een matige, aan zee soms vrij krachtige oostelijke, later zuidoostelijke wind wordt het bij ons, hier in Zuid-Holland, in onze regio.
1: Ja, je bent duidelijk.
0: 25, 26 graden.
1: Dat is toch ook niet verkeerd?
0: Dat is niet verkeerd, want die wind is dus aflandig, zuidoostelijk. Je hebt dan in zee alleen maar te maken met kwallen, denk ik. En voor de rest is het zeewater nog 19 graden. Dus dat wordt een topdag morgen.
1: Ja, en die kwallen zitten niet eens alleen in zee, hè?
0: Nee. Kwal zoekt kwal misschien. Ja.
1: Nieuw programma. Ja.
0: Woensdag hebben we ook nog een heel aardige temperatuur, 24 graden. Later neemt de bewolking toe en tegen de avond kan er regen vallen. Donderdag dan, in de ochtend mogelijk ook nog wel regen. Daarna komen er weer opklaringen en kan het ook wel weer 20 graden worden. Ja, en de dagen daarna lijkt het eigenlijk allemaal weer droog te worden met temperaturen in de buurt van de 20 graden. Dus het is even een onderbreking. Voor die tijd heel warm, daarna wat minder warm. Maar volgens mij, vanaf morgen is het toch prima weer.
1: Ik vind dit een heerlijk pakket wat jij bij ons op tafel legt. Ja, toch? Daar kunnen we lekker mee doen, ja.
0: Ja, het lijkt mij ook. Die regen ook, dat weet je, hè, waarvoor het goed is.
1: Ja, dat is goed nog voor steeds. De natuur.
0: Nog steeds, ja hoor.
1: Natuurlijk, hoe kan ik het vergeten? Zullen we afspreken dat we elkaar straks meteen weer een keer spreken?
0: Dat doen we, hoor. Ja, half twee.
1: Rond half twee. Tot straks, Huub.
2: Ja, hoor. Huub blijft er even hangen, want je hebt het zover een uitgebreide regen. Want het thema komt eraan.
1: Ja, het thema komt eraan. En dat is het thema voor...
3: Jouw plaat.
1: Ja, en het mag geen verbazing wekken natuurlijk.
2: Oh?
1: Ik wil graag plaatjes met dieren erin. Voor Dierendag.
2: Ach.
1: Ja. Dus plaatjes met beestjes, maar ook beestenvoer. Liefde voor dieren. Dogs, cats en alles wat erbij komt.
2: Oh.
1: Zullen we het daarmee doen?
2: Kan je daar wat mee, Huub?
0: Oh, tuurlijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Nou, Huub is woensdag aan de beurt.
0: Morgen.
1: Morgen.
0: Tegenwoordig is het dinsdag. Ja,
2: dinsdag.
1: Ah, ja, ze vertellen mij ook niks. Nee. Maar André, is over een uur al.
2: Ja, dus, ik denk toch iets van mijn grote vriend. Want die heeft een hoop dierenplaatjes.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké. Nou, we gaan het zo horen.
0: Hij doet ook zo'n programma, hè, geloof ik, met dieren, toch?
2: Ja, precies. Ja. Met Jannie.
1: Crackers, ja. We gaan zometeen jouw plaat ontvangen. Je kunt nu dat opsturen via 070-307-8080. 070-307-8080. Of mail even naar ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. Thema voor jouw plaat is dieren.
4: Ja!

0: Huub kan het nooit nalaten om te zeggen dat als het regent, zeggen na een periode van droogte natuurlijk dat het uitstekend is voor de natuur. En zo is het ook natuurlijk. Een goede balans tussen vocht en droogte, dat maakt de natuur, of is voor de natuur eigenlijk alleen maar prettiger. Dit is Menno in de Middag. Zometeen gaan we ons spelletje spelen. En kun je hier een prachtige prijs winnen. Dat is namelijk een bon van 50 euro te besteden bij de grootste dierenwinkel van Nederland. En die zit toevalligerwijs ook in Den Haag.
1: Op de kaart.
0: En het leuke is, en dat is geen toeval, dat Gwen ook in Den Haag is. Sta je nog met beide benen op de grond of niet?
2: Ja, ik altijd hoor, Ronald. Daar maak je daar maar geen zorgen om.
0: Oké.
2: Maar wellicht dat we er later in Menno in de Middag achterkomen of ik wel echt zo stevig in mijn schoenen sta als dat ik denk.
0: Ja.
2: Dat weet ik namelijk niet helemaal zo zeker. Ik loop hier in de rondte en het valt mij op dat het heel erg druk is.
0: Ja, moet wel even vertellen dat je op de Haagse Markt bent en dat je er bent vanwege een actie. Hè? Want zo mensen net de radio hebben aangezet, die denken, wat doet die Gwen op die markt?
2: Ja, ja precies. Nee, een actie inderdaad. En dat is de actie Ik Sta Sterk van Rijksoverheid. En dat heeft alles te maken met de Valpreventieweek. Okay. In deze week staat het helemaal in teken van, ja, hoe oudere mensen beter en steviger in hun eigen schoenen kunnen staan zonder dat ze vallen. Mm-hmm. En dat gaat nog wel eens mis. Ik liep hier in de rondte. En zoals ik al zei, voor mijn gevoel is het hier altijd druk. Maar volgens toiletjuffrouw Joke is dat niet helemaal het geval. Zij vindt het heel erg rustig. Ik maakte eventjes een praatje met haar. Mm-hmm. En toen vertelde ze dat zij ook wel een keertje op de plaat is gegaan. En dat het vallen, ja, dat is tot daar aan toe. Maar het opstaan, dat is nog een beetje een ingewikkeld iets. Hier, op dit plekje, op de Haagse Markt, is dus de Rijksoverheid aanwezig. Mm-hmm. En ik ga eventjes vragen aan deze mevrouw. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe stevig sta jij in je schoenen?
3: Ik denk aardig stevig, ja. Tenminste, dat geloof ik wel, als je het letterlijk of en figuurlijk bedoelt.
2: Letterlijk en figuurlijk.
3: Ja, precies. Ja, ik denk het allebei.
2: En letterlijk, want hier kun je over een soort loper heen lopen en een test doen om te kijken of je echt zo stevig in je schoenen staat. Ga ik eventjes naar meneer toe.
4: Positief.
2: Geslaagd?
4: Ja.
2: Welke vragen moest je allemaal beantwoorden?
4: Ja, draag je stevige schoenen, kun je veilig in huis, eet je gezond, wat was het nog meer? Train je wel eens? Nou, we gaan twee keer in de week naar de sportschool. Of tenminste fitness. Hoge checken doen we elk jaar.
2: Okay. Als ik het zo hoor, met vlag en wimpel geslaagd. Ja.
4: Volgens mij wel, maar dat moet je aan hun vragen.
2: Het is niet dat je gelijk een cursus aangeboden kreeg met valpreventie.
4: Nee, alles was goed. Okay. Alles was goed.
2: Hey, is het wel eens voorgekomen dat een van jullie is gevallen?
4: Ja, ik ben wel eens gevallen, ja.
2: En hoe ging dat?
4: Met fietsie en dan even omvallen. Even verkeerd ingeschat.
2: Maar
4: kuiltje langs de weg en dan
2: De fiets is altijd gevaarlijk, hè?
4: Ja. Wat gevaarlijker dan wandelen,
2: maar volgens mij,
4: als je elke dag doet, dan gaat het ook best goed.
2: En u staat er nog, dus het is allemaal goed gekomen.
4: Helemaal goed.
2: Nou, dan wens ik jullie een hele mooie en voorzichtige dag toe.
3: Oké, dankjewel. Ook een hele fijne dag nog, hè?
2: Komt goed, dank u wel.
0: Maar de mensen, moeten dus vragen beantwoorden, begrijp ik. Doe je er zelf eigenlijk wel alles aan? Maar worden ze dan ook nog, wordt er nog tegen ze geduwd of zo? Is er nog een soort lichamelijke test van, nou, kijk hoe stevig jij wel staat?
2: Nou, als ik zo kijk in mijn hele jonge jaren, als je dan net een drankje begon te drinken en je wilde bewijzen dat je niet dronken was, dan moest je over één lijn heen lopen,
0: ja,
2: zeg maar.
0: Ja.
2: En dat gebeurt hier dus eigenlijk ook. Maar dan gedurende die lijn moeten mensen dus vragen beantwoorden. En dan loopt er iemand van Rijksoverheid met ze mee. Ja. En op basis van de antwoorden op die vragen wordt ze misschien wel een cursus aangeboden. Kunnen mensen kijken waar er in hun buurt een cursus wordt gegeven om toch eventjes wat sterker en steviger in de schoenen te staan.
0: Ik snap hem helemaal. Nou ja, jij blijft op die markt om te kijken of er inderdaad mensen zijn die misschien wel gecorrigeerd moeten worden. Of waar iets mee aan de hand is. Dat maakt het toch het allerleukste. Hè?
2: Ja, precies. Ja.
0: We gaan het zo allemaal zien. Maar goed, als je dus zegt, ik wil eigenlijk wat hulp, ga even naar die Haagse Markt. Want daar staan ze dus vandaag niet voor niks. Maar vooral ter voorlichting van jou. En Gwen is er ook. En die snakt naar een gesprekje met je. Toch?
2: Ja. Zeker weten.
0: Tot zometeen, hè. Hoi, hoi.
2: Tot zo.
1: Tot 2 uur, Menno in de Middag. Met Ronald van der Geer.

Het is direct en my friends en de beste vrienden zijn toch altijd de dieren. Dus ik zou zeggen... Ja, kom maar door, kom maar door. Dit is het alarm om even lekker met ons te bellen. En wellicht een bon voor je beste vriend in de wacht te slepen die je kunt besteden. Hier bij een dierenwinkel. 070-390-5454. Een bonnetje en nou, je hoeft eigenlijk alleen maar te raden welk dier in mijn gedachten zit. Wie weet tot zo aan de telefoon.

0: Jigsaw en Sky High. Tot slot van dit uur gaan we het spelletje spelen.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Precies, waarmee je zo'n mooie bon kunt winnen. 50 euro te besteden bij de grootste dierenwinkel van Nederland. En die zit toevallig in Den Haag. En degene die een poging gaat wagen is Ali van den Berg uit Voorburg. Dag,
2: ja,
0: Ali.
2: Klopt. Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. En een groot dierenvriend, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, ja, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, zeker hoor. Ik heb heel veel vogels in mijn tuin. En ik heb altijd twee honden gehad, maar vanwege de leeftijd gaat dat nu niet meer. En ja, ik hoorde dit. Ik denk, nou, mijn dochter heeft twee golden retrievers. Mijn andere kleindochter heeft twee katers. Dus ik denk, leuk zou het zijn om iets te winnen.
0: Nou, dan gaan we gauw beginnen. Hun. Dan gaan we gauw beginnen, ja. Ali. Ik heb een dier in gedachten. Jij mag vragen stellen, zoveel je wil. En na 40 seconden, of binnen die 40 seconden, wil ik het gewoon van je weten.
2: Ja. Ja? Is het een groot dier of een klein dier?
0: Nee, wacht even. Ik start even de klok. Ja, nu mag je beginnen.
2: Ja, is het een groot dier of is het een klein dier?
0: Normaal gesproken een klein dier.
2: Een klein dier. Een huisdier?
0: Liever niet.
2: Liever niet? Is het een rat?
0: Nee, het is geen rat.
2: Is het een muis?
0: Nee, het is ook geen muis.
2: Ook geen muis. Ja, wat heb je dan nog voor dieren? Een konijn?
0: Nee, die wil je wel in huis hebben. Dat is toch wel een vriendje, ja.
2: Ja, is die groter of kleiner?
0: Dan wat?
2: En dan een rat.
0: Kleiner.
2: Kleiner. Dus het is ook geen muis, hamster?
0: Nee,
2: die
0: niet.
2: Wil je wel in huis hebben.
0: Ja.
2: Een spin?
0: Ja, wat zeg jij nou? Precies in de klok. Ja, ja.
2: Is het een spin?
0: Ja, het is een spin.
2: Oh. Ja. Ja, maar je zegt die wil je liever niet in huis hebben. Maar ik vind spinnen leuk.
0: Ja, maar ja, ik ga uit van mijn eigen gedachten, lieverd.
2: Oh ja. Oh, wat leuk, zeg.
0: Op het nippie win jij deze prijs. Blijf even hangen, Ali. Want deze spin levert jou deze mooie bon op. Ja?
2: Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Wat zullen die kinderen blij zijn?
0: Ik weet het wel zeker.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Ja, graag gedaan.
0: Doei.

0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Zometeen praten we over het Filmmuseum hier in Den Haag. Maar nu eerst het regionieuws met André Koonen.
9: De fietster die gistermiddag om het leven kwam bij een aanrijding met een auto is een 86-jarige vrouw uit het Westland. Dat maakt de politie vandaag desgevraagd bekend. De aanrijding gebeurde rond 2:30 op de exporteursbaan in Den Haag. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen is overleden. Woonwagenbewoners krijgen nog altijd te maken met discriminatie en uitsluiting, ook door de overheid, stelt de Nationale Ombudsman in een brandbrief aan het kabinet. 9 jaar geleden concludeerde hij dat ook al, maar sindsdien is er schokkend weinig vooruitgang geboekt, schrijft Reinier van Zutphen, de ombudsman. Een 33-jarige scooterrijder uit Den Haag is om het leven gekomen door een aanrijding op de Monsterse weg in zijn woonplaats. De automobilist die betrokken was bij het ongeval is niet door de politie aangehouden. De botsing was donderdag al, maar de politie meldde het vanochtend. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan hebben we verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
11: Door een pechgeval is de N14 Den Haag richting Leidschendam dicht bij de Parktunnel.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: Hé, hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan!
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
20: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Tot 2 uur.

0: Mauser-Aus.
1: Ja, en daar zijn we weer. Tweede uur van Menno in de middag. Het is inmiddels 9:09. Heb je wel eens begrepen dat er toch wel een filmhistorie is? En je kunt filmen met filmhistorie op dit moment in Den Haag. En wat er nou precies aan de hand is en wat je zou kunnen doen hier in de stad als het gaat om film, dat gaan we je zo meteen vertellen in Menno in de middag. En we hebben natuurlijk ook de Haagse Markt. Daar gaan we ook even naartoe. Want als jij nou niet zo heel stabiel staat, ga daar even langs. Er staan een voorlichtingsgroep. En die helpt jou een beetje met wat steviger op je benen staan. En dat heeft natuurlijk te maken met leeftijd. Want we hebben het allemaal gehoord. Hè, er zijn heel veel ouderen die vallen. En daar komen een hoop mensen voor op de eerste hulp. En daar zitten een hoop botbreuken bij. En daar moeten we wat aan doen. En dat kunnen we voorkomen door misschien wel de mensen wat tips te geven. En Gwent gaat dat straks allemaal vanaf de Haagse Markt aan ons laten weten. Goedemiddag, Menno in de middag op Radio West. En dit is Callum Scott en Whitney Houston.
2: Clock

0: Het slowere uitvoering van I Wanna Dance With Somebody. En dat past dan weer naadloos natuurlijk bij ons item op de Haagse Markt. Callum Scott en Whitney Houston. Wij zijn toegekomen aan Op de Kaart. We gaan eens eventjes kijken bij Gwen, want die is op dit moment op de Haagse Markt. En Gwen, ja, het gaat om stabiliteit. Iets anders is het niet, hè? En het gaat om het feit dat mensen toch wel gewoon makkelijk vallen. En daar moeten we iets mee.
1: Ja, want het schijnt dat best wel wat mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen, omdat ze dus vallen.
0: Ja.
1: En zoals ik net al zei, vallen, dat is heel snel gebeurd. En opstaan is nog moeilijker. Dus hier op de Haagse Markt, de aftrap van de Valpreventieweek. En dat doen ze met een loper, waar je dus over één lijn heen moet lopen. En doorgaans allemaal vragen tegenkomt. En aan de hand van die vragen kun je bepalen of je een beetje stevig op je benen staat. Dus deze meneer die heeft dat net gedaan. Hallo meneer. Hallo. En, geslaagd?
2: Ja, hoop ik.
1: Hoe was het? Hoe ging het om over die lijn heen te lopen?
2: Gewoon rustig aan doen.
1: En een stevige...
2: Haast eigenlijk, dus...
1: Oh nee, dan moet u snel ervan doorgaan.
2: Ja, want mijn kar staat en mijn vrouw zit daar.
1: Oh nee, heel goed, heel goed. Nee, de vrouw moeten we niet laten wachten. Dat lijkt mij een heel goed idee.
0: Nee, dat is heel onverstandig. Dat is heel onverstandig.
1: Dan loop ik eventjes deze kant op naar iemand die flyers aan het uitdelen is. Hoe gaat het?
3: Ja, wel redelijk. Mensen reageren positief. En ze doen mee met de test. En de meeste mensen slagen, gelukkig. Maar het is wel handig om gewoon tips mee te geven en te laten zien hoe het beter kan.
1: Ja, extra tips worden altijd wel gewaardeerd, hè, lijkt me.
3: Ja, zeker.
1: Nou, heel goed. Goed werk. Heb je al mensen gezien waarvan je dacht, nou, kan beter?
3: Genoeg, maar ja. Dat heb je altijd. Maar ja, uiteindelijk nemen ze het volletje mee. Luisteren ze naar de tips en hopen dat ze het opvolgen.
1: Heel goed, ga zo door zou ik zeggen. En ik vraag me ook af of ik straks ook eventjes over die lijn heen mag lopen om te bepalen hoe stevig ik in mijn eigen schoenen sta.
3: Ja, tuurlijk mag je meedoen. Ja.
1: Nou Ronald, ik zou voorstellen, kom straks nog eventjes gezellig terug naar de Haagse Markt. En dan ga jij horen of ik een beetje stabiel ben.
0: Ja, en anders laten we je daar, hè. Want wij kunnen hier alleen maar mensen met stabiliteit gebruiken, hè, Ben. Dat weet
1: als
0: je.
1: Als een soort kevertje op mijn rug met die poten zo omhoog. In de hoop dat iemand me komt redden, ja.
0: Foto's. Dankjewel, Ben. Tot zo meteen.
1: Tot zo.
0: Het is natuurlijk wel een serieus onderwerp, hè. Dus hou daar wel rekening mee. En ga even kijken op de Haagse Markt als je wilt.

0: Dylan en Like a Rolling Stone hier op Radio West. Menno in de middag. Het is de maandag 28 september. De laatste maandag alweer van de maand september. En vanmiddag spelen we bij Bas Martini's weer natuurlijk weer ons spel. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Het beestenboelspel. En dan kun je weer een mooie bon in de wacht slepen om bijvoorbeeld vogelvoer of andere dingen te halen. En in het kader van, nou ja, het is toch Dierendag, weet je dat jouw plaat, de plaat die ik draai als laatste voor het nieuws van 2 uur. Het thema is bekend, is ook dieren. En je kunt je plaatje kwijt als je wil op mijn mail. Dat is ronald@omroepwest.nl. Maar je kunt ook altijd eventjes een appje sturen. En dat is 070-307-8080. Wist jij dat Den Haag een filmgeschiedenis heeft waar mensen eigenlijk heel weinig van weten? Waarschijnlijk niet, want het is vrij onbekend. Het lijkt een beetje of het vroeger hier Hollywood is geweest. De stad had eigen filmfabrieken. Er waren Haagse filmmakers. Die experimenteerden ook met nieuwe technieken. Er waren films, lezingen. Met films en lezingen, tentoonstellingen en wandelingen. Ja, dat moet ik zeggen, worden die bijzondere verhalen de komende maanden. En terecht, denk ik, opnieuw onder de aandacht gebracht. Leendert de Jong is een van de initiatiefnemers. Hij was maar liefst 40 jaar de programmeur van het Filmhuis Den Haag. En nu betrokken bij Film in Den Haag. Dag Leendert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Er gaat een wereld voor me open.
1: Vooral samen met Elisa Mutsaars van Filmatelier Den Haag.
0: Oké, dat mag gezegd worden. Elisa is er ook bij, alleen jij bent nu even hier aan het woord. Jij gaat antwoord geven op mijn verbazing dat ik denk, hè, dat wist ik echt niet. En dat geldt voor veel mensen, hè? Die weten dat helemaal niet.
1: Nee, die weten dat helemaal niet. Het irriteerde me eigenlijk al decennia lang dat Den Haag nooit aan bod komt als het over film gaat. Of in Amsterdam zijn boeken geschreven, over Rotterdam, over Haarlem, waar ook allerlei filmfabrieken zaten. Rotterdam natuurlijk met het filmfestival al daar. Ja. En Amsterdam natuurlijk met zijn eigen filmstudio's. Maar nooit in Den Haag. En dat werd hoog tijd. Dus na mijn pensionering heb ik besloten, we gaan samen met Elisa een boek samenstellen over die filmgeschiedenis van Den Haag, die inmiddels nu al 130 jaar aan de gang is.
0: En hoe groot was die?
1: Die was best groot. Wat belangrijk was voor Den Haag, dat je Willy Mullens had. Die begon al in de jaren 10 van de vorige eeuw al met bioscopen in Den Haag. Eerst was het kermisvermaak. Maar hij besloot al in de jaren 10 bioscopen op te richten in Den Haag. Dat was vooral de Boekhorststraat. Die zijn inmiddels allemaal verdwenen. Dat is ook zoiets ongelooflijks. Van de bijvoorbeeld 25 bioscopen die je in de jaren 50 had, is er eigenlijk niks van over. Behalve Pathé Buitenhof, waar vroeger de Cineac zat.
0: Ja.
1: Maar Den Haag had ook een filmstad met Lutze Barnstein, die dat in 1935 opende in Park Oosterbeek. En dat ligt precies tussen Wassenaar en Den Haag, aan de Rijksstraatweg. Ongeveer op de hoogte, iets voor nog, vanuit Den Haag voor de Amerikaanse ambassade. Dat was een ware filmstad met de meest moderne technische middelen om daar dus echt een Hollywood aan zee te creëren. Helaas brak de oorlog uit in 10 mei 1940... en was het daarmee ook afgelopen met filmstad, die toen geannexeerd werd door de UvA, maar eigenlijk niks meer voorstelde, en tijdens de oorlog gebombardeerd werd door de geallieerden. Daar kwamen ook de V2-raketten, werden daar op Londen afgeschoten.
0: Hey, maar
1: dan had je nog...
0: Nee, ga door. Ik dacht, ga door.
1: Wat leuk is, Dolly Rudeman, daar hebben we het opeens ook een keer over een vrouw. Want kijk, de hele filmwereld, dat geldt niet alleen voor Hollywood, of dat gold niet alleen voor Hollywood, maar voor heel Europa ook. Het was vooral een mannenwereld. Daarom ook des te belangrijker om Dolly Rudeman te noemen, die tussen 1920 en 1940... wereldberoemde filmartiestjes ontworpen heeft, ook vanuit het Haagse.
0: Ja.
1: In Den Haag zat natuurlijk ook de overheid, dus de politiek en de Rijksvoorlichtingsdienst, die ook zorgde voor de filmkeuring, die heel veel filmmakers opdrachten gaf om films te maken. Je had de Nederlandse onderwijsfilm, die de scholen voordeel op de televisie zijn intrede deed, voorzag van educatieve films. En het gaat zo maar door.
0: Maar wat het gekke is dus, want uiteindelijk in 1940 kwam daar dus een einde aan. Maar na de oorlog is het niet meer vlot getrokken. Terwijl in andere steden er heel veel dingen weg zijn gegaan en die zijn weer vlot getrokken. Maar Den Haag, het is een beetje uit de genen verdwenen dan op een of andere manier.
1: Nou, niet helemaal. Die NOF die zat er nog steeds in Nederlandse onderwijsfilm. Alleen die filmstudio Filmstad, die was verloren gegaan. En Lute Barnstein, die godzijdank toen de oorlog uitbrak in Hollywood zat en daar gebleven is na de oorlog teruggekomen. Maar zoals dat vaak ging bij de overheid, dat ze geen geld beschikbaar stelden voor zeg maar, om die Joodse slachtoffers te goed te komen. Dus de filmstad werd niet meer opnieuw ingericht. Hey, maar Den Haag heeft nog steeds...
0: De geschiedenis is natuurlijk waanzinnig en die is groot geweest en vergeten. Want heel veel mensen weten daar niks meer van. Nu ben jij er om het terug te halen. Maar hoe neem ik kennis van deze dingen? Want je had het net over een boek, maar er komt natuurlijk veel meer aan. Ja.
1: In het boek dat beslaat maar liefst 11 hoofdstukken die Haagse filmgeschiedenis beslaan. En daarnaast hebben we allemaal filmprogramma's, wandelroutes die langs de vier Haagse bioscopen gaan. Heel veel staan er nog, maar zijn nu ingenomen door winkels. Ja. Of zijn afgebrand. Maar de locaties kan je daar nog steeds bezoeken. Dat zijn dus de wandelingen door Den Haag. Er komt een lezing en met filmfragmenten over de Profielty filmfabriek die in het Haagse Bos stond. Die vooral gespecialiseerd was in journaals. En een grote concurrent was van Polygoon. Dat zullen veel mensen nog wel kennen.
0: Ja.
1: En dat bedoelen wij er ook een beetje mee. Profielty kent bijna niemand, maar dat was een even belangrijke filmfabriek als Polygoon. Alleen Polygoon heeft het uiteindelijk wel gewonnen en Profielty zelfs aangekocht in de vlak voor de oorlog.
0: Ja.
1: Verder had je filmcollectieven als Meatball in de jaren 70 die enorm belangrijk waren. Die dus de stad introkken om te hebben over eenzaamheid, woningnood, leefbaarheid, et cetera. Dus na de oorlog betekende Den Haag nog veel hoor voor de film.
0: Ja, ik ben zelf ooit voor het eerst naar de bioscoop geweest. Volgens mij Eurocinema was op de Leiweg. Hè? Dat was ook een bioscoop in Den Haag. Ja. Asta had je nog.
1: Ja.
0: Je had er nog veel meer natuurlijk. Jij weet dat veel beter dan ik.
1: Ja. Je had van...
0: Noem er nog eens één, want ik ben aan het zoeken naar een naam en daar komt maar mij niet op. Noem nog eens een...
1: Je had natuurlijk de Cineac, je had West End, je had Hollywood, je had Dumidi. Die is ook verdwenen.
0: Ja.
1: Je had natuurlijk Metropool, dat was een heel chic theater. Je had het Passage Theater.
0: Passage.
1: Zit nu in een hotel. En Asta, die ontzettend veel filmsterren heeft ontvangen... want daar was Den Haag ook heel goed in, het binnenhalen van filmsterren. Omdat filmsterren graag naar Den Haag kwam... omdat daar de koninklijke familie vaak aanwezig was... die ook vaak bij de premières waren die in Asta of in Passage gegeven werden... waar de politiek ook bij zat, waar het korps diplomatiek... Hè, alle ambassades zaten hierbij waren. Dus om die reden, de chicheid van Den Haag... zeker voor de oorlog heeft een grote rol gespeeld... in de toevloed van filmsterren uit Hollywood... maar ook uit Frankrijk en Duitsland... waar binnen Europa toch wel de grootste filmindustrieën zaten.
0: Je kunt er uren over praten. Alleen dat gaat nu niet lukken. Hebben jullie ook een website, Leendert?
1: We hebben een prachtige website, filmindenhaag.nl. En daar zie je op programma de deelnemers, informatie over het boek... En het boek wordt, als het goed is, op 16 november gepresenteerd... in de eerste exemplaren aan de Wethouder Cultuur in Filmhuis Den Haag. Maar daarna volgen er nog meerdere presentaties. Bijvoorbeeld 20 november in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Allemaal te vinden op onze website.
0: Ja, Leendert de Jong. Hij is bezig met de Haagse filmgeschiedenis. En daar kijken we reikhalzend uit naar het boek. Dankjewel voor je tijd en ook voor een heel veel succes met dit project. Want het is hartstikke mooi.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Doei.

0: zes jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Goedemiddag, het is 3:03. We zijn iets te laat, maar dat geeft niks, want het regionieuws is heet en dan kan het een beetje afkoelen. André Kolen is erbij. Goedemiddag, André.
11: Goedemiddag, Ronald. Door een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag is gistermiddag een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland om het leven gekomen. Dat meldt de politie vandaag. De vrouw reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Er werden direct 2 ambulances opgeroepen en ook kwam er een traumahelikopter. De vrouw is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar is ze later op de dag aan haar verwondingen overleden. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan. Voor de Tweede Kamer in Den Haag zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze vrouw hoopt dat de wet het haalt, omdat ze al lang vecht voor hetzelfde idee.
12: Mijn hele leven. En het staat 140 jaar in het wetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
11: Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Ze vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen.
10: Ik wist niet eens dat de dolomina's nog bestonden.
11: Ja, die zijn weer helemaal terug.
10: Oké, want ik ken dat wel van vroeger. Dat is voor mij heel erg jaren 60 en op de Dam. Maar dat ze er nog steeds waren, dat wist ik. Daar neem ik nu kennis van.
11: Oud en jong. En ze gaan er goed tegenaan.
10: Nou, dat blijkt wel.
11: Team Mooie Kind uit Noordwijk heeft met deelname aan de Ride for the Roses 10.971,42 euro ingezameld voor KWF-kankerbestrijding. 7 fietsers reden 100 kilometer om geld op te halen voor onderzoek naar kanker en steun aan mensen die met de ziekte te maken hebben. Het team fietste voor mensen die momenteel tegen kanker strijden of de ziekte hebben overwonnen. En ook stonden ze stil bij mensen die aan kanker zijn overleden. Het team droeg de rit onder andere aan hen op. Dat bericht mediapartner Bollestreek-Omroep. The Ride for the Roses is het jaarlijkse fietsevenement van KWF Kankerbestrijding met als doel geld op te halen voor dat broodnodige kankeronderzoek. Hulde.
10: We zouden ook wel eens een metertje, denk ik, op de fiets van Huub Misé kunnen zetten. Hè?
11: Ja.
10: Dat mensen Huub Misé zijn fietstochten kunnen sponsoren. Want ja. Die fietst ook wat af door de regio.
11: Ja.
10: Toch, Huub? Jouw fiets is vaak in beweging, hè?
13: Ja, best wel, hè? Want ik heb geen auto, dus ik doe alles op de fiets. Of met het openbaar vervoer. Maar meestal met de fiets, hoor. Zeker.
10: Maar als we elke kilometer nou laten sponsoren voor het KWF... Dat zou geweldig zijn, toch?
13: Ja, tuurlijk. Ja,
11: mensen kunnen zich nu melden.
10: Ja, voor de Huub Misé fietstocht. Ik zou zeggen, kom maar door.
13: Mooi, ik kom vanmiddag weer naar de studio op de fiets.
10: Zetten wij er een meter op, ja?
13: Ja, zeker.
10: Dat is helemaal goed. Nou, droog of niet droog?
13: Nou, dat is en blijft een beetje de vraag, want het is dat toch weer...
10: Zetten wij er een meter op, ja?
13: Ja, zeker.
10: Dat is helemaal goed. Nou, droog of niet droog?
13: Nou, dat is en blijft een beetje de vraag, want het is toch weer een regengebiedje vanuit het zuiden.

0: weinig aanvoer van water. En dan maakt het niet eens zoveel uit of het hier regent natuurlijk. Want ja, daar worden de rivieren niet echt mee gevoed. Maar goed, we zullen het zien. Vanavond en vannacht dus kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 15, 16 graden. Morgen ziet het er heel wat beter uit voor iedereen. Het wordt in de loop van de dag steeds zonniger. Een oostelijke, later zuidoostelijke wind, matig tot vrij krachtig. En dan is het morgenmiddag 25 tot 26 graden. Heerlijk. Woensdag eigenlijk ook nog wel, want we hebben eerst zon, later meer bewolking. En tegen de avond volgt er dan wel ook weer opnieuw regen, 24 graden. Woensdagavond regen, donderdag weer grotendeels droog. Met opklaringen en dan wordt het 20 graden. En dat beeld dat houden we eigenlijk ook vrijdag, zaterdag, zondag en zelfs volgende week. Geregeld zon, soms wat bewolking. Heel misschien een enkel buitje, maar dat stelt niet zoveel voor, hoor. Dus ook volgende week niet en in het weekend niet. En die temperaturen rond de 20 graden, ja, dat doet mij nog steeds eerder aan een zomer dan aan een echte herfst denken. Daarom zeg ik, prima weertje.
1: Ja, lekker na zomertijd, toch?
0: Zo is het, ja, helemaal.
1: Joh, ja, hoor. En een beetje water voor de natuur. En dan hebben we werkelijk een ideale periode. Hebben we voor
0: zo
1: de
0: is het.
1: Zo is het, hè? Ja. Hey, blijf even hangen, want ik heb het... Nou, zeker weten. Want we gaan gauw... Zullen we het nu maar doen? Ja, of moet jij nog officieel afkondigen?
2: Nee, .nl, klaar.
1: .nl, klaar. Ja, precies. Want daar zijn we aan toegekomen. André Kolen gaat de boel aftrappen. We hebben natuurlijk het thema voor jouw plaat bekendgemaakt. Dat is dieren, Huub. Ga jij ook mee aan de gang vanmorgen?
0: Ja, zeker.
1: Hè? Laat dat duidelijk zijn, maar André mag aftrappen.
2: Ja, ik had eigenlijk gehoopt in aanloop natuurlijk naar 3 oktober.
1: 3 oktober.
2: 3 oktober, ja. Dat je het over eten zou gaan hebben. Dus een lekker hutspot met klapstuk en haring en witte brood.
1: Ja, maar verder komen we ook niet.
2: Maar verder kwamen we niet. Dus dus hebben we het eten maar een beetje buiten beschouwing. Dus jij kwam met dieren. Ik denk, dan moet ik een plaat draaien van mijn held André van Duin.
1: Zeker.
2: Maar ik denk, als ik nou... dier combineer met dat eten.
1: Dat kan.
2: Dat kan.
1: Dat kan.
2: Dan kom je namelijk uit op de hotdog.
1: De hotdog?
2: De hotdog.
1: De hotdog van André van Duin. Hoor je hem, Huub?
0: Ja, zeker. Ja. Nou en of.
1: Ken je hem ook?
0: Nee. Nog niet. Nee.
2: dan gaan we dat nu veranderen.
1: Dan gaan we een verandering in aanbrengen. Hier komt de eerste. De keuze van André Kolen is bekend. Dankjewel, Huub. En wij spreken jou morgen.
0: Ja.
1: De hotdog.
3: Menno in de middag.
1: Nou, daar komt ie.
3: Jouw plaat.
4: Mijn hond, dat is een keeshond. Hij is een soort van James Bond. De tv's staan in rijen om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als elke morgen gaat hij naar een nieuwe latrelatie. Hij heeft mijn aftershavie.

gaan voor een plaat. Want met zijn charme maakt hij ieder Davy gek. Hij is zeg maar voor het hondenras, de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek.

0: het niet van een vreemde. Ik was het die hem trainde. Hij heet eigenlijk Kees, maar hond, maar loopt hier in de buurt rond als
1: de hond.

0: was bij de laatste, komt er uit zijn oren rook.
1: De hotdog!
0: Ja, de hotdog voelt zich de held. Hij is

0: Wat een geweldig nummer is dit, André. Hoe kom je hier nou op?
1: Ja, ik bedoel, ik heb alles van André van Duin. Dus ja, combineer je het eten met de dieren. En ja, dan krijg je de hotdog.
0: Het is inderdaad een dier en het past uitstekend bij het thema. Maar het past weer niet bij het thema Dierendag. Maar dat heb ik ook niet gezegd.
1: Nee, hè?
0: Nee, het ging om dieren. Nee. Dus nee, ja, dan past het er uitstekend bij. Nou, de kop is eraf, zullen we maar zeggen. En zometeen horen we de volgende. Kijken welke plaats over dieren er nog meer binnenkomt. Je kunt hem nog insturen, hè? Ronald@omroepwest.nl of even appen 070-307-8080. Dankjewel, André.
2: Op de kaart.
0: Ja, hoe stevig staat Gwen op haar benen? Dat is de grote vraag. Dat is ook de grote test die er op de Haagse Markt wordt gedaan. Voor mensen die, ja, er zijn heel veel ouderen die vallen. Die dus niet zo stabiel zijn. En die kunnen tips krijgen hoe ze wat makkelijker op de been blijven. En dan is er een soort praktische test. En ja? Gwen heeft nu gezegd dat zij zich gaat onderwerpen aan deze praktische test.
3: Ja, en ik zou niet willen zeggen dat het er intimiderend uitziet. Maar spannend vind ik het wel. Want als ik het nu live op de radio verpest, ja, dan wordt dat natuurlijk door iedereen jarenlang ja, in mijn schoenen geworpen.
0: Nou, zeker.
3: En dat snap ik ook. Maar ik word onder goede begeleiding ja, hier doorheen gejaagd. Okay. Want Misha, jij staat hier namens een promotieteam. En jij helpt oudere mensen die hier voorbij lopen ook over deze streep heen, hè?
4: Ja, klopt. En dan moeten ze op elke stop bij baarsje vlak moeten ze een vraag beantwoorden. En uiteindelijk, na de test, kunnen ze kijken of ze het gehaald hebben of niet hebben gehad.
3: Dus eigenlijk is het de bedoeling dat ik hier straks over een lijn heen ga lopen. En dat, ja, is ongeveer een mat van, ja, wat is het, 5 meter lang. Ja. En dan moet ik, ja, zo recht mogelijk op mijn benen blijven staan. En tegelijkertijd vragen beantwoorden over hoe stevig ik te sta. Dus Misha, laten we naar de start toe gaan.
0: Ja.
3: En dan staat daar, kun jij op de lijn balanceren? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dat is een gele lijn. En dan ga ik zo.
4: Draag je stevige schoenen?
3: Als jij naar mijn schoenen kijkt, denk je dan dat het stevig zijn?
4: Ze zijn wel sportief, maar heel stevig weet ik niet. Maar ik vind, wel, ja, ik vind ze wel goed. Ja, okay. Ja.
3: Ja, ik heb witte gimpen aan. Mm. En ja, die zijn wel al een beetje vertrapt. Ze waren ooit stevig, maar nu niet meer. Maar goed, we gaan door naar de volgende stop. Balancerend.
0: Mm-hmm.
3: Kun je jouw woning veiliger maken? Waar slaat die vraag op?
4: Nou, bijvoorbeeld of je veel drempels in je huis hebt of een trap. Het gaat niet per se om echt sloten of zo, maar echt in je woning of dat veilig is allemaal.
3: Nou, ik heb een trap thuis en ik moet naar beneden om naar mijn slaapkamer te gaan. En ik moet zeggen dat ik het echt heel knap vind van mezelf dat ik daar nog nooit van af ben gevallen. Dus of die echt veilig is, dat weet ik niet.
4: Nee, oké, dan heb je deze niet, helaas.
3: Okay, helaas, we gaan door. Balancerend.
0: Wordt
3: op die
0: gladde
3: mat.
0: Wordt er ook gesproken over alcoholconsumptie dan, Gwen, of niet, bij die trap? Nee, hè?
3: Daar ga ik geen uitspraak over doen, Ronald. Ga je jaarlijks op controle bij de opticien? Nee, Misha.
4: Nee, ja. Dan heb je hem ook niet, helaas.
3: Oh. Jeetje, nog 3 vragen te gaan.
4: Wel, of heb je een bril nodig wel?
3: Dat weet ik niet.
4: Nee?
3: Nee, nee.
4: Moet je misschien een keer gaan checken dan?
3: Ja, misschien wel. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Oefen je 2 keer per week je evenwicht en spieren? En wat kan ik dan oefenen?
4: Nou ja, ga je bijvoorbeeld, doe je iets aan fitness of loop je of hard, loop je hard? Of doe je iets van evenwicht testen of zo?
3: Ik zit op voetbal, is dat goed?
4: Ja, dat is zeker goed. Dat is gewoon lekker in beweging zijn. 2 keer per week ook.
3: Ja, 2 keer per week, ja zeker. Maar ik struikel wel eens over mijn eigen voeten.
4: Oh ja, oké. Dan is de evenwicht misschien niet helemaal. Moet je daar iets misschien aan gaan trainen. Maar in ieder geval, voetballen 2 keer per week minimaal is wel heel goed. Okay. Dus die heb je wel.
0: Dus meer talent, hè? Talent in plaats van evenwicht, hè?
3: Door naar de ene laatste vraag. Laat je jaarlijks je medicijnen checken? Nou, voor ik zover ik weet, slik ik geen medicijnen.
4: Nou ja, dan is dat ook niet nodig, denk ik.
3: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de laatste vraag.
0: Ja.
3: En dat is, eet je gezond? Nou, Ronald, ik kom net terug van 2 weken Frankrijk.
0: Mm-hmm.
3: En ik heb daar niet echt heel veel groente en fruit gezien. Oh. Dus ja, Misha, wat denk jij?
4: Ja, ik weet niet. Ja, misschien op vakantie dan is het dan anders dan normaal. Maar als je normaal wel gewoon gezond eet, genoeg groente, genoeg fruit, dan
3: ik kijk zo terug en ik heb het einde van deze lijn behaald. Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk of ik de test heb behaald. Misha, ja, hoe heb ik het gedaan?
4: Ja, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. Ja, je woning is misschien niet helemaal veilig en je gaat niet juist naar de opticien. Maar daarbuiten vind ik wel dat je het gehaald hebt.
3: Ja. Nou, Ronald, je hoort het. Ik sta stevig in mijn eigen schoenen.
0: Ik had al zo'n vermoeden dat je dat had. En nou ja, weet je, je eet genoeg bruin fruit. Dus dat is wat dat betreft prima. En daar zitten ook voldoende vitamintjes in. Dankjewel zover. Ik ben morgen weer een nieuwe route en een nieuwe pijl die we dan gaan gooien. Dus ik ben heel benieuwd.
3: Tot morgen maar weer, hè?
0: Tot morgen. En dat was Gwen vanaf de Haagse Markt. Staat stevig in de schoenen.

Don't Walk Away op Radio West. Aan alles komt een eind, dus ook aan deze Menno in de middag. Voor maandag 28 september. We hebben toch een prachtige bon weg mogen geven. Voor, nou ja, in elk geval iets met dieren. En dat gaat straks bij Bas Martini is weer gebeuren. Kun je trouwens ook je plaatje nog kwijt, hè, voor de jaren 60. Bas@omroepwest.nl. Stuur het even. Dan kun je vanavond lekker meedoen met de jaren 60 tussen 6 en 7 uur hier op Radio West. En mocht je nog een leuke suggestie hebben voor jouw plaat, want het thema is dieren, dan ben je natuurlijk van harte welkom bij mij. Even een mailtje is snel gestuurd naar ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. En anders mag je altijd even appen 070-307-8080. Het is tijd geworden voor de onthulling wat dat betreft. Er zijn er een hoop binnengekomen. Ik hou ze ook allemaal. Ik heb ze even in de hoge hoed gedaan. Er is er eentje uitgekomen. En ik denk dat Brenda heel gelukkig gaat worden. Want zij stuurt in elk geval een briefje. Een berichtje. Het plaatje met de beestjes is geworden. Jewel Akins en The Birds and the Bees. Nou ja, daar kun je niet vroeg genoeg bij zijn. Brenda Doeven gaat de radio harder zetten. Maar dat gaan jullie allemaal doen voor het laatste liedje. En dat is jouw plaat voor vandaag. Ik wens je een fijne dag. Veel plezier met Bas. Maar vooral vandaag in het Gopal Blauw, Marjolein Visser. Oh, wow, ho, ho, ho. Dat was niet goed. Dat was niet de goeie. Deze moest ik hebben. Wacht even, ik heb het allemaal vastgezet. Ja. Jouw

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. Ja, en daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En hij is de baan kwijtgeraakt. Dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland, ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Prominent.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
6: Zometeen in Muziek aan Zee. Muziek onderweg uit eigen land. Het goede doel komt eraan. Alles geprobeerd. Eerst het nieuws van 2 uur. André Kolen.
7: De fietster die gistermiddag om het leven kwam bij een aanrijding met een auto is een 86-jarige vrouw uit het Westland. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De aanrijding gebeurde rond 2:30 op de exporteursbaan in Den Haag. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen is overleden. De parkeerdruk in de Rijswijkse wijken Strijp en de ministerbuurt zorgt voor zorgen bij bewoners en politiek. 3 Rijswijkse partijen vrezen dat de problemen groter worden als vanaf 5 oktober op verschillende plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk en het CDA zijn er signalen dat bewoners nu al moeite hebben om hun auto kwijt te kunnen. Woonwagenbewoners krijgen nog altijd te maken met discriminatie en uitsluiting, ook door de overheid. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een brandbrief aan het kabinet. 9 jaar geleden concludeerde hij dat ook al, maar sindsdien is er schokkend weinig vooruitgang geboekt, schrijft Reinier van Zutphen. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
8: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart.
9: Op de A20-hoek van Holland-Gouda, 3 kilometer file bij Rotterdam Overschie, 5 minuten vertraging.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl.
3: Ja, klasse, herken je.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Ella Langley, ja, zo populair in de VS, al langer op nummer 1 in de Billboard Hot 100 dan Mariah Carey was met All I Want for Christmas Is You. En daarvoor hoorde je het goede doel lekker uit eigen land. Natuurlijk, hè, alles geprobeerd in muziek aan zee. Zo, het weekend zit er weer op. Best wel aardig weekend gehad. Een beetje verkouden, dus keelpijn en hoesten. Maar nou, mijn stem doet het nog, dus we gaan gewoon lekker door deze week met de show. De blije berichten gaan over zelfbehangen. Krijg nou wat heeft te maken met een ezel die zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot. Of toch wel. En muziek onderweg van de OJ's, Love Train. Maar ook de Monkees komen eraan, Daydream, Believer. En straks hier Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Dat natuurlijk het nieuws uit de regio van André. En alles over het weer van u.
1: Muziek aan zee.

bolle neuzen, schoenen, korte rokjes. Jawel, de jaren 70. Zie het voor je, Jimmy Gale Strap, Swing Your Daddy. Op zoek naar wat vrolijkheid, onder meer van Vlinda. Die zegt, wat doe jij op je vrije zondag? Ik was een babykamer aan het behangen. En ze heeft echt een prachtig behangertje uitgekozen. Met, ja, wat zijn het, vogeltjes erop volgens mij. Een beetje beige van kleur. Dus het kan zowel voor een jongetje als een meisje zijn. En Vlinda, ik denk dat ze oma boord of iets geworden dan. Want ze ziet er iets te oud uit om moeder te zijn. Maar het is wel leuk dat ze zo lekker bezig is, sowieso. En Annette, die is aan het wandelen, zegt, ik zie beren op de weg. Story of my life. Wel een heerlijke wandeling. Die beren zijn dan van die runderen. Die prachtige bisons die gewoon, ja, in het duinengebied ook bijvoorbeeld hier op Kijkduinen wandelen. Hè, die je dan tegenkomt als je heerlijk, heerlijk buiten bent. Aan het genieten. En dan is het toch natuur puur zang. Toch? Als je die beesten tegenkomt, ja, dat vind ik ook aan dit. Veel plezier daar. Dit is Duncan Lawrence.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Muziek aan Zee op Radio West. Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Marjolein. De parkeerdruk in de Rijswijkse wijken Strijp en de ministerbuurt zorgt voor zorgen bij bewoners en politiek. Drie Rijswijkse partijen vrezen dat de problemen groter worden als vanaf 5 oktober op verschillende plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk en het CDA zijn er signalen dat bewoners nu al moeite hebben om hun auto kwijt te kunnen. De angst is dat dat nog moeilijker wordt door de nieuwe parkeermaatregelen. Als parkeren op plekken rond onder meer de Schilp straks betaald is, kunnen automobilisten volgens de partijen op zoek gaan naar een gratis plek in de omliggende wijken, zoals Strijp en de ministerbuurt. Het is voor veel mensen niet duidelijk waarom hun vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms hoger kunnen uitvallen, zegt de autoriteit Consument en Markt.
13: Dat komt omdat bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een reden, of dat is eigenlijk een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
12: De autoriteit Consumentenmarkt deed onderzoek naar vliegtickets en festivals, omdat prijzen daar sterk kunnen verschillen. De organisatie wil dat bedrijven meer inzicht geven in de totstandkoming van prijzen. Door een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag is gistermiddag een 86-jarige vrouw uit Westland om het leven gekomen. Dat meldt de politie vandaag. De vrouw reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Er werden direct twee ambulances opgeroepen. Ook kwam de traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. De vrouw is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar is ze later op de dag aan haar verwondingen overleden. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan.
11: En het weer, en dat krijg je vandaag van onze weerman Huub Miezee.
14: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en af en toe valt er ook wat regen. De wind is noord, wordt later noordoostelijk, zwak tot matig, en het is ongeveer 20 graden. Ook vanavond en komende nacht komt er plaatselijk een bui voor, mogelijk met onweer. De wind is ook dan noordoostelijk matig, aan de kust soms vrij krachtig, en wordt later oostelijk, en vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Morgen is er eerst nog bewolking. In de loop van de dag komt er meer zon. Het blijft dan droog. En bij een matige oostenwind die aan zee af en toe vrij krachtig is, wordt het morgenmiddag 25 of 26 graden. Woensdag is er eerst zon. Later komt er meer bewolking. En tegen de avond gaat het woensdag regenen. Het wordt dan 24 graden. Donderdag is er eerst bewolking. Plaatselijk nog een bui. Daarna komen er opklaringen. En dan wordt het ongeveer 20 graden.
12: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
15: Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum.
12: Dankjewel Robert en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan zee.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

zo mooi. Kenny Rogers met Lady. Ja, je zal toch maar als vrouw zijnde bezongen worden door Kenny op deze manier. Prachtig toch? Geschreven trouwens door niemand minder dan Lionel Richie. Nadat hij de Commodores verliet, ging hij zich neerleggen op wat schrijfwerk voor andere artiesten. En dit was er een van. En wat een fijn nummer om te draaien op de maandagmiddag. Ja, Kenny Rogers, helaas in 2020 overleden. Wereldwijd meer dan 100 miljoen platen heeft hij verkocht. En hij scoorde natuurlijk tientallen hits. Hij wordt nog steeds regelmatig gedraaid, ook hier op Radio West. Nu verder met muziek uit de jaren 70. Dit zijn de OJ's. Love Train.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Santana met Rob Thomas. Smooth hoorde, ja. Soms lees je van die berichten dat je denkt, hoe dan? In de Verenigde Staten, daar was een kraan bezig om een dakkapel te plaatsen. Maar die kraan viel om op de dak van het huis. Was natuurlijk echt heel zuur. Toen kwam er een andere kraanwagen bij om die eerste kraanwagen weer op zijn pootjes te zetten. Maar dat ging niet helemaal goed. Ook die kraan belandde uiteindelijk op het dak van het huis.
1: Zeg nou wat!
0: Ja, waarschijnlijk was de last toch iets te zwaar. Dus dat is een beetje onderschat wat zo'n kraanwagen weegt. Het was gelukkig allemaal verzekeringwerk. Niemand raakte gewond. Maar ja, een ezel stootte geen twee keer, toch? Maar in dit geval dus wel.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hey, Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Deze maandagmiddag heb ik ook weer een fijne meedansplaat voor je uitgezocht. Zometeen rond 4:10 komt hij weer voorbij. Eerst het nieuws van 3:00, André Kolen.
14: De Tjarda verdwijnt uit Warmond. Dat heeft het bestuur van de scoutinggroep in een boze brief laten weten aan het gemeentebestuur van Teylingen. Ze schrijven daarin het vertrouwen in de gemeente verloren te hebben. Het besluit om Warmond nu de rug toe te keren volgt na een jarenlang conflict met de gemeente over het clubhuis van de scoutinggroep op het recreatieeiland Koudenhoorn. De parkeerdruk in de Rijswijkse wijken Strijp en de ministerbuurt zorgt voor zorgen bij bewoners en politiek. 3 Rijswijkse partijen vrezen dat de problemen groter worden als vanaf 5 oktober op verschillende plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk en het CDA zijn er signalen dat bewoners nu al moeite hebben om hun auto kwijt te kunnen. De Adriaan Dessingprijs gaat dit jaar naar appartementencomplex De Gravin in 's-Gravenzande en de vrijstaande woning De Otterschelp in Monster. Beide gebouwen werden beloond met de juryprijs. De Gravin won daarnaast ook de publieksprijs. De architectuurprijs voor gebouwen in Westland en Midden-Delfland werd voor de 5e keer uitgereikt. Meer regionieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
15: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen.
16: Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 10 minuten vertraging bij Harmelen. En 5 minuten op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Suurhofbrug.
17: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
18: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
23: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Uit Duitsland kwamen ze, Alphaville, een synthpopband, zoals dat zo mooi genoemd werd. In 1983 opgericht door zanger Marianne Gold, Bernard Lloyd en Frank Mertens. Ze hadden verschillende hits, Big in Japan, Sounds Like a Melody en deze, Forever Young. Daarvoor hoorde je Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. In Muziek aan Zee op de maandagmiddag, het tweede uurtje alweer, waarbij ik straks nog een fijne meedansplaat voor je heb. Komt uit de jaren 70, dat had ik al verklapt. Maar het woord? George McRae met Rock Your Baby. Heerlijk nummer om even lekker mee te swingen. Verder heb ik ook nog nieuws onderweg. Dat gaat over wandelen terwijl je leest. En muziek onderweg van Ed Sheeran. Laat ik die nummer draaien.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.

0: Shocking Blue in Muziek aan Zee. Misschien ben je ook van het wandelen, net als ik. Of van lekker een boek lezen, net als ik. Maar die twee tegelijk heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Volgens mij gaat het ook niet echt. Maar er is dus iemand die dat wel doet. Een verslaggever van RTV Noord zag een lezende wandelaar lopen. Dus met het boek nog in zijn hand.
1: Je was zo geconcentreerd aan het lezen. Je liep ons bijna onder de bus.
2: Oh ja, dat klopt. Ja. Ja, ja.
1: Lezen en wandelen. En waarom?
2: Waarom? Ik weet niet. Ik vind er wat heel rustig van. Ik wil al vaker gewoon langere stukken lopen. Maar heel vaak dan vervel ik me op een gegeven moment. En dan wil ik weer terug. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem een keer een boek mee. En dat ging eigenlijk best goed samen.
1: Ja, heb je niet eens in de gaten en ben je thuis?
2: Ja, nou, daar komt het wel een beetje op neer, joh. Bijzonder, hè?
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, mooi, hoor.
0: Heel bijzonder. Tijdens een wandeling van 15 kilometer leest hij zo'n 100 bladzijden. Dus volgend weekend heeft hij zijn boek waarschijnlijk dus wel uit.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
6: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
12: Je luistert naar Muziek aan Zee en het is tijd voor het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
13: Goedemiddag, Marjolein. De Tjarda verdwijnt uit Warmond. Dat heeft het bestuur van de scoutinggroep in een boze brief laten weten aan het gemeentebestuur van Teylingen. De Tjarda schrijft daarin het vertrouwen in de gemeente verloren te hebben. Het besluit om Warmond nu de rug toe te keren volgt na een jarenlang conflict met de gemeente over het clubhuis van de scoutinggroep op het recreatieeiland Koudenhoorn. Dat conflict ontstond nadat er in 2024 tijdens het vervangen van de vloer in clubgebouw De Blokhut een verzakking werd geconstateerd. De situatie was zo ernstig dat de gemeente, die de verhuurder van het pand is, besloot het houten gebouw gelijk uit voorzorg te sluiten. De Tjarda kreeg naar eigen zeggen van een hoge ambtenaar bij de gemeente te horen dat ze niet mocht praten over de verzakking van het gebouw en de sluiting. Dit zou zijn om gemeenteraadsleden niet in verlegenheid te brengen. Het college van burgemeester en wethouders ontkende later dat dit ooit zo was gezegd. Na de verzakking gebeurde er maandenlang helemaal niets. Pas nadat media lucht kreeg van de zaak en erover begon te berichten, leek er enige beweging in de kwestie te komen. Onderzoekers van de TU Delft willen weten waarom zware stormen een gevaar gaan vormen voor de dijken. En om daarachter te komen worden die situaties nagebootst in een nieuw laboratorium. Er is een dijk van 8,5 meter hoog nagemaakt. En in een reservoir zit 2500 liter water dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk kan razen. Dat is vergelijkbaar met de golven die bij een superstorm over een dijk slaan. Met hoge snelheidscamera's en andere sensoren brengen onderzoekers de stroming en kracht op de dijk gedetailleerd in beeld. Supermarkt Hypercity in winkelcentrum Nieuwe Marktpassage in Gouda is opnieuw failliet gegaan. De eigenaren worden verhoord over de gang van zaken omdat ze verder niet meewerken aan het onderzoek van de curator. In april ging het bedrijf ook al failliet, maar toen ging de ondernemer nog succesvol in verzet. Het faillissement werd vernietigd, maar dat bood geen oplossing voor de onderliggende problemen. Nu is het echt einde verhaal voor de supermarkt, die zich presenteerde als een zogenoemde wereldsupermarkt met een breed assortiment aan internationale producten. Uit het verslag van de curator blijkt dat Hypercity begin 2024 is gestart, maar direct al met financiële problemen kampte. Deel van de toegezegde financiering kwam niet rond, omdat een aandeelhouder zich terugtrok. Daardoor moest het bedrijf verder met een gat in de begroting. In augustus 2026 ging het dus weer failliet.
12: En het weer, en dat krijg je vandaag van onze weerman Huub Miesee.
14: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en af en toe valt er ook wat regen. De wind is noord, wordt later noordoostelijk, zwak tot matig, en het is ongeveer 20 graden. Ook vanavond en komende nacht komt er plaatselijk een bui voor, mogelijk met onweer. De wind is ook dan noordoostelijk matig, aan de kust soms vrij krachtig, en wordt later oostelijk, en vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Morgen is er eerst nog bewolking. In de loop van de dag komt er meer zon. Het blijft dan droog. En bij een matige oostenwind die aan zee af en toe vrij krachtig is, wordt het morgenmiddag 25 of 26 graden. Woensdag is er eerst zon. Later komt er meer bewolking. En tegen de avond gaat het woensdag regenen. Het wordt dan 24 graden. Donderdag is er eerst bewolking. Plaatselijk nog een bui. Daarna komen er opklaringen. En dan wordt het ongeveer 20 graden.
13: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen.
15: Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij De Meren. Die rijstrook is dicht en daardoor 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel.
13: Dankjewel Robert. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan zee.

0: I Need Love, hoorde je van Golden Earring. Heerlijk toch? Daarvoor Cliff Richards, die houdt van lekker dagdromen. Ik ook, van lekker dagdromen en lekker dansen. Dat is ook een van mijn favoriete bezigheden. Misschien was je er nog niet achter, maar ik denk ik roep het toch nog maar even. En het is er weer tijd voor de meedansplaat van de dag. En ook al heb je dan misschien een koudje onder de leden. En denk je, nou moet ik het doen? Dan ga ik het toch doen hoor, dit dansje. Want het is goed voor een mens, even lekker bewegen. Ja. Even wat stappen zetten. George McRae, Amerikaanse discozanger. Bekend geworden door een nummer 1 hit die ik nu ga draaien.
1: Yeeha! De meedansplaat van de dag.
0: Dit is Rock Your Baby. Doe je mee? De meedansplaat.

0: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0,0. Ja, koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Inner Circle hoorde je Games People Play. En nu ga ik een plaat draaien die echt heel erg realistisch is. Want de zomer is toch echt wel weer voorbij. Je voelt het aan alles. Maar ik vind de herfst ook wel wat hebben, hoor, zeg ik dan eerlijk. En deze plaat draaien is dan ook alweer fijn van Gerard Koks. Het is alweer voorbij.

0: Ja, met Gerard Cox komen we dan toch weer aan het einde van Muziek aan Zee. Zometeen om 4 uur, zoals je gewend bent. Bas Martinius West komt thuis met in het laatste uurtje op de maandag jouw favoriete plaat uit de jaren 60. Je hebt daar vast eentje die je graag aan hem door wil geven. Doe dat dan vooral ook. Bas@omroepwest.nl. Ga ik lekker naar huis. Beetje een drankje nemen met honing en hopen dat mijn stem het morgen ook nog doet. En dan wens ik je nog een hele fijne maandag. Geniet ervan en tot morgen 2 uur. Fijne dag nog. Doeg, doeg.
1: Muziek aan Zee.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Alexander Pechtold is nu 1 jaar burgemeester van Delft. Hoe vindt hij zelf dat het gaat? Straks in West Komt Thuis. Nu is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
12: De 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in Zoetermeer verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Dat zei zijn advocaat tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak in de Haagse rechtbank. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd. De vrouw was opgenomen in een verzorgingstehuis en had palliatieve zorg. De Tjarda verdwijnt uit Warmond, heeft het bestuur van de scoutinggroep in een boze brief laten weten aan het gemeentebestuur van Teylingen. Ze schrijven daarin het vertrouwen in de gemeente verloren te hebben. Het besluit om Warmond nu de rug toe te keren volgt na jarenlang conflict met de gemeente over het clubhuis van de scoutinggroep op het recreatieeiland Koudenhoorn. De Adriaan Dessingprijs gaat dit jaar naar appartementencomplex De Gravin in 's-Gravenzande en de vrijstaande woning De Otterschelp in Monster. Beide gebouwen werden beloond met de juryprijs. De Gravin won daarnaast ook de publieksprijs. De architectuurprijs voor gebouwen in Westland en Midden-Delfland werd voor de 5e keer uitgereikt. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
13: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Robert Vriezen van de ANWB weet precies waar de files staan.
14: In onze regio langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 kilometer en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. En 10 minuten vertraging op de A12 al vanuit Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten Oost en Harmelen rijden langzaam. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 ook alweer file vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij de Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: toontje lager op Radio West. Met zoveel te doen. Nou, in West komt thuis is er ook nog aardig wat te doen, hoor. Tot 7 uur vanavond. Een heel goede middag. 9 minuutjes over 4. Mijn naam is Bas Martinius. Je luistert naar Radio West. Zometeen, ja, treurige rechtszaak in over een Zoetermeerder, van een Zoetermeerder. Een 58-jarige man die zijn moedertje wurgt. Het is toch allemaal wat. En dan aandacht voor de valpreventieweek op de Haagse Markt. Hoe kunnen senioren voorkomen dat ze vallen? Mijn collega Mariette Overdiep is daar wezen kijken. Cabaret op maandag komt dadelijk voorbij. Een prachtig mooi kleinkunstliedje van Casper van Koten. Casper van Koten, de zoon van, ja inderdaad, Kees van Koten natuurlijk. Ik vond in ons archief een mooie oude live-opname van 2014 alweer. En dan de kopstartplaat van vandaag komt natuurlijk nog voorbij. Het spelletje In Zijn Achteruit is ook weer een goede kraker uit de jaren 60. En over de jaren 60 gesproken.
1: 60s at 6.
0: Precies, dat is het dadelijk natuurlijk. En een ander dingetje dat me opviel over de jaren 60. Calypso-koning Mighty Sparrow is overleden. Kort ziekbed heeft hij gehad in New York. Omringd door familie is hij overleden. Zo wordt gemeld door zijn nabestaanden. Mighty Sparrow, de artiestennaam van Slinger Francisco, die is in Nederland vooral bekend van het nummer Only a Fool Breaks His Own Heart. En dat kennen we natuurlijk wel, hè? Uit 1969. Dat wil zeggen in 68 gemaakt, maar in 69 een hit geworden. Only a Fool.

Overleden op 91-jarige leeftijd, Mighty Sparrow. Only a fool. Dit liedje maakte hij samen met Byron Lee. Only a fool breaks his own heart. Moet je niet doen natuurlijk. Nee. Eternal samen met B.B. Winans. I want to be the only one.

0: Want To Be The Only One, Eternal, samen met B.B. Winans. Op Radio West, 16 over 4. Een bijzonder treurige rechtszaak vandaag, wederom. Het gaat om de dood van een 88-jarige vrouw uit Zoetermeer. De verdachte, ja, dat is haar 58-jarige zoon. Triest natuurlijk. De vrouw woonde in verzorgingshuis Vivaldi in Zoetermeer. Martijn Hooyer, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: Jij was vandaag aanwezig bij de eerste voorbereidende zitting.
1: Yes.
0: Wat is er gebeurd? Wanneer is dat gebeurd?
1: Ja, dat was eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. Dat was begin juli. De nacht van 4 op 5 juli kwam er een melding uit verzorgingshuis Vivaldi. Dat er in een kamer een enorme ruzie aan de gang was tussen de zoon van een van de bewoonsters en haarzelf. Nou ja, de politie is gebeld. Die kwamen daar naartoe. Die man die heeft de totale huisraad van zijn moeder de gang opgegooid.
0: Zo.
1: De politie trof haar naast haar bed aan. Haar been lag in een onnatuurlijke houding. Nou, dan weet je wel dat dat gebroken is.
0: Ja.
1: Ze had bloed uit haar mond. En eigenlijk wist ze niet zo goed wat er gebeurd was. Nou ja, die vrouw die is de dag daarna overleden. Dus die zoon is daarvan verdacht. Die is opgepakt. Nou, dan wil je natuurlijk weten, wat is er dan precies gebeurd? Nou, hij heeft haar gewurgd. Mm-hmm. Hij heeft haar geslagen in haar gezicht met kracht.
0: Jo.
1: En hij is bovenop haar gaan zitten.
0: Oh.
1: En ze was dus, ondanks dat ze palliatieve zorg kreeg, dat wil zeggen dat ze ongeneeslijk ziek was.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wat anders dan dat je terminaal bent natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk wat er toen gebeurd is.
0: Tja. Wat is de achtergrond hiervan? Waarom? Het waarom?
1: Ja, helaas moet ik weer constateren dat dit iemand is met psychische klachten.
0: Mm-hmm.
1: En dat werd ook gezegd in de zaal. De man werd aangehouden uiteraard. Hij verklaart zelf dat hij een psychose had en dat hij daarin opdracht gekregen had om haar iets aan te doen. Haar dacht dat zijn moeder de duivel was, mm-hmm. heeft hij zelf verteld.
0: Ja.
1: Hij moest haar iets aandoen. En ook zijn advocaat verklaarde dat hij vermoedelijk een psychose gehad heeft. Ja.
0: Ja. Wat is dat voor iemand, die verdachte?
1: Nou, in ieder geval wat heel opvallend was in dit verhaal. En normaal gesproken, als je zo'n rechtszaal hebt, dan zit daar aan de rechterkant een deur naar het cellencomplex beneden, waar de verdachten opgewacht, of tenminste waar ze moeten wachten tot ze de zaal ingebracht worden door de pakketpolitie, zoals die mensen officieel heten.
0: Mm-hmm.
1: En we zaten daar te wachten met z'n allen en er kwam maar niemand. En uiteindelijk kwam deze meneer gewoon door de voordeur naar binnen. Hè, waar jij en ik ook door naar binnen komen als er in de zaal is. Want deze meneer had een rollator. Hij bleek ook behoorlijk ziek te zijn. Had lang in het ziekenhuis gelegen, nierfalen gehad. Deze meneer was behoorlijk zwaarlijvig. De kans dat hij zou ontsnappen, zeg maar, die was nihil. Soms zie je aan mensen dat ze niet helemaal 100 zijn.
0: Ja.
1: Dat er gewoon iets aan mankeert.
0: Ja.
1: Ja, en dat was bij deze meneer was dat ook wel duidelijk. De rechter heeft niet heel veel aan hem gevraagd. Maar toen de rechter vroeg van wil je zelf nog iets zeggen, toen kwam er iets mompelend. Zei het, hij was ook heel slecht te verstaan. Dus dit, zoals ik het beoordeelde, was dit echt een psychiatrische patiënt.
0: Ja,
1: ja, helaas.
0: Ja. Ja, je zegt helaas, dat zeg je nu voor de tweede keer. Waarom zeg je dat?
1: Omdat ik voor mijn gevoel, en dat zeg ik op eigen titel en op eigen rekening,
0: mm-hmm.
1: dat ik te vaak in de rechtszaal zit met mensen die ziek in hun hoofd zijn en die behandeling nodig hebben. En als er op tijd behandeling is voor mensen, dan zullen, denk ik, toch best een aantal rechtszaken waar ik bij gezet, die hadden er niet hoeven zijn.
0: Ja.
1: En misschien is het een soort van stokpaardje voor mij, maar in 2012 is er een behoorlijk bezuiniging ingezet op de GGZ. En er was ooit een voorlichter van de politie, hij werkte al jaren niet meer, maar die zei dat gaat ons heel veel ellende geven. En ik moet toch elke keer als ik weer in zo'n zitting zit, moet ik weer aan deze beste man denken. En ik denk dat hij gelijk heeft.
0: Ja, ja, ja. Ik hoor het je zeggen. Martijn, tot slot, best wel duidelijk hè, wat er gebeurd is.
1: Ja.
0: Komt er dan ook snel een inhoudelijke behandeling van deze zaak?
1: Nou, dat gaat toch nog even duren. En dat heeft ermee te maken dat deze verdachte, toen hij hoorde dat zijn moeder overleden was, hè, ondanks dat hij daar zelf verantwoordelijk voor is, werd hij heel emotioneel. Was eigenlijk niet meer aanspreekbaar daardoor, vertelde zijn advocaat in de zaal. Nou, toen is er een nieuwe poging gedaan om met hem in gesprek te raken over wat er gebeurd is. Dat is niet gelukt. En hij moet nog onderzocht worden door psychiaters. Want ja, er zal vastgesteld moeten worden of deze meneer volledig ontoerekeningsvatbaar was of deels ontoerekeningsvatbaar. Want dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken. Als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is, dan kan die ontslagen worden van rechtsvervolging. En dan bijvoorbeeld alleen TBS opgelegd krijgen. Maar als die deels verantwoordelijk is voor wat hij gedaan heeft, ja, dan zou die ook nog wel celstraf erbij kunnen krijgen.
0: Ja, en dat is allemaal belangrijk om dat goed in kaart te brengen.
1: Absoluut.
0: Want dan kan het recht zijn beloop krijgen.
1: Ja, dus 14 december is een volgende pro forma zitting, zoals dat dan formeel heet.
0: Ja.
1: En daarna zal de inhoudelijke behandeling zijn, vermoed ik.
0: Oké, nou, dan spreken we elkaar daarover sowieso op 14 december weer. En het volgend jaar gaat het allemaal door.
1: Ongetwijfeld.
0: Martijn, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: De Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark.
1: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
0: Ik ben al 23 jaar gestopt met roken. Ik wil ook mee met die tram van hun. Ja, kom nou. Misschien is er nog wel een plekje over. We gaan het bekijken.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
14: Het is 4:55. Je luistert naar Radio West. In de studio André Kolen voor het nieuws. André, goedemiddag.
15: Goedemiddag Bas. De Tjarda verdwijnt uit Warmond. Dat heeft het bestuur van de scoutinggroep in een boze brief laten weten aan het gemeentebestuur van Teylingen. De Tjarda schrijft erin het vertrouwen in de gemeente verloren te hebben. Besluit om Warmond nu de rug toe te keren volgt na een jarenlang conflict met de gemeente over dat clubhuis van de scoutinggroep op recreatieeiland Koudenhoorn. Het conflict ontstond nadat er in 2024 tijdens het vervangen van de vloer in clubgebouw De Blokhut een verzakking werd geconstateerd. De situatie was zo ernstig dat de gemeente, die de verhuurder van het pand is, besloot het houten gebouw gelijk uit voorzorg te sluiten. Charlie kreeg naar eigen zeggen van een hoge ambtenaar bij de gemeente te horen dat ze niet mochten praten over de verzakking van het gebouw en de sluiting. Dit zou zijn om gemeenteraadsleden niet in verlegenheid te brengen. Nou, het college van burgemeester en wethouders die ontkende natuurlijk later glashard dat dat ooit zo gezegd was.
14: Ja.
15: En na de verzakking gebeurde er maandenlang helemaal niets. Totdat de media er lucht van kreeg en de zaak in de berichten meenam. Ja, en toen kwam de enige beweging, maar ja.
14: Maar dat is toch een waardeloos verhaal, dit? Die vloer die is helemaal slecht. De gemeente zegt even hush hush dat de gemeenteraadsleden het niet weten.
15: Ja, en ze kunnen er wel wat aan doen, maar dat kost geld en dat is er niet.
14: Alles kost geld, dat weet je, maar ja. Nou.
15: Onderzoekers van de TU Delft die willen weten wanneer zware stormen een gevaar gaan vormen voor de dijken. Om daarachter te komen worden die situaties nagebootst in een nieuw laboratorium. En daar is een dijk van 8,5 meter hoog nagemaakt.
16: Ja, we hebben ons best moeten doen om deze constructie helemaal tot het plafond aan te brengen. En dan kunnen we op werkelijke schaal golven nabootsen die over een dijk heen slaan. En de dijk zouden kunnen bedreigen.
17: Uw nieuwste speeltje.
16: Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk ook, het heeft ook een serieuze doel, maar het is ook heel gaaf om hiermee te werken.
15: Ja, nou, in dat speeltje zit een reservoir met 2500 liter water dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over die kunstmatige dijk kan razen. Mm-hmm. En dat is dan vergelijkbaar met de golven die bij een superstorm over een dijk slaan. Nou, met hoge snelheidscamera's en andere sensoren brengen onderzoekers de stroming en krachten dan gedetailleerd in beeld. Weten ze precies of die dijk het houdt.
14: Ik denk dat Huub en ik wel een keertje willen gaan kijken daar zo.
17: Nou, zeer zeker.
14: Kijken naar de dekken.
15: Supermarkt Hypercity in winkelcentrum Nieuwe Marktpassage in Gouda is opnieuw failliet gegaan. De eigenaren worden verhoord over de gang van zaken omdat ze verder niet meewerken aan het onderzoek van de curator. In april ging het bedrijf ook al failliet, maar toen ging de ondernemer nog succesvol in verzet. Het faillissement werd vernietigd, maar ja, dat bood geen oplossing voor de onderliggende problemen. Nu is het dus echt einde verhaal voor de supermarkt die zich presenteerde als een zogenoemde wereldsupermarkt met een breed assortiment aan internationale producten. Uit het verslag van de curator blijkt dat Hypercity begin 2025 is gestart, maar direct al met financiële problemen kampte. Deel van de toegezegde financiering kwam niet rond, omdat een aandeelhouder zich terugtrok. Nou, daardoor moest het bedrijf verder met een gat in de begroting. En in augustus ging het dus weer failliet.
14: Dankjewel, Dre. Dan gaan we naar Huub Mizee. Je hoorde hem net al even. Interessant verhaal natuurlijk, Huub, van die dijken. Dat ze dan helemaal kunnen kijken wat die golven dan precies met die dijken doen. Hè?
15: Nou, maar krijgen we storm?
17: Nou, voorlopig nog niet.
14: Oh, bedankt, Huub. Maar nee.
17: Het kan gebeuren. Ja, in Delft doen ze natuurlijk al langer onderzoek. Hè. Ze hebben ook dat waterloopkundig laboratorium gehad. Dat heet nu geloof ik weer anders. Ik heb ook wel eens een keer zo'n excursie daar naartoe meegemaakt. Het is heel interessant wat ze daar allemaal kunnen doen en meten. Zeker, dus daar gaan we nog wel wat van horen in de toekomst, hoor.
14: Ik denk het ook wel. Maar Huub, het weer van nu, ja, het is zacht. Dat is sowieso, hè.
17: Vochtig, zacht,
14: vochtig,
17: rustig. Ja, ja, niet al te veel wind. Met donkere wolken soms, maar veel neerslag komt er nog niet uit. Is er ook niet uitgekomen. Alleen Rotterdam, die Heeken Airport, 0,3 millimeter. En het is toch nog 20, 21 graden geworden. Ondanks de bewolking, dus de aangevoerde lucht is nog behoorlijk zacht of warm. Het is maar net hoe je het wil noemen. We zullen zien dat de bewolking blijft, ook vannacht. En dan kan er toch wel weer een bui tot ontwikkeling komen vanavond en komende nacht. Misschien zelfs met een klap onweer. Een noordoostenwind krijgen we langzamerhand, matig. En aan de kust vrij krachtig en dan wordt het vannacht 15 graden. Morgen bewolkt, later meer zon. En dat bij een zuidoostenwind. En dan wordt het 25, 26 graden misschien.
14: Niet normaal, joh.
17: Dat is inderdaad heel zeldzaam. We hebben het in 2011, ook eind september, begin oktober, ook wel eens zo warm gehad. Ruim 25 graden. Maar misschien komen we daar morgen overheen. Mm-hmm. En dan hebben we echt wel een record voor deze tijd van het jaar.
14: Ja,
17: dat is morgen eigenlijk allemaal. Woensdag weer wat meer bewolking, later regen, 24 graden kan het nog worden. En dan komen we donderdag in koelere lucht terecht met, later weer opklaringen, 20 graden. En de dagen daarna blijft het rustig weer, af en toe zon, enkel buitje, 20 graden. Niet verkeerd.
14: Nee, niet verkeerd. Nee. Ik hoor ook nog geen herfststormen in de verwachting.
17: Nee, inderdaad, die komen er nog niet aan direct. Nee,
14: precies.
17: Ja.
14: Oké, Huub, dankjewel. Nou, spreken we elkaar snel weer.
17: Ja.
14: En dan voor de verkeersinformatie, op de kop af. Robert Vriesen, hoeveel denk jij dat er aan file staat?
18: Nou, ik denk 100.
14: Oké, de kop af 100.
18: Wat denk jij?
14: Robert Vriesen, dan ga ik gokken. Ik denk 91.
15: Dan ga 91. Ik daar 1 kilometer onder. Ik denk 90.
18: Nou, het is 103 geworden. Ik heb hem net ververst. Oh.
14: Ik wist het wel, vuilak. En wij denken ook, we koppen hem een keertje in. Nee hoor.
18: Ja, precies. Zit ik toch het dichtst erbij, hè?
14: Ja. Robert Vriesen, goedemiddag van de ABB. Ja, hoe staat het ermee op de weg?
18: Ik ga je vertellen waar ze staan. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Het is ook weer aanschuiven op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 21 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Kost je een half uur extra. Maar ja, op de A16 heb je nog meer vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum, of daar eigenlijk voor de Drechttunnel, stond een te hoog voertuig. Nou, die is inmiddels weg. Er is nog één rijstrook dicht. Maar er staat ondertussen 10 kilometer file vanaf Rotterdam-Feyenoord met een uur vertraging.
14: Zo.
18: 10 minuutjes op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Verderop bij knooppunt Ridderkerk. A20, Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging. En 5 minuutjes op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden.
14: Ja, klik nou nog eens op verversen.
18: Ga ik even doen. Even kijken.
14: 91.
18: Nee, 103. Nog steeds. Okay. Het is ongelooflijk.
14: Nou, niet normaal, hè?
18: Ja.
14: Dag Robert, tot straks.
18: Tot zo weer.
14: Yo.
15: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Druk eens op verversen of kijk op omroepwest.nl.
18: Ja.
14: Dag Robert, tot straks.
18: Tot zo weer.
14: Yo.
15: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Druk eens op verversen of kijk op omroepwest.nl.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Oh jee. Ja. Dat is het alarm voor ons spel Beestenboel. Wat moet je nou doen? Nou, het is heel makkelijk. Je moet aan mij vragen stellen waarop ik met ja of nee moet antwoorden. En dan moet je raden welk dier er op mijn papier staat. Dus 070-390-5454 voor een mooie prijs. Dit is Simply Red.

0: Enorm meegelift natuurlijk op hol en oats, hè? Deze beat, deze achtergrond van Simply Red's Sunrise op Radio West.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Ja, we gaan het doen hoor. Het is weer Beestenboel hier op Radio West. Een waardebon, een voucher ter waarde van €50 te verdienen voor de grootste dierenwinkel van Nederland. En die bevindt zich hier in Den Haag. En dat is Aventuria natuurlijk hier zo. Ik ga het spel spelen. Ik speel dat met Sarah Notenboom uit Den Haag. Sarah, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Toen jij me net opbelde, toen gingen er toch een paar honden bij jou op de achtergrond tekeer, zeg. Welke Wodan Boys zijn dat allemaal, joh?
2: Nou, het is een kleine hondje.
0: Oh. hoe heet ze?
2: Heb ik even denken.
0: Oh, ben je oppas?
2: Mini, ja. Mini.
0: Oh. Mini. Mini. Ja. Mini. Nou, Mini had in ieder geval een maxi-geluid, dat kunnen we gerust stellen. Ja. Ja, maar ben jij aan het oppassen op hondjes of zo, of op dieren in het algemeen? Vertel eens even.
2: Ja, hartstikke leuk. Ben je een gekke honden?
0: Ja.
2: Hartstikke leuk.
0: En Sarah, heb je zelf een hond? Of zeg je van, nee, ik ben de hele dag al aan het oppassen, dus dan hoef ik s'avonds niet nog een hond?
2: Nee, ik heb zelf ook een hondje hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En neem je die dan ook altijd mee als je naar je oppashond gaat?
2: Ja, tuurlijk. Oh, ja, okay. Ja.
0: Nou is het volgende week zondag, dus aanstaande zondag moet ik dan zeggen, is het weer Werelddierendag, hè?
2: Ja, klopt. Geef
0: jij die beestjes nog extra aandacht of extra...
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. En denk je dat ze het ook echt merken?
2: Ik denk het wel. Eigenlijk wordt het elke dag een dierendag.
0: Hoor. Nou, ik wou net zeggen. Ik bedoel, bij mij gaat dierendag voorbij zonder dat ze het merken. Maar ze kijken alle drie gelukkig uit hun oogjes, hoor.
2: Heb je ook een hondje? Sorry?
0: Nee, ik heb drie katten. Drie meiden. Okay. Ja, een moedertje met twee dochters. Moedertje is bijna 4 en de dochters zijn bijna 3. Dus gezelligheid.
2: Leuk,
0: nou, hartstikke mooi, Sarah. We gaan het spelletje spelen. Het is heel makkelijk.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb een dier in gedachten. Dat staat hier op mijn papier. En jij moet raden welk dier dat is. Daar heb je 40 seconden de tijd voor. Oh. En ik mag de vragen alleen maar beantwoorden met ja en nee. Dus jij moet mij natuurlijk goede, gerichte vragen stellen, zodat jij kan deduceren welk dier het dan is.
2: Spannend.
0: En het is natuurlijk niet een of ander linksdraaiende geelbek salamander uit de Amazone, want dat wordt een beetje te moeilijk, begrijp je wel?
2: Nee, oké.
0: We houden het natuurlijk wel een beetje eenvoudig. Ben je er klaar voor dat spelletje?
2: Ja.
0: Okidoki. Dan gaat de tijd zo lopen, dan stel jij mij vragen waar ik op met nee of met ja op moet antwoorden. Daar gaan we.
2: Is het een huisdier?
0: Nee.
2: Heeft het 4 poten?
0: Ja.
2: Is het een paard?
0: Nee.
2: Koe?
0: Ja. Ja, vertrijf.
2: Ja.
0: Nou. Dat heb je al heel snel gedaan. Ja, ik
2: haal,
0: ja, zeker Sarah. Ik haal Ria er even bij. Ria, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, jij was de reservekandidaat, maar je hoorde het, dat heeft ze wel heel snel voor elkaar.
3: Ja. Ik was er heel hard aan het denken van wat kan het worden.
0: Ja, want jij moet goed meeluisteren, want stel je voor dat jij het moest overnemen, dan moest je allemaal weten wat ze natuurlijk gevraagd heeft, hè?
3: Ja.
0: Maar het was niet nodig, want Sarah die gaat er met die prachtige voucher vandoor. Ria, dankjewel dat je staande bij je kandidaat wilde zijn.
3: Is goed.
0: Oké, dag.
3: Gefeliciteerd, ja.
0: Sarah, je hoort dat je wordt gefeliciteerd door Ria. Ja, zij was de achtervang.
3: Dankjewel hoor.
0: Ja, ze heeft het gehoord, absoluut. Sarah, van harte gefeliciteerd. Die voucher ter waarde van €50. Heb je enig idee waar je die aan zou gaan uitgeven?
2: Nee, maar zelfs wel leuk hoor, daar bij de vogelkelder.
0: Oh, dat
2: geloof ik dat het is, toch?
0: Dat klopt helemaal, daarom.
2: Het grootste van Den Haag, dus ik denk, nou, dat moet de vogelkelder zijn.
0: Zo is het maar net. Ach ja, nou, dan draaien we gewoon een leuk liedje en dat gaat ook een beetje over dieren, namelijk So In Love. Hè? Ja, hoe verliefd kun je zijn op je huisdier?
2: Ja.
0: Zo is het maar net. Sarah, dankjewel voor het meedoen en tot de volgende keer.
2: Dankjewel hoor.
0: En blijf nog even hangen voor de zekerheid natuurlijk, hè. Het spelletje, we spelen het natuurlijk morgenochtend weer, hè. Gewoon de Radio West Beestenboel. Dit is Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: OMD, So In Love op Radio West. Dat was het laatste plaatje voor 5 uur. Want het nieuws uit binnen- en buitenland staat alweer voor de deur. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je ook van André. Dus hou hem lekker op Radio West. Wat wil ik nog meer zeggen? Nog dienstmededelingen? Nee, dat valt wel mee. Blijf er gewoon lekker bij. Volgend uurtje ook weer natuurlijk met onder andere de kopstaartplaat. Dus tot zo.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
0: 1 jaar is die burgemeester van Delft. Hoe vindt hij zelf dat het gaat? We vragen het aan Alexander Pechtold. Dat zometeen in West Komt Thuis. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Met André Kolen.
17: De 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in Zoetermeer, verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Dat zei zijn advocaat tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak in de Haagse rechtbank. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd. De vrouw was opgenomen in een verzorgingstehuis en had palliatieve zorg. De man die dinsdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht na een steekpartij in Voorburg ligt nog steeds in het ziekenhuis. De 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd die middag in zijn hals gestoken. Al snel werd een 35-jarige Zoetermeerder aangehouden. Het OM laat weten dat deze man verdacht wordt van poging doodslag en nog zeker tot eind volgende week vast blijft zitten. De Tjarda verdwijnt uit Warmond. Dat heeft het bestuur van de scoutinggroep in een boze brief laten weten aan het gemeentebestuur van Teylingen. Ze schrijven daarin het vertrouwen in de gemeente verloren te hebben. Het besluit om Warmond nu de rug toe te keren volgt na een jarenlang conflict met de gemeente over het clubhuis van de scoutinggroep op het recreatieeiland Koudenhoorn. Meer nieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen.
6: 100 kilometer file staat er in onze regio. Veel vertraging weer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij elkaar 29 kilometer langzaam. Maar enigszins doorrijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Knoop en Ketelplein. De vertraging daardoor een 30 minuten. 3 kwartier vertraging nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 19 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf het Terbrechtseplein. A16 Rotterdam-Breda bij Knoop en Ridderkerk nog eens een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. Bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat de kop van 3 kilometer file. Vanaf Leiden doe je er een kwartiertje langer over. En die vertraging heb je ook op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
21: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
22: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
23: Installatiebureau Van Ginderen.
24: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
27: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
28: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Over het algemeen hou ik heel erg van de jaren 80. Alleen ik vind de muziek van Stevie Wonder uit die tijd niet per se zijn beste muziek. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Dat mag allemaal, dat hoort er allemaal bij. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Misschien ben je het wel met me eens. Zou zomaar kunnen. 5:10, een heel goede middag. West komt thuis is dit, tot 7:00 vanavond. Straks tussen 6 en 7, dan is het 60s at 6. Dan draai ik alleen maar jaren 60 muziek. Als jij nog een plaatje zou willen aanvragen, nou wacht dan niet te lang. Want de e-mailtjes die vliegen me zo'n beetje om de oren voor de verzoekjes voor het laatste uur. bas@omroepwest.nl. Straks, hoe vindt Alexander Pechtold, hè? Hij is nu 1 jaar burgemeester van Delft. Hoe vindt hij zelf dat het gaat? Wat voor een rapportcijfer zou hij zichzelf geven? En zometeen hier bij mij aan tafel mijn lieve collega Mariette. En jij bent even wezen buurten op de Haagse Markt. Want het is de valpreventieweek, zo moet ik het zeggen.
1: Ja, de valpreventieweek, dat klopt helemaal.
0: En dat is natuurlijk zorgen dat je niet valt. En dat is met name voor ouderen heel erg belangrijk.
1: Dat is voor ouderen en dat is al vanaf 65, dames en heren. Dus, we vallen binnenkort ook in deze categorie.
0: Nou, dus blijf goed opletten. Wie weet hebben we er zelf ook nog wat aan.
1: Precies.
0: Dank je wel. En dan gaan we eerst nog even een stukje muziek draaien. We pakken gewoon de gitaren weer eventjes uit de tas. En dan eventjes een beetje rocken met die oude gasten van de Stones. Die zijn ook niet weg te krijgen ook, hè. En dat is misschien maar goed ook. Rolling Stones, dit is Satisfaction. MUZIEK

0: Rolling Stones, Satisfaction op Radio West. Een lekker plaatje uit de jaren 60. En daarover gesproken, zou je een plaatje willen horen uit de jaren 60? In het volgende uur even mailen bas@omroepwest.nl. Dan, nog steeds belanden er veel 65-plussers in het ziekenhuis omdat ze gevallen zijn. Hoe komt dat en wat kan je eraan doen? Nou, dat staat centraal in de week van de valpreventie. Zo ook op de Haagse Markt. Maar ja, het overdiep, jij mocht als onze bejaarde daar naartoe. Dat is jouw tekst, hè, dit. Oh, dat de mensen het even weten. Ja. Onze knuffelbejaarde, dat wel. Hoe was het daar op de Haagse Markt met die
1: valpreventie? Ik zag er dus een beetje tegen op om daarheen te gaan. Nou, ik denk, wat kan ik daar nou voor een leuk item van maken?
0: Ja, dat begrijp ik, want het is natuurlijk gordroog of zo.
1: Het is gordroog, ja. Je moet natuurlijk voorzichtig zijn. Je moet een beetje oefenen en je moet...
0: Kijken waar je loopt en allemaal die open deuren.
1: Dus ik denk van, hoe ga ik hier wat leuks van maken. Maar wat schetst mijn verbazing? Presentator Duco Bouwens, die stond daar, die naam zei mij overigens niks.
0: Mij zegt het ook niks, maar dat zal aan mij liggen. Maar
1: het is de presentator en de voordoener in Nederland in Beweging, 's morgens vroeg.
0: Oh,
1: dat programma wat je dus gelijk weer uitzet. Maar ik heb nu eens een keer naar Duco gekeken. Ik denk, morgenochtend ga ik toch kijken. Maar het leuke van die man was dat hij gewoon al die mensen op die markt kreeg hij aan het bewegen.
0: Oh, dat is leuk.
1: En nou, ik heb een paar van die mensen geïnterviewd en die zagen toch wel echt het nut van zo'n week van valpreventie.
2: Wat ik altijd doe is tanden poetsen op één been. En dat is hartstikke goed. Omdat de balans als je ouder wordt enorm achteruit gaat. En balans is heel belangrijk om te voorkomen dat je valt.
3: Valpreventie doe ik. En ik dacht eerst van, dan moet je leren vallen. Maar ik moet leren goed over een lijntje te lopen en goed... in evenwicht te blijven.
4: Ik ben 70, ik moet bewegen.
1: Want anders?
4: Slap. Je spieren worden slap. Niet goed.
1: En balans oefenen.
4: En balans. Zeker.
1: Ik vond het wel wat. Dat tandenpoetsen op één been.
0: Ja, dat is een
1: en
0: goeie.
1: Weet je wie dat was? Dat is Jaap Jongbloed. Ook nog bekend als presentator vroeger.
0: Absoluut. En de man is volgens mij middels best een beetje op leeftijd aan het raken.
1: Ja,
0: maar hij is volgens mij super sportief, hè, die man.
1: Nee, dat gevoel als ik naar zijn lijf keek, dacht ik van, nou, die kan nog wel op één been staan.
0: Ja, ik denk het ook wel. Op één vinger misschien ook nog wel. Er vallen nog heel veel 65-plussers, hè?
1: Ja, er zijn behoorlijk veel ook ernstige dingen die gebeuren. Heeft natuurlijk ook een beetje met de vergrijzing te maken. En dat weet Wietske Hoekstra ook ons te vertellen. Zij is valexpert.
5: In Nederland komt er iedere 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp omdat hij gevallen is. En we zien die aantallen eigenlijk alleen maar oplopen ook door de vergrijzing. We hebben steeds meer 65-plussers in ons land en ook de groep ouderen die groeit. En hoe ouder je wordt, hoe hoger je valrisico. Dus het is heel erg belangrijk dat we hier aandacht voor hebben met elkaar.
0: Ja, nou, dat begrijp ik.
1: Weet je wat nou zo leuk is? Dus bestaan een soort airbags voor mensen, hè? Weet je dat?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Die hang je om je middel.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat gaat dus werken als een airbag als jij valt.
0: En dat voorkomt misschien dus, wellicht een bekkenbodembreuk of een heupbreuk.
1: Ja, precies. Dus dat mijn stiefvader heeft erin. Die is over 2 maanden 100. Die floreert daar wel bij.
0: Oké, heeft hij ook airbags om de rest van zijn lijf? Hey,
1: nou ja, zo zag je ze aan wel, helaas.
0: Ach god, joh, ja.
1: Maar goed, dezelfde Duco Bouwens. Ik dacht, ja, die man weet alles van bewegen, van hoe we het dan wel moeten doen. Ik ga het hem eens even vragen.
6: Laten we beginnen met het eigenlijk iets wat voor de hand ligt. Train je spieren. En dat is wat we bij Nederland in Beweging altijd doen. Spieren trainen. Train je balans. Dus oefen dagelijks of in ieder geval om de dag je balans. Goed eten. Zorg ervoor dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. En dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. En je schoenen. Schoenen goed vastmaken. Want we merken vaak dat ouderen vallen omdat de veters vaak te los zitten. En dat moet je ook niet willen. Alles in en om het huis is belangrijk. Dus losliggende kleedjes moet je mee uitkijken. Meubels die te dicht bij elkaar staan, ook mee uitkijken. Zet ze wat verder uit elkaar. En snoeren, losliggende snoeren, moet je ook al helemaal niet hebben. Nee, moet je niet hebben.
0: Ik heb in mijn zeer nabije kring, zeg maar, hier volop mee te maken. En alles wat deze man zegt, zit ik bij te knikken van. Inderdaad, klopt.
1: Ja, en geen tackles in huis.
0: Nee, daar zijn geen tackles in huis. Nee.
1: Daar struikel ik nog wel eens over.
0: Ja, ik heb 3 katten, die hebben precies hetzelfde. Die lopen altijd op een plek waar jij net je voet wil neerzetten.
1: Precies.
0: Dus dan breek je je nek inderdaad.
1: Maar goed, serieuze kost, zorg dat je niet valt en doe er zelf wat aan.
0: Nou, zo is het maar net. En dit waren dus een aantal eenvoudige tips inderdaad. Spierkracht, zorg dat je goed eet, eiwitten, want dat is voor de eiwitopbouw, spieropbouw. Dus.
1: Precies, geen snoertjes.
0: Geen snoertjes, allemaal dus dat. En een moppie dansen, want dat is ook goed natuurlijk voor je. Nou, pak dan een leuk plaatje uit de jaren 80 erbij, 1987 of zo. Voyage, Voyage op Radio West. Huppakee, in de benen.

0: Desireless uit Frankrijk. Het liedje heet Voyage, Voyage. En ja, dat is een hit van 1987. Absolutjes. 6 minuten voor 5:30 op Radio West. Ruim een jaar geleden kreeg Alexander Pechtold de ambtsketen van Delft omgehangen. En sindsdien maakte hij kennis met de stad, met de Delftenaren en met de nodige stevige dossiers. Hoe kijkt hij zelf terug op zijn eerste jaar als burgemeester? Nou, die vraag stelde Bart Josten, mijn collega verslaggever, hem. En hij maakte met Pechtold een rondje door Delft.
1: Ik heb 14 jaar in Den Haag gezeten. En dat is fantastisch. Dan ga je over miljoenen en miljarden. En hele belangrijke notas. Maar dan denk je ook wel eens na een tijdje. En wat hebben we nu gedaan? Hallo, hallo, hallo.
2: Alles goed met u?
1: Alles is een rekbaar begrip, maar veel is goed.
2: Hoppa.
1: Hoi, hoi. Hier staan vaak mooie spreuken. Van denken worden we moe, dus oordelen we maar wat. Nou, die is wel heel actueel, hè?
3: Hoe is dat actueel?
1: Nou ja, iedereen heeft een mening.
3: Ah, ja.
1: Maar even de feiten controleren.
3: Wat vinden jullie van de burgemeester?
4: Nou, ik heb er geen last van.
1: Geen last van. Nou, dat is toch al een heel bijzonder uitgangspunt, hè?
5: Mijn oordeel is een 8+.
1: Die plus ben ik het blijst mee.
5: Ja?
1: Ja.
5: En het verschil tot die 10, dat is,
1: ja, dat is nog
5: het roken in het openbaar, hè?
1: Hoi zo. Hoi, hoi.
3: Over de Delftse hout, veel over gezegd. Onder andere zei u, ga vooral samen fietsen omdat het dan veiliger is in het Delftse hout. Hoe kijkt u daarop terug?
1: Ik vond dat nog steeds een advies wat ik vroeger aan mijn kinderen gaf. En wat ik in mijn huidige rol soms ook moet geven als ik aanleiding heb om te denken, meer dan normaal, is het even spannend.
6: De dader.
3: Dat is een 19-jarige Delftenaar. Slank postuur, donkere huidskleur. Weet u wat voor iemand dat is?
1: Een 19-jarige Delftenaar. Hier geboren.
3: Hier geboren?
1: Ja. Okay. En dat vind ik nou altijd een moeilijk ding.
3: Waarom?
1: Omdat, kijk, 19 jaar, slank postuur en iedereen zit te wachten. Komt er een huidskleur? En waarom moeten we nou direct het gevoel hebben, zwart-wit, heeft het iets met het COA te maken, ja of nee?
3: Want is het daar om de hoek?
1: Ja. En ik vind het heel pijnlijk dat we kennelijk allemaal zo direct gefocust zijn, alsof alle vluchtelingen, alle mensen in een opvang, of alle mensen die bijvoorbeeld verward gedrag vertonen, alsof dat allemaal mensen zijn die de wet overtreden. En die heigerigheid, daar heb ik het meeste moeite mee. Hou eens op met z'n allen om direct die relatie te zoeken tot datgene wat onze samenleving zo ontzettend ontwricht en minder leuk maakt. Kan jij een beetje klagen?
5: Over jou? Je bent net begonnen.
1: Ja.
5: Nou, mevrouw zegt wel dat je een betere kapper moet vinden hier in Delft.
3: U kreeg net van een passant een 8+. Welk cijfer geeft u zichzelf?
1: Rapportcijfers. Vroeger hield ik ze altijd achter voor mijn ouders. Op school was ik altijd een 7. Dat is een beetje, kan beter. Niet te streberig. Zullen we beginnen met een 7 voor het eerste jaar?
0: Zometeen in Westkom thuis, de kopstaartplaat. Maar eerst om 5:30 het nieuws met André Kolen.
7: Je luistert naar Westkom thuis.
8: Dit is
7: Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week, natuurlijk op Radio West.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Hey Raymond!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Het is 17:30 op Radio West, het nieuws met André Kolendree. Goedemiddag.
15: Goedemiddag Bas. De man die dinsdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht na een steekpartij in Voorburg ligt nog steeds in het ziekenhuis. 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd die middag in zijn hals gestoken. De steekpartij was op de kruising van de Koningin Julianalaan met de laan van Nieuw-Oosteinde in Voorburg. Al snel na de steekpartij werd een 35-jarige Zoetermeerder aangehouden. Het Openbaar Ministerie laat vandaag weten dat deze man verdacht wordt van poging tot doodslag en nog tot zeker eind volgende week vast blijft zitten. Het is voor veel mensen niet duidelijk waarom hun vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms hoger kunnen uitvallen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt.
16: Dat komt omdat bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een reden, of dat is eigenlijk een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
15: De autoriteit Consumentenmarkt deed onderzoek naar vliegtickets en festivals, omdat prijzen daar sterk kunnen verschillen. De organisatie wil dat bedrijven meer inzicht geven in de totstandkoming van prijzen. Supermarkt Hypercity in winkelcentrum Nieuwe Marktpassage in Gouda is opnieuw failliet gegaan. Eigenaren worden verhoord over de gang van zaken omdat ze verder niet meewerken aan het onderzoek van de curator. In april ging het bedrijf ook al failliet, maar toen ging de ondernemer nog in verzet. Het faillissement werd vernietigd, maar dat bood dus geen oplossing voor de onderliggende problemen. Nu is het echt einde verhaal voor de supermarkt, die zich presenteerde als een zogenoemde wereldsupermarkt met een breed assortiment aan internationale producten. Uit het verslag van de curator blijkt dat Hypercity begon in 2025, maar direct al met financiële problemen kampte. Een deel van de toegezegde financiering kwam niet rond, omdat een aandeelhouder zich terugtrok. Daardoor moest het bedrijf verder met een gat in de begroting. En dat leidde dus uiteindelijk in augustus weer tot een faillissement.
0: Dankjewel, André. Dan gaan we nog even naar Huub luisteren.
17: Vanavond en komende nacht is er veel bewolking en plaatselijk kan er ook een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De wind is noordoostelijk, matig aan de kust, later soms vrij krachtig en wordt later oostelijk. En dan daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 15 graden. Morgen is er eerst nog bewolking, in de loop van de dag komt er meer zon. De wind is morgen oostelijk, matig, aan de kust vrij krachtig en wordt later zuidoostelijk en neemt dan wat af. En dan kan het morgen 25 of 26 graden worden. Woensdag is er eerst zon, later komt er meer bewolking en volgt er ook regen. De temperatuur loopt dan op tot 24 graden. En donderdag is er eerst bewolking, plaatselijk nog een bui. Daarna komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel, Huub. Robert Vriesen, hoe is het bij jou?
18: Nou, ik heb de files net ververst. Tenminste, ik neem aan dat je dat wil weten.
0: Ja,
18: 158 kilometer staat er nog bij elkaar in onze regio. Het is nog file rijden op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 25 kilometer langzaam rijden tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid. Dat kost je een half uur extra. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 21 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. Op de A16 is het ook druk vanuit Rotterdam naar Breda. Bergingswerkzaamheden bij Dordrecht Centrum nu. Rechterrijstrook is dicht. 18 kilometer langzaam rijden. Rijdend verkeer vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je een half uur vertraging. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, maar dan een stukje verderop bij knooppunt Ridderkerk nog een kwartier oponthoud. Op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland. De hele middag al file bij Rotterdam-Delshaven, ook nu nog 6 kilometer. En een klein kwartiertje vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. 4 kilometer file tussen afrit Abbenes en afrit Nieuwveen.
0: Robert, dankjewel en tot straks weer.
18: Tot strakkies.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroep.nl.
0: Dankjewel.

0: Ik heb het misschien wel eens verteld, hè? Dexys Midnight Runners, ze traden een keer op Parkpop. En het hele concert lang zat ik te wachten op dit liedje en drie keer raden. Dat speelden ze natuurlijk niet, hè? Nee, heel raar. Dit is het enige zeer bekende liedje van ze. Come on, Eileen. We gaan naar Cabaret op maandag.
1: Cabaret op maandag.
0: Ja, dat zei ik dus al. Tijd voor een beetje verstilling. Caspar van Koten, ja, inderdaad, de zoon van Kees van Koten, was een aantal jaar geleden, 12 jaar geleden om precies te zijn, te gast hier op Radio West bij Ron Davids in zijn middagprogramma toen. En hij speelde een prachtig liedje. Een liedje dat gaat over hoe we enorm kunnen klagen, maar dat misschien niet per se dat we dat zoveel moeten doen.

ouderwetse disco nog met een drummer in plaats van een drummachine. Sister Sledge, he's the greatest dancer. Zometeen natuurlijk weer de kopstaartplaat. We sloten de week af met de band Palace. Het liedje Kicking Up Shadows. Het woord shadows. Dat is dus wat we zoeken voor deze ronde van de kopstaartplaat. Nou, alle reacties die ik binnen heb gekregen, die heb ik op een rij gezet. En die hoor je zometeen na deze lekkere, relaxte plaat van Michael Bublé. Hold on.

0: Je zal toch zo kunnen zingen, hè? En dan met zo'n orkest erbij, jongens, jongens. Oh.
1: De Kopstaartplaat.
0: 6:10, perfecte tijd voor de kopstaartplaat. Vorige week de band Palace met Kicking Up Shadows als kopstaartplaat. En daarom zoeken we deze dag een plaat die begint met het woord shadow of shadows. Ja. Tilly Vertuin uit Lissen schrijft: goedemorgen lieve Bas. Kijk, dat zijn punten. Goed weekend gehad, vraagt ze. Nou, aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen van het weekend. Hier is mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Tussen de buitjes door en de schaduwen door komen we er vanzelf. Shadows in the Rain van Sting. Dat is haar ideetje voor de kopstaartplaat van vandaag. Met de groetjes om 9:30 uit een miserig Lisse. Zo is het natuurlijk van Tilly. Dankjewel Tilly. Romeo Sadlo, hij schrijft: hoi Bas. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat: Shadow Dancing van Andy Gibb. Een fijne uitzending met de groeten. Dankjewel Romeo. Kok van Mierlo, hij schrijft: hey Bas, mijn plaatje voor vandaag: Shadows of the Night van Pat Benatar. Met duistere clip over de Tweede Wereldoorlog. De groeten van Kok. Dankjewel, Kok. En ook Jan Keizer die schrijft: hey Bas, vandaag daar gaat hij weer een weekje. Ik denk terug aan de jaren 80 met heel veel liefde. En in één keer schiet me een minder bekend nummer te binnen. Namelijk Pat Benatar, daar is ze weer. Shadows of the Night. Ik wens je een hele fijne week toe. En dat was van Jan. Jan, dank. En ik wens jou dat natuurlijk ook, hè. Koos Enthoven, hij schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor vandaag: Shadow on the Wall van Mike Oldfield, nummertje uit 1983. Op die plaat bespeelt hij wel 20 soorten muziekinstrumenten, maar de rauwe zang op dit nummer, die is van Roger Chapman. Met de groeten van Koos Enthoven. Koos, dank. Sam van der Meulen, die schrijft: hey Bas, ik ben inmiddels weer goed en wel in Nederland beland en deze maandag nog lekker een dagje vrij. Voor de kopstaartplaat van vandaag ga ik voor Shadowlight van Danny Vera. We kennen Danny natuurlijk vooral heel goed van Rollercoaster. Shadowlight kende ik zelf nog niet. Dus misschien is deze leuk als kopstaartplaat voor vandaag. De groetjes uit Den Haag van Sam van der Meulen. Sam, dankjewel, hè. En Piet van der Poel uit Zoetermeer die schrijft voor de kopstaartplaat van vandaag, de maandag, nomineer ik The Shadow of Your Smile van Rita Reis en trio Pim Jacobs. Het nummer werd in 1965 geschreven door Johnny Mandel voor de film The Sandpiper en groeide uit tot een ware jazzstandard. En de uitvoering van Rita Reis met het Pim Jacobs combo werd in september 1966 als single uitgebracht. Rita Reis, dat is natuurlijk onze eigen First Lady of Jazz. Die zingt het met haar warme, kenmerkende stem. En met Pim Jacobs en zijn trio erbij zit je meteen in die sfeervolle jazzclub. Het is een beetje melancholiek, maar gelukkig niet zo erg dat je er meteen een therapeut bij nodig hebt. Nou, gelukkig maar Piet, want anders dan zouden we heel ver geraken natuurlijk. Met alle boodschappen die in muziek verpakt zitten. Gewoon een prachtig tijdloos nummer, zo schrijft Piet. En zo is het maar net. Dankjewel Piet. En Kees Pronk, die schrijft: dag Bas, de kopstaartplaat van vandaag, dat kan er naar mijn mening maar eentje zijn. En dat is Shadow on the Wall van Mike Oldfield. De zanger, dat is rocker Roger Chapman. Die staat bekend om zijn karakteristieke, rauwe en doorleefde stemgeluid, wat weer perfect past bij de krachtige rocksfeer van dit nummer. Rocksfeer, ja, absoluut. Helemaal waar. En daarom, en ook niet eens voor het eerst, Shadow on the Wall als kopstaartplaat voor vandaag. Mike Oldfield met Roger Chapman dus als zanger. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord wall. Ideetje? Stuur het aan bas@omroepwest.nl. De kopstaartplaat van vandaag. Dit is Mike Oldfield.

0: Multi-instrumentalist Mike Oldfield met deze Shadow on the Wall. Een bescheiden hit uit 1983 met die heerlijke zang van Roger Chapman. Dat was hem, de kopstaartplaat voor vandaag. Morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met wall. Hè, dus muur vertaald naar het Nederlands. Maar je mag het ook naar een andere taal vertalen. Is allemaal prima. Heb je een ideetje voor de kopstaartplaat van morgen? Stuur het dan aan bas@omroepwest.nl. En straks na 6 uur alleen maar muziek uit de jaren 60.
1: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niets te horen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niets te horen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: In West komt thuis zometeen tot 7 uur. Alleen maar muziek uit de jaren 60. Een plaatje aanvragen. bas@omroepwest.nl. Nu de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, André Kolen.
15: De 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in Zoetermeer verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Dat zei zijn advocaat tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak in de Haagse rechtbank. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd, haar op het hoofd en in het gezicht hebben geslagen en op haar zijn gaan zitten. De vrouw was opgenomen in een verzorgingshuis en had palliatieve zorg. Woonwagenbewoners krijgen nog altijd te maken met discriminatie en uitsluiting, ook door de overheid. Dat stelt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan het kabinet. 9 jaar geleden concludeerde hij dat ook al, maar sindsdien is er schokkend weinig voortgang geboekt, zo schrijft hij. De man die dinsdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht na een steekpartij in Voorburg ligt daar nog steeds. 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd in zijn hals gestoken. Al snel na de steekpartij werd een 35-jarige Zoetermeerder aangehouden. Het OM laat weten dat deze man verdacht wordt van poging tot doodslag en nog zeker tot eind volgende week vast blijft zitten. Een overzicht van het regionieuws om 6:30. Nu het overige nieuws.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Files en vertragingen. Bij de ANWB zit Robert Vriezen.
17: Drukste moment van de avondspits ligt net achter ons, maar in onze regio nog 120 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam 23 minuten vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid door 20 kilometer file. Het rijdt dus wel door, maar wel langzaam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Lunetten. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, de andere kant op dus. 16 kilometer file tussen Bunnik en Woerden met een 30 minuten tijdsverlies. 30 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file. Het rijdt langzaam nog steeds vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een stukje verderop. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 20 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
25: Tot 7 uur, West komt

Zombies aan het begin van het derde en laatste uur van West Komt Thuis. Tot 7 uur vanavond en het is 60s at 6. Alleen maar muziek uit de jaren 60. En dat allemaal op jullie verzoek. Verzoekje, aanvragen, heel makkelijk. bas@omroepwest.nl. Straks verderop in het programma het spelletje In Zijn Achteruit. Een goede knijter uit de jaren 60 in zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. Titel en artiest wil ik dan van je weten, maar zover is het nog niet. Ruim baan voor al die verzoekjes die ik van jullie heb binnengekregen. Zo is er bijvoorbeeld een verzoekje blijven liggen van vorige week. En dat verzoekje dat werd ingediend door Inge Zegeling. Een nummertje van Santana uit 1969. Dat is het lied Jingo. En dat nummer dat herinnert mij aan mijn jeugd en wat er vaak werd gedraaid. Santana is nog steeds een van mijn favorieten, zo schrijft Inge. En Carlos Santana die heb ik ooit live zien spelen op het North Sea Jazz Festival in Den Haag. En dat was geweldig. Een fijne uitzending, Bas. En altijd fijn om naar jouw programma te luisteren. Nou, dat is natuurlijk heel lief. Ik heb hem hier gevonden, hoor. Santana. Hij is blijven liggen van vorige week, maar ik heb hem nu uit de kast kunnen pakken. Jingo.

Santana, aangevraagd door Inge Zegeling, deze Jingo. Zo heet hij maar net. Dan een plaatje dat vorig uur bij de kopstaartplaat werd geopperd om als volgende kopstaartplaat te gebruiken. Namelijk The Shadow of Your Smile van Rita Reis en het Pim Jacobsen combo, Pim Jacobsen trio. Heerlijke muziek, hele fijne jazz is dat. Van Nederlandse bodem, Haagse trots zelfs. En uit de jaren 60. Ja, die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Piet die vroeg hem aan, althans hij gaf hem als suggestie. En we gaan hem lekker draaien hoor. The Shadow of Your Smile. Dat liedje klonk ook vaak thuis uit de speakers van mijn vader.

Het was de suggestie voor de kopstaartplaat van Piet uit Zoetermeer, maar het werd hem niet. Maar wel lekker even gedraaid nu, dus dat is niet verkeerd. Dan een verzoek van Kees Pronk van op Scheveningen. Die wil graag horen Drinking on My Bed van Rob Hoeken Rhythm & Blues Group. Voor zichzelf, hij zegt maar misschien doe ik Piet uit Zoetermeer daar ook een plezier mee. Nou Piet, je pad valt wel in de prijzen vandaag, heerlijk.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait een sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: West komt

Connie van der Bos uit 1965. Het is genoeg. Een aanvraag van Veronique Jansen binnengekregen. Ze schrijft: hoi Bos, heb je een lekker weekend gehad? Klaar voor de nieuwe week? Ik heb weer een verzoeknummertje bedacht voor straks tussen 6 en 7, schrijft ze. Ik dacht aan Oh Well van Fleetwood Mac uit 1969. Dat is een nummer uit hun vroege periode, nog zonder Lindsey Buckingham, Stevie Nicks en Christine McVie. Ik ben benieuwd hoe die band er dan toen uitzag, want alle bekende namen zaten er dus niet in. Deze is voor jou, Veronique. Oh Well.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Wat ga jij doen dit weekend?
11: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
10: Ik ga helpen op een festival.
11: Rondlopen met een bierpomp zeker?
10: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
11: Is dat niet eng?
10: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
11: Klinkt best wel stoer.
10: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
11: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
10: Precies. Iemand nog iets te drinken?
12: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
13: Het is 6:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met André Kolen. Dree, een goedenavond.
14: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De man die dinsdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht na een steekpartij in Voorburg ligt daar nog steeds. 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd die middag in zijn hals gestoken. De steekpartij was op de kruising van de Koningin Julianalaan met de laan van Nieuw-Oosteinde in Voorburg. Al snel na de steekpartij werd een 35-jarige Zoetermeerder aangehouden. Het Openbaar Ministerie laat vandaag weten dat deze man verdacht wordt van poging tot doodslag en nog tot zeker eind volgende week vast blijft zitten. Onderzoekers van de TU Delft willen weten wanneer zware stormen een gevaar gaan vormen voor de dijken. Om daarachter te komen worden die situaties nagebootst in een nieuw laboratorium. Er is een dijk van 8,5 meter hoog nagemaakt.
15: Ja, we hebben ons best moeten doen om deze constructie helemaal tot het plafond aan te brengen. En dan kunnen we op werkelijke schaal golven nabootsen die over een dijk heen slaan. En de dijk zouden kunnen bedreigen.
16: Uw nieuwste speeltje.
15: Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk ook, het heeft ook een serieuze doel, maar het is ook heel gaaf om hiermee te werken.
14: In een reservoir zit 2500 liter water dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk kan razen. En dat is vergelijkbaar met de golven die bij een superstorm over een dijk slaan. Met hoge snelheidscamera's en andere sensoren brengen onderzoekers de stroming en krachten op de dijk gedetailleerd in beeld. De parkeerdruk in de Rijswijkse wijken Strijp en de Ministerbuurt zorgt voor zorgen bij bewoners en politiek. Drie Rijswijkse partijen vrezen dat de problemen groter worden als vanaf 5 oktober op verschillende plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk en het CDA zijn er signalen dat bewoners nu al moeite hebben om hun auto kwijt te kunnen. De angst is dat dat nog moeilijker wordt door de nieuwe parkeermaatregelen. Als parkeren op de plekken rond onder meer de Schilp straks betaald is, dan kunnen automobilisten volgens de partijen op zoek gaan naar een gratis plek in de omliggende wijken, zoals Strijp en de Ministerbuurt. Vandaag begint de valpreventieweek. Gemiddeld elke 4 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Pietske Hoekstra werkt bij Veiligheid NL en geeft wat tips om vallen te voorkomen.
8: Allereerst is het natuurlijk zo, hoe ouder je wordt, hoe groter ook het risico op een val. Maar dat betekent niet dat je er niks aan kunt doen. Oefeningen die vooral gericht zijn op het versterken van je balans en het versterken van je spierkracht.
14: Wietske Hoekstra was dat. Dit jaar staat de week in het teken van vitaal ouder worden. Door een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag is gistermiddag een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland om het leven gekomen. Dat meldt de politie vanmorgen. De vrouw reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Er werden direct 2 ambulances opgeroepen. Ook kwam de traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. De vrouw is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze later op de dag aan haar verwondingen overleden. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan door de politie. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
13: André, dankjewel. Inmiddels is het 6:53. Het weer, dat krijgen we van Huub Mizee.
16: Vanavond en komende nacht is er veel bewolking en plaatselijk kan er ook een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De wind is noordoostelijk, matig, aan de kust later soms vrij krachtig en wordt later oostelijk en dan daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 15 graden. Morgen is er eerst nog bewolking. In de loop van de dag komt er meer zon. De wind is morgen oostelijk, matig, aan de kust vrij krachtig en wordt later zuidoostelijk en neemt dan wat af. En dan kan het morgen 25 of 26 graden worden. Woensdag is er eerst zon, later komt er meer bewolking en volgt er ook regen. De temperatuur loopt dan op tot 24 graden. En donderdag is er eerst bewolking, plaatselijk nog een bui. Daarna komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden.
13: Robert Vriezen bij de ANWB, zijn we er nog niet doorheen?
17: Nee, we zijn er nog niet doorheen, Bas. Op een paar plaatsen heb je nog wat vertraging, maar het gaat de goede kant op, hoor. 20 minuten extra nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er staat een kapotte auto op knooppunt Prins Klausplein. Vanaf knooppunt Hofvliet 7 kilometer file. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag 10 minuten vertraging bij Woerden. En een klein kwartiertje oponthoud nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum.
13: Dankjewel, Robert. En een goede wacht, hè, daar zo.
17: Fijne avond.
13: Jojo, hoi, hoi.
18: West komt thuis.
13: Een plaatje aangevraagd door Marco Lotter. Die schrijft: ik zou graag de Walker Brothers willen horen met Make It Easy on Yourself.

0: Aangevraagd door Marco. Deze mooie oude kraker van de Walker Brothers. Make it easy on yourself. Dan een mail binnengekregen van Alex. Die schrijft, is het mogelijk om Le Playboy van Jacques Dutronc te draaien? Maar natuurlijk, mail-y.
1: Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par

0: Ja, sorry. Op bezoek van Roy.
1: Deze van Tony Joe White.
0: Got the hell me.
1: Polk Salad Annie, 1968.
0: Lekker plaatje, hartstikke goed. Dankjewel voor het aanvragen. Tijd voor...
2: In zijn achteruit.
0: Dat spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb een fragmentje gemaakt van een bekende band uit de jaren 60. En ook wel daarna natuurlijk, maar dit fragmentje is dan van de jaren 60. De bedoeling is dat jij raadt wat dat nou is. Hè? Titel en artiest wil ik van je weten. En als je dat goed hebt, dan krijg jij een aardigheidje uit de Omroep Wijst prijzenkast. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer van de studio. Als je het leuk vindt om een keertje mee te doen, vooral doen. En als je denkt, nou, ik ben aardig op de rit, maar ik wil toch nog eventjes een duw in de rug, dan kun je even vragen om een snipperhintje. Hier is het fragment van de avond. Ja, nou, volgens mij zit het antwoord er stiekem al een klein beetje in. Ik begin bij John Martinez. John, ben je in het Haagje of ben je nog op de camping?
3: Wij zitten in Warmond.
0: Nog steeds, ja. Hoe lang blijf je daar eigenlijk? Hoe zit dat?
3: Nee, tot vanavond.
0: Serieus? Is het dan einde seizoen, zeg maar? Of,
3: Nee. Vanavond gaan we de kat naar huis brengen.
0: Ja.
3: Er moet werken en het is niet zo lekker weer om met de fiets en weer te rijden. Dus.
0: Ja. Dan houdt het een beetje op, zeg maar.
3: Ja.
0: Oh, oké, joh. Hartstikke goed. Nou, John, blijf hangen. Je mag zo meteen als

0: eerste ja, een gokje wagen natuurlijk. Hartstikke, ja, nou, wat wil je nog meer? Dan even naar Ridderkerk, Marcel Amt. Marcel, goedenavond.
1: Goedenavond, Bas.
0: Ja, je was er ook snel bij met bellen. Dat betekent meestal dat de mensen het eigenlijk wel een beetje zeker weten, hè?
1: Ja, ja. Ja, het was niet zo moeilijk.
0: Nee, dat vond ik zelf ook. Maar goed, ja, ja. Ja, schiet ik mezelf toch weer in mijn voeten. Nou ja, je weet hoe het gaat.
1: Ja, kan gebeuren, joh.
0: Ja, daarom. Nou, schakel ik ook even met Harry uit Leidschendam. Ja, Harry, voor jou is dit ook appeltje-eitje natuurlijk, hè?
2: Ja, Bas, goedenavond. Ja, nou, heel misschien de titel van het liedje, die is officieel anders dan de titel die de meeste mensen zullen noemen, denk ik. Maar dat is de enige moeilijke misschien eraan.
0: Ja, ik begrijp wat jij bedoelt. Oké, nou ja, we gaan het meemaken. Ik draai het fragment nog een keer voor de zekerheid. John, dan ben ik bij jou. Wat draaide ik daar nou in zijn achteruit?
3: Nou, ik hoef geen snippunt. Ik weet het niet zeker, maar ik gok gewoon Jackson 5, I'll Be There.
0: Jackson 5, I'll Be There. John, mag ik jou een heel fijne avond wensen en tot de volgende keer.
3: Nou, dankjewel. Veel succes de volgende keer.
0: Dankjewel, John. De groetjes. Ja, Marcel, dan ben ik bij jou. Je hoort het, hè. Jouw voorganger, die had het niet goed.
1: Nee, het waren er niet vijf, maar vier. De Four Tops met Richard en I'll Be There.
0: Ja hoor, dat is heel goed gedaan. Nou ja, Harry, dit kan niet anders dan dat jij het ermee eens bent, hè?
2: Ja, helemaal mee eens.
0: Absoluut, goed gedaan hoor. Harry, dank voor het bellen. Heb je al een hapje gegeten?
2: Ja, zeker, zeker. Dat is allemaal achter de rug al.
0: Oké, wat stond er op het menu?
2: Prei, gehaktballetje en gekookte aardappels. Een lekkere Hollandse pot.
0: Ja, lekker joh. En doe jij bij die prei dan een kerrysausje erbij met een kleine stukje spek of ham erdoorheen?
2: Nee, vandaag niet eigenlijk. Oh, okay, maar dat gaan we volgende keer eens proberen. Zij zegt dat.
0: Ja, dat is heerlijk joh. Kerrysausje met ham of spek erbij. Ach, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, hartstikke goed.
2: Het klinkt goed.
0: Ja, daarom. Groetjes. Hoi, hoi.
2: Yo, hoi, hoi.
0: Ja, en jij Marcel, heb jij al gegeten?
1: Ik heb al gegeten, ja.
0: Oké, je hebt al gegeten en gedronken, zeg maar.
1: Nee, dat niet waar. Hebben we al gegeten, dus.
0: Ja, hey Marcel, heb jij destijds plaatjes gekocht van die band, de Four Tops?
1: Nee, ik heb er wel op cd hier staan. Op een verzamelcd van 25 jaar top 40.
0: Oh, ja, ja, dan komt natuurlijk nog wel eens wat voorbij.
1: Het is toen het uit een hele serie uitgegeven. Met jaartallen, misschien kun je het toch wel herinneren.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En dan staat hij op die blauwe.
0: Oké.
1: Okay. Die blauwe CD van de top 40. Ja.
0: Nou, die ga ik er nog eens even bij pakken dan. Eventjes graven in de stapel. Marcel, gefeliciteerd.
1: Er is ook nog een jaren 70 versie van uitgebracht later van Gloria Gaynor in 75. Top
0: 10 heeft geweest. Ja, ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Jij weet dat altijd heel erg goed. Jij weet het beter dan ik. Dus daarom heb ik jullie altijd aan de telefoon.
1: Nou, we kunnen we gaan lekker aanvullen zo.
0: Ja, heel daarom. Hartstikke goed. Helemaal mooi, Marcel. Nou, je krijgt een prijsje uit de Omroep West prijzenkast. Dus daarom.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Daarom, hartstikke goed. Hey, dankjewel voor het bellen.
1: Een verrassing. Oké. Okay. Fijne avond. Tot de volgende keer.
0: Fijne avond. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Reach Out, I'll Be There. De oplossing van de plaat in zijn achteruit. Ja, de band is opgericht in 1953 in Detroit. Een van de meest bepalende groepen voor het iconische Motown-geluid natuurlijk uit de jaren 60. Wat hen uniek maakte in de muziekgeschiedenis, ja, dat was dat ze onder meer dat ze meer dan 40 jaar in exact dezelfde bezetting bleven optreden zonder dat er ook maar één bandlid vertrok. Reach Out, I'll Be There is natuurlijk een van hun wereldhits, hè, geschreven door het producententrio Holland Dozier Holland. Speciaal voor hen. Goed, de plaat in zijn achteruit. Four Tops, dat is hem natuurlijk helemaal. Reach Out, I'll Be There.

De oplossing van de plaat in zijn achteruit. De band The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Met het stemgeluid van Levi Stubbs. Klinkt natuurlijk heel anders dan die gladde Motown groepen die je ook had. En het was natuurlijk een goede bijdrage aan het verkopen van heel veel plaatjes wereldwijd. Dan het laatste verzoekje van de avond, afkomstig van Romeo. Ja, natuurlijk een nummer, zegt hij, van een van mijn favoriete artiesten. The Cats, en dit is het liedje Scarlet Ribbons.

0: Op verzoek van Romeo the Cat, Scarlet Ribbons. En daarmee zit het erop. West komt thuis, gaat zelf ook naar huis. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn de collega's van West wordt wakker hier weer gewoon. En ik morgenmiddag er niet. Olivier de Neve neemt het even over. Ik moet een cursus doen. Ja, moet ook wel eens gebeuren natuurlijk. Dus graag tot woensdag.
1: Je luistert naar West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
4: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
5: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
6: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
7: Altijd dichterbij.
8: Radio.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei-doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
22: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
23: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
22: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
8: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over een, of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
22: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Er staat nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 8 kilometer bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte auto. Je vertraging is 25 minuten.
14: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl. Van klassiek tot art deco.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
24: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
5: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
7: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
5: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Herendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn er meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
7: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
6: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
10: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait een sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
7: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
6: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
8: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
6: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland, ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: gekregen? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten- en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was, meldt een Frans onderzoeksplatform. Hij was toen actief als activist voor Front National, de voorloper van de partij. Bardella zou onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn en dat Franse ministers de belangen van Israël boven de Franse belangen stelden. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren op het partijcongres van D66 deed. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei daarna dat hij het niet letterlijk bedoelde. De premier zei dat hij erg gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen en dat hij dat probeerde over te brengen, maar dat hij zich netter had moeten uitdrukken. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In Duitsland heeft een bejaarde man bij het inparkeren van zijn auto zijn eigen vrouw doodgereden. Het gebeurde gistermiddag in een plaatsje vlakbij Frankfurt. De man van 84 reed achteruit, maar raakte een andere auto. En toen hij hem weer in de voorruit zette, gaf hij ineens te veel gas. Zijn vrouw stond voor de auto en overleed ter plekke. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
12: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Premier Jette zei dus dat hij iedereen die vrouwen, LHBTI'ers of minderheden van kleur of geloof aanvalt, vol op de bek gaat slaan. Dat is niet netjes van de premier en het is bovendien zo onnodig. Via artikel 1 van de grondwet een paar andere wetjes handhaven en hopsa, allemaal achter de tralies. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons via Litouwen en Brussel maar weer eens afvragen of we wel goed reageren op de steeds een stapje verder gaande Russische agressie richting Europa. Abortus moet uit het strafrecht, vindt Pro. Waarom is dat eigenlijk nodig? En de film Toute Direction over de 71-jarige taxichauffeur-chef die plotseling ontslagen wordt en dan... Nou ja, dat kunt u gaan zien, want die film sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af en draait vanaf donderdag in de bioscoop. De regisseur komt er straks over vertellen. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Hij is aan jullie.
1: Maandag 28 september.
2: Een nieuwe poging dus om abortus uit het strafrecht te halen.
4: Want abortus is namelijk gewoon zorg, medische zorg.
2: Waar het volgens deze gynaecoloog ook niet thuis hoort.
4: Die niet in de strafwet thuis hoort tussen allerlei criminele handelingen.
2: Stel dat het lukt, wat verandert er dan nog meer?
5: De facto niets. De praktijk zal even zorgvuldig blijven.
2: RTL Nieuws sprak met de moeder van een man die vastzit in Kroatië voor smokkel van illegale migranten. Hem was een lucratieve deal aangeboden.
6: Je krijgt 500 tot 1000 euro per persoon die je vervoert. Dan heb je zo 5000 euro verdiend.
2: Hij zou slechts een boete krijgen als hij gepakt werd. Maar het leverde hem een lange straf op. En hij is niet de enige Nederlander.
6: Dat er nieuwe gevangenen binnenkomen en dat die allemaal onder valse voorwenselen daar naartoe gehaald zijn.
2: Sinti en Roma worden nog steeds gediscrimineerd en uitgesloten. Deze vrouw verhuisde van de woonwagen naar een huurhuis en dat beviel voor geen meter.
7: En die muren komen op me af, maar als je eenmaal in een huis woont en je wilt terug, kom je niet meer zo makkelijk terug.
2: Want ze krijgt geen hypotheek voor een nieuwe woonwagen. Maar ja.
7: Je kan het meisje uit de wagen halen, maar de wagen gaat nooit uit ons.
2: 6 op de 10 automobilisten en de helft van de fietsers maken zich er schuldig aan. Toch even de mobiel checken.
8: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand.
9: Dan ben ik goed aan het opletten en dan fietst iedereen zomaar lukraak links, rechts, onderdoor, overheen.
2: Het trillen, de piepjes, het is ook moeilijk te negeren, maar soms zijn de gevolgen desastreus.
10: Het klinkt natuurlijk heel onschuldig. Ik denk van, nou, ik kan dat wel, ik kijk wel eventjes op mijn telefoon. Nou, dat denken heel veel automobilisten. Met als gevolg meer dan 100 doden per jaar.
2: Boodschappen in de buurlanden, we doen het meer en meer.
11: Ik kom hier om een check en sigaretten te halen.
12: Vlees, schoonmaakmiddelen, drank, goedkoper.
2: En het gaat dan niet om 1 pakje vlees en 1 flesje wijn of shampoo?
11: Ik kom in een hele volle auto terug. Echt een hele volle auto.
2: En niet alleen de boodschappen zijn goedkoper.
13: Wij zijn gisteren in België wezen tanken om vandaag in Duitsland boodschappen te kunnen doen.
2: En zo wordt de boodschappen doen weer leuk.
14: We zijn meestal een heel dagje weg, hè?
15: Ja, maken we echt een uitstapje van, toch?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat in de kranten van morgen is gelezen door Michel Koenen.
16: Net als de omwonenden van Schiphol zijn 3 onafhankelijke instanties kritisch op de kabinetsplannen. In Trouw zeggen ze dat de plannen het milieu en de omwonenden onvoldoende beschermen. Morgen debatteert de Kamer over de kwestie. De instanties vragen de kritiek serieus te nemen.
2: Het gaat om de Raad van State, de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De omwonenden vrezen dat de gebreken waar deze instanties op wijzen onvoldoende worden hersteld, omdat minister Karremans haast heeft.
16: Een proef in Amsterdam om asielzoekers aan het werk te helpen is succesvol en wordt voortgezet. Een derde van de deelnemers van de pilot heeft sinds vorig jaar werk. En nog eens bijna een derde heeft een stap richting betaald werk gezet. Staat allemaal in het parool.
2: De asielzoekers gingen vooral aan de slag in de horeca, transport en logistiek. 5 vonden een baan bij de gemeente in de hoofdstad Amsterdam. Amsterdam zette de proef op samen met het COA en het UWV. De werkzoekende asielzoekers krijgen persoonlijke begeleiders.
16: De Telegraaf schrijft dat een verbod op powerbanks in vliegtuigen nog altijd niet nodig is. Dat blijkt volgens de krant uit een rondgang langs experts en luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden van de zogenoemde powerbankvlucht van KLM die willen actie van topvrouw Rintel.
2: Nederlandse benzinepomphouders bij de Duitse grens kijken bezorgd uit naar de komende accijnsverlaging in Duitsland. Dat schrijft de Volkskrant. Donderdag wordt benzine en diesel bij de Oosterburen 17 cent goedkoper. Van de een op de andere dag komen ze niet meer, zegt een bezorgde pomphouder in de krant.
16: In het AD aandacht voor padel, maar dan de schadelijke gevolgen. Want zo'n padelbal die lijkt op een tennisbal en hij past precies in een oogkas, zegt een oogarts tegen het AD. De afgelopen jaren zagen we af en toe letsel door een padelbal.
2: Maar de afgelopen maanden is er een forse stijging, zegt hij. Oogbloedingen, beschadigde hoornvliezen en lenzen, netvliesloslatingen, hoge oogboldruk of zelfs een scheur in die oogbol. Het is echt zorgwekkend.
16: Maar er is een simpele oplossing, zegt de arts. De veiligheidsbril. Maar ja, die willen mensen vaak niet op omdat ze het maar lastig vinden, zeker als die beslaat. En we willen zo'n bril zeker niet verplichten, zegt de arts, maar we willen er wel op wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van spelers en spelersfaciliteiten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de Ochtendkrant.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, Depending on You. De Litouwse premier Sinkevicius gaat morgen op bezoek bij NAVO-chef Mark Rutte. Hij zal daar zeker aandringen op meer alertheid van het Westerse bondgenootschap. De Russische dreiging is nergens zo intens voelbaar als in de Baltische staten. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn evacuatieoefeningen voor de bevolking al doodnormaal. Ik ga erover spreken met Michelle Haas, zij is defensie-expert aan de Universiteit van Gent en auteur van het boek Komt er oorlog? Met een vraagteken. Goedenavond, mevrouw Haas.
1: Goedenavond.
0: Ja, evacuatieoefeningen voor de bevolking in Vilnius en neem aan ook in de rest van Litouwen. Wat doet men daar nog meer om zich voor te bereiden?
1: Ja, ze zijn eigenlijk al heel lang bezig met nationale weerbaarheid. En niet enkel in beleidsdocumenten, maar ook echt in de praktijk. En ook echt maatschappijbreed. Dus ze proberen daar zowel de burgers als bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ambtenaren, politici, ziekenhuizen, om die allemaal te betrekken bij mogelijke escalatie, verschillende scenario's en voor te bereiden welke rol iedereen dan heeft in zo'n scenario.
0: Ja, wat kunt u dat iets concreter maken? Wat betekent dat precies, dat voorbereiden op je rol?
1: Ja, bijvoorbeeld protocollen voor ziekenhuizen in de situatie dat er veel slachtoffers toekomen. Of bijvoorbeeld systemen van publieke alarmsignalen. Maar dus ook hoe reageren verschillende beleidsniveaus in het geval van zo'n escalatie. Dus dan heb je ook een soort stresstest van ambtenaren eigenlijk. Ja. En van politici en van de verschillende regio's. Dus ze hebben daar eigenlijk een soort nationale wet dat lokale overheden, provincies in staat moeten zijn om die plannen zelf op te stellen. Dus er wordt een soort kader voorzien vanuit de overheid. Maar het gebeurt ook heel erg vanuit onderaf, dus vanuit die lokale besturen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met inderdaad zo'n evacuatieplan in Vilnius.
0: Ja, dat gaat wel iets verder dan een paar blikken ertessoep op zolder, zoals ik heb inmiddels. Maar komt dat doordat die Russische dreiging daar ook alom voelbaar is? Hoe groot is die dreiging?
1: Ja, die dreiging wordt wel echt collectief gedragen daar in de Baltische Staten. En die leeft natuurlijk ook door generaties heen. Dus je ziet daar bijvoorbeeld door de staat gesteunde vrijwilligersgroepen. In Litouwen zijn dat dan, is dat dan de Riflemen's Union. En dat klinkt als schiettraining, maar dat is eigenlijk wel meer dan dat. Dus dat gaat ook echt over civiele weerbaarheid op verschillende niveaus. En dat zijn echt groepen die al heel lang bestaan. In Estland heb je Estonian Defense League, vrijwilligers die tenen in de bossen. Dus het zit veel meer in de cultuur eigenlijk dat verschillende lagen van de samenleving daarmee bezig zijn. Dus inderdaad, ze zijn voorbij het idee van een noodpakket. Of je nu bedrijfsleider bent of een bepaalde job hebt in het onderwijs. Iedereen is eigenlijk wel voor een deel bezig met hoe kunnen we ons best voorbereiden op het scenario wat ze natuurlijk willen voorkomen.
0: Ja, wat ze willen voorkomen. Maar gaan ze er eigenlijk vanuit dat Rusland een keer gaat aanvallen?
1: Ja, wat daar wel leeft is het idee van niet de vraag of Rusland gaat aanvallen, maar wanneer Rusland gaat aanvallen. En natuurlijk betekent dat niet per se een grootschalige invasie zoals we die hebben gezien in Oekraïne. Want ze zijn natuurlijk ook lid van de NAVO. En ze weten ook dat ze die bescherming hebben. Maar we zien wel gewoon echt die hybride acties toenemen. En eigenlijk zijn die ook een beetje ongelijk verdeeld in Europa. We zien het nu ook meer in West-Europa. Maar in Oost-Europa en die Baltische Staten hebben daar al langer intensiever mee te maken.
0: Ja.
1: En dat zien ze toenemen. En bijvoorbeeld ook natuurlijk als het gaat over luchtafweer en hoe belangrijk dat is geworden. En ook die gelaagde luchtafweer en die counterdrone systemen. Ja, daar moeten ze wel mee aan de slag natuurlijk.
0: Ja, vandaag weer een droneaanval op de Pools-Oekraïnse grens, las ik. U noemt milities. Ik weet niet hoe georganiseerd die zijn door de overheid, maar ook allemaal dingen die de overheid dus kennelijk instigeert. En u zegt er is zelfs een wet voor. Hebben de burgers vertrouwen in hun overheid daar?
1: Ik denk het wel. Maar wat je wel merkt is gewoon een andere visie op de rol van de staat. Wordt daar minder verwacht dat de overheid eigenlijk direct aan je deur staat in het geval van een crisis. Wij zijn daar een beetje aan gewend, denk ik, in West-Europa. En daar zie je toch meer zelfredzaamheid. De staat heeft ook voor een deel een beetje een soort negatieve connotatie, natuurlijk vanwege staatsonderdrukking in het verleden. Dus er wordt ook veel waarde gehecht aan een soort vrijheid vanuit de mensen zelf.
0: Ja.
1: En je ziet ook gewoon, als je kijkt naar bijvoorbeeld het defensiebudget daar, is al boven de 5%. Maar dat betekent in absolute cijfers nog minder dan 5 miljard. Terwijl Nederland gaat richting 28,9 miljard. Dus met die 5 miljard kan de overheid ook niet voor alles instaan. Dus automatisch wordt er ook meer verwacht van de bevolking.
0: Ja, en hoe groot is het vertrouwen in ons, zal ik maar even zeggen, als pars pro toto voor de NAVO en de EU?
1: Ja, ik denk ook aangezien de dreiging zo groot is en existentieel aanvoelt, is er wel vertrouwen of in ieder geval veel hoop in die allianties. Er is ook veel trots dat ze deel uitmaken van die allianties natuurlijk. Dat NAVO-toetreding was echt een soort historische keerpunt natuurlijk voor de Baltische Staten.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd merken zij natuurlijk ook die ambiguïteit die er is binnen bondgenootschap. En ze hebben ook te maken met een aparte geografische situatie, omdat ze een grens hebben met Rusland, maar ook omdat ze best wel ver af liggen van mogelijke toevoer van ondersteuning, militair materieel en troepen. Dus het duurt natuurlijk ook een tijd voordat daar versterking komt. En daar zijn NAVO-plannen voor. Maar dat betekent ook dat heel veel staten, bijvoorbeeld Nederland en België, die militaire mobiliteit, dus die infrastructuur, moeten opkrikken.
0: Yeah.
1: Zodat die toevoer ook snel gebeurt. Dus er is wel een soort vrees van, er is politieke overtuiging van veel staten dat ze ons te hulp gaan schieten, maar hoe snel gaan ze er staan?
0: Ja, dus wat zou tot slot premier Sinkevicius morgen van Rutte willen horen eigenlijk?
1: Ik denk dat zijn grote prioriteit luchtafweer is. Omdat je ziet hoe belangrijk dat is geworden. En vroeger waren die hybride acties gezien als een soort probleem van een individueel lidstaat. Maar nu zien we natuurlijk dat het steeds meer wordt gezien als een collectief probleem. Dat we er allemaal iets mee moeten doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk die solidariteit om te zien hoe kunnen we die grens versterken op vlak van luchtafweer. Ze zullen vast ook praten over recente ontwikkelingen, bevestiging van NAVO-solidariteit,
0: artikel
1: de Amerikaanse
0: 5,
1: terugtrekking ja. Misschien. Ja, dus al is daar wel positief nieuws, want er zijn extra Amerikaanse troepen aangekondigd die naar daar gaan. Dus dat is ook nog een beetje onduidelijk van wat kunnen ze daar nu van verwachten. Maar ik denk zeker luchtafweer en die solidariteit op vlak van artikel 5.
0: Ja. Goed. Hartelijk dank, mevrouw Haas. En ik ga door meteen naar Brussel.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussel's by night.
0: Maar nooit zonder onze tune natuurlijk. Maar in Brussel spreken de ministers van Defensie van de EU vandaag over de vraag of Europa wel klaar is om zichzelf te verdedigen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen, want daar is ook de premier van Litouwen die morgen op bezoek komt bij de NAVO. Chris Ostendorf in Brussel. Goedenavond, Chris.
4: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we hebben dus net gehoord wat de Litouwse premier wil horen van Mark Rutte. Vooral luchtverdediging en bevestiging van artikel 5 van die solidariteit. Wat gaat hij horen van de NAVO-chef, denk je?
4: Nou, misschien maar eerst het makkelijkste en het meest voor de hand liggende complimenten gaat hij krijgen. Want de Litouwse premier Sinkevicius, dat is echt het beste jongetje van de klas, kun je hier horen bij de NAVO. Het is niet zomaar NAVO-lid. Litouwen geeft nu al meer dan 5% van de economie uit aan defensie en veiligheid. Michel Haas zei het net ook al.
0: Ja.
4: Ze lopen daarmee wel 10 jaar voor op de dure belofte van de NAVO-top in Den Haag om voor 2035 dit soort bedragen voor elkaar te boksen. Nou, Litouwen doet dat nu dus al.
0: Mm-hmm.
4: En het land zal dus vooral door Rutte aangeprezen worden als een schoolvoorbeeld voor hoe alle NAVO-landen zich kunnen verweren tegen die Russische dreiging. En ja, die vragen concreet over luchtafweer, dat is in de praktijk moeilijker, wordt wel heel hard aan gewerkt. En artikel 5, zeker, dat staat onverwoestbaar volgens Rutte. Maar we horen ook de twijfels die de Verenigde Staten daarbij zaaien. Dus die zorgen zullen ze zeker ook wel delen morgen.
0: Ja. En dan meteen maar de vraag, is dat gevoel van urgentie dat er in Litouwen heerst ook bij de rest van de EU aanwezig?
4: Ja, een dubbel antwoord, denk ik. Dat gevoel van urgentie zeker wel. Maar dat geld uitgeven en nu al naar die 5% toewerken, zeker niet. Ik zou bijna zeggen, goed uit het land België, waar ze nog op de 2% blijven hangen en ook van plan zijn de komende 3 jaar daarop te blijven hangen. Volgende regering mag ermee aan de slag. De begrotingstekorten zijn hier te groot. Dus ja, in heel veel landen speelt die discussie op die manier. Maar toch, vandaag waren de ministers van Defensie van alle EU-landen hier in Brussel bij elkaar. Ook onze minister Jesselgus. Op tafel lag ook best wel een pijnlijk rapport, waar je in kunt zien wat het Europese huiswerk is voor defensie. Ja, en op basis van onze gaten in de verdediging moeten die ministers aan de slag. Ze hebben nou 5 prioriteiten gesteld. Ik wil ze even kort doornemen. Dan weet je hoe ernstig het is. Er moet geïnvesteerd worden in drone-techniek. Investeringen voor de marine zijn heel hoog nodig. Ruimtetechniek, om vanuit de ruimte ook alles in de gaten te kunnen houden. Heel belangrijk. De luchtverdediging moet op orde worden gebracht. En de verdediging van de Oostflank. Nou, die 5 dingen. Op al die terreinen kunnen landen nou gaan intekenen op projecten die duur en ingewikkeld zijn. En die zijn zo duur en ingewikkeld dat je eigenlijk dat niet als land individueel kunt. Dus Europese landen moeten gaan samenwerken. Dan komt het weer Europese samenwerking. Europese financiering is heel erg belangrijk. Ik sprak minister Jesselgus hier ook over en vroeg hoe dringend die investeringen zijn. Maar ook vooral de vraag van, komt het er nou ook nog van, Europese samenwerking op defensie?
5: We hebben nog heel veel werk te doen. Dus er wordt hier ook door verschillende landen, waaronder Nederland ook, opgeroepen met iets minder praten en iets meer gaan leveren. En ook op een gegeven moment de landen ook verantwoordelijk te houden. Van, dit is collectief. Dit gaat over onze gezamenlijke veiligheid. En dat betekent dat we er ook gezamenlijk voor moeten staan. We hebben afgelopen jaren te vaak achterover geleund en anderen gekeken, kom op voor me. Dus dat kan niet meer. Dus nu leveren.
4: Probleem is ook, het blijft allemaal versplinterd in Europa. Frankrijk heeft zijn eigen defensieindustrie, Duitsland ook, Nederland natuurlijk ook. Hoe zorgt u ervoor dat er een soort gezamenlijke defensie-investeringen komen?
5: Ja, en daarvoor hebben we ook hier, moet ik zeggen, de Brusselse leiders opgeroepen. Want dat kan echt niet meer. We willen natuurlijk allemaal onze eigen nationale defensie-industrie ook een boost geven. Dat is ook goed voor onze eigen economie. Maar we weten, wil je echt die grote stappen maken, wil je echt sterk staan als Europa, zul je dat ook gezamenlijk moeten aankopen. Zorgen dat je systemen op elkaar aangepast zijn. Inkopen daar waar het best is op Europees gebied. Ja, en dat laat echt te wensen over. En daar hebben we ook landen één op één aangesproken. Dit kan zo niet langer. Dit gaat niet alleen ik. We moeten dit gezamenlijk doen, anders lopen we vast.
4: Voert u ook die gesprekken met Nederlandse defensiebedrijven? Ik kan me voorstellen, die willen ook gewoon geld verdienen. En die staan ook niet te wachten op dingen weg te geven aan de Fransen of aan de Duitsers.
5: Maar dat hoeven ze gelukkig ook niet. Wij willen heel graag dat onze bedrijven in Nederland geld verdienen. Wij willen heel graag dat zij kunnen innoveren, banen creëren voor Nederland. Maar wij weten ook dat zij niet alles in hun eentje kunnen. Het gaat er ook over wat voor combinaties maak je, hoe versterk je bedrijven. Nou, wat wij nu bijvoorbeeld doen al een tijdje met Oekraïne, zorgen dat onze bedrijven ook drones maken. En een deel daarvan zullen we ook zelf gebruiken, maar een deel daarvan gaat dan ook naar Oekraïne. Dat is in die zin win-win. Oekraïne helpen we in die strijd in de frontlinie, maar ook onze eigen economie. En het moet daarover gaan. Hoe kan je nou gezamenlijk dingen doen? Maar u kunt me altijd eraan houden dat ik ook altijd zou kijken, wat is het Nederlands belang? Maar ik ben wel slim genoeg om te bedenken dat het Nederlands belang in Europa gewaarborgd moet worden.
4: Dan gaat dit over de wapens. Er wordt ondertussen hier in Brussel ook gepraat over de vraag, hoe beslis je over veiligheidsstrategische keuzes? Von der Leyen heeft in haar speech in Straatsburg gezegd, er moet een Europese veiligheidsraad komen. Vindt u dat een nuttig voorstel?
5: Ik heb aangegeven dat we het interessante ideeën vinden, maar benieuwd zijn ook naar de uitwerking. Dan weet ik pas hoe inhoudelijk past het ook bij bijvoorbeeld binnen NAVO-framework. Want we zeggen steeds, en daar geloof ik heel erg in, een sterk Europa maakt een sterk NAVO. We willen niet dingen naast elkaar. Feit is wel, Europa moet wel sterker worden. Dus ik heb dat ook net neergelegd, dat we uitkijken naar de uitwerking en dat we nooit mogen vergeten dat dat wel binnen een NAVO-verband moet bestaan. Maar dat Europa daar nog stappen te zetten heeft, dat is evident. Dus als dat in die lijn is, dan zullen we daar positief tegenover staan. Als het parallel extra gaat zijn en de aandacht afleidt, ja, dan zullen we wat kritischer op zijn.
6: Ja, Chris, ik hoor heel veel samen, gezamenlijk, samen, samenwerking, gezamenlijk.
4: Zeker.
6: Ik maak daaruit op dat Europa moet gaan samenwerken. En een heel voorzichtig ja op de Europese Veiligheidsraad. Heb ik dat goed begrepen?
4: Ja, eerst die samenwerking, dat is wel belangrijk. Maar je ziet het wel de hele tijd misgaan. Mm-hmm. Denk aan dat Frans-Duitse initiatief, een miljardenproject, waarin deze grote landen een eigen Europees gevechtsvliegtuig zouden gaan bouwen. Dat moest volgens de Fransen een vliegtuig zijn dat op een vliegdekschip kan landen, kernwapens kan dragen. Duitsers keken er anders naar en dat liep te stuk. Je hoort Jesselgus nu eigenlijk zeggen, dat moet anders. EU-landen moeten wel samen echt miljarden gaan investeren.
6: Ja, maar gebeurt dat dan ook?
4: Ja, ik heb het eens nagevraagd bij het bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven willen dat graag. Nederland is bijvoorbeeld sterk in specialistische toeleveringsbedrijven. Er liggen echt kansen voor Nederland. Als daarin Europees geld beschikbaar komt om te gaan investeren, kunnen die bedrijven daar heel veel geld mee verdienen en daarbij aanhaken. Maar de frustratie bij datzelfde bedrijfsleven is dat de Nederlandse overheid kansen bewust laat liggen. Met name het vorige kabinet Schoof wilde in principe niet meedoen met een enorme pot Europees geld van 150 miljard euro die beschikbaar is voor dit soort projecten. Maar vooral omdat dat fonds gebaseerd is op gezamenlijke leningen, waar Nederland principieel tegen is, zegt Nederland, daar doen we niet aan mee. Nou, volgens het bedrijfsleven is dat echt een gemiste kans en had Nederland daar echt wel op in moeten haken.
6: Ja, en dan die Europese Veiligheidsraad. Ze ziet met belangstelling de uitwerking tegemoet, maar het moet allemaal wel binnen de grenzen van de NAVO blijven. Wat bedoelt ze precies?
4: Nou, ik hoor tussen de regels door dat ze weet dat het eraan komt, dat het belangrijk is dat gaat gebeuren. Want je kunt wel praten over vele miljarden in de defensie steken, maar net zo belangrijk is de vraag wie bepaalt er straks de strategie? Hmm. Wie beslist dan wanneer het tijd is wel een keer te reageren op Russische aanvallen, provocaties die steeds gevaarlijker worden? Dus ja, even terughalen. Commissievoorzitter von der Leyen begon erover in haar jaarlijkse speech 2 weken geleden. Zo'n idee van de Europese Veiligheidsraad. Je moet bedenken, bij een regelrechte aanval is het nu wel geregeld. Dan is er de NAVO. Dan geldt artikel 5. Dan komt de NAVO in actie. Maar we zien nu steeds aanvallen. Die zijn cyberaanvallen, provocaties. De NAVO wil niet steeds in de crisisbaat bijeenkomen. En in dergelijke gevallen zouden bevriende landen wel degelijk heel snel bij elkaar willen kunnen komen om te bespreken, hoe gaan we hier nu op reageren? Dat wordt dan zo'n Europese Veiligheidsraad. En ik hoor bij de NAVO dat alles tussen von der Leyen en de commissie heel strak wordt afgestemd. Dus ook al, jij hoort het een beetje, reageren landen nu met wat aarzeling, is dat wel nodig? Maar ik denk wel, als straks de NAVO-baas en de EU-baas dit allebei een goed idee vinden, ik zou het toch maar eens heel goed in de gaten gaan houden. Voor je het weet staan wij voor een deur van een Europese Veiligheidsraad.
6: Want daar wordt wel samengewerkt. Dankjewel, Chris Ostendorf.

0: Breaks His Own Heart. Dat was Mighty Sparrow, de koning van de Calypso. Hij heette eigenlijk Slinger Francisco. Maar hij stierf vandaag op 91-jarige leeftijd. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht verdwijnen. Dat vindt althans oppositiepartij PRO, die daarvoor vandaag een wetsvoorstel heeft ingediend. Wat zou dat veranderen voor de toegang tot abortus? Goedenavond, Corrette Ploem.
1: Goedenavond.
0: U bent hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en was 6 jaar geleden als hoofdonderzoeker betrokken bij de meest recente wetsevaluatie van de strafwet waar abortus nog steeds in zit. Hè? Want het is een strafwet.
1: Ja, daar was ik bij betrokken. En ja, het begint in het strafrecht, maar het komt al heel snel terecht in publiek recht. Dus niet meer in het strafrecht. Hè? De wet op breking zwangerschap is eigenlijk helemaal geen strafrecht. Dus het is ook voor een heel groot deel geen strafrecht.
0: Geen strafrecht, nee. Goed. Dat moeten we zo meteen misschien nog iets beter uitleggen. Maar laten we heel even blijven bij dat deel dat wel strafrecht is. Ja. Sinds wanneer staat abortus eigenlijk in het wetboek van strafrecht?
1: Nou, dat is vanuit de 18e eeuw. Dat is de 19e eeuw, dus vanuit 1800. Ja. Het heeft eigenlijk al gestaan in de Code Pénal van Napoleon. En later is het in het Nederlandse wetboek van strafrecht gekomen. 1886, geloof ik. En daarna heeft het verschillende vormen gehad. En in 1984, dat is eigenlijk het meest recent, heeft het een hele andere formulering gekregen, een hele andere inhoud gekregen. Ja. En is er ook een hele grote verandering heeft er plaatsgevonden. Want toen is het in principe niet strafbaar geworden. Het begint in het strafrecht, maar onder vrij eenvoudige voorwaarden is het niet strafbaar om een abortus uit te voeren. Ja. Dus dat is het belangrijke.
0: Dus het is nog wel onderdeel van het strafrecht. Ja. Maar de voorwaarden in die wet in 84 zijn zo geformuleerd. Ja. Kunt u ze even kort noemen?
1: Ja, je moet arts zijn om het uit te voeren. En je moet in een kliniek of ziekenhuis werken met de vergunning. Ook de juiste vergunning. Ja. En sinds 2025 in januari kun je ook huisarts zijn. En dan kun je ook, mits je ook bepaalde gegevens aanlevert aan de inspectie, de toezichthouder voor de gezondheidszorg, dan kun je ook abortus uitvoeren vanuit de huisartsenpraktijk. Er zijn nog een paar andere voorwaarden die dan gelden. Maar dat is dus ook nog weer een belangrijke verandering geweest ten opzichte van 1984.
0: Ja, dus eigenlijk staat er, het mag niet, maar als je het zo en zo en zo en zo doet.
1: Ja, precies.
0: En dat is best ruim eigenlijk. En ook allemaal eigenlijk hele logische voorwaarden. Ja. Dan mag het wel. Ja. Waarom is het dan toen in 1984 niet gewoon uit het strafrecht gehaald?
1: Ja. Nou, het heeft een behoorlijke aanloop gehad, ook deze wet. Hè. Dus het was niet vanzelfsprekend van, nou ja, laten we dit eens doen en dan doen we het gelijk zus of zo. Nee, er is natuurlijk veel discussie en debat over geweest.
0: Kan de minister van Acht nog
1: herinneren? Precies. Ik geloof dat hij toen, ik weet niet wanneer het precies was, maar dat hij ook nog een sluiting heeft aangekondigd. In ieder geval
0: van de Bloemenhoofdkliniek. Precies. Ja. Dus dat was collega minister, namelijk de PvdA-minister, ik ben even de naam kwijt nu. Heeft Dolmina gewaarschuwd van, dat gaat hij doen. Jullie moeten gaan demonstreren.
1: Precies. Nou goed, en dat heeft uiteindelijk geleid tot die abortuswetgeving. En ik denk echt dat je hem kunt zien, in ieder geval in de praktijk, als een liberale abortuswetgeving.
0: Ja.
1: Je kunt zeggen het politieke compromis of het evenwicht wat gezocht is, eigenlijk verankerd in die strafrechtelijke verankering. Dus of dat is in ieder geval daarop terug te voeren. Dus het was eigenlijk een soort balans of evenwicht van dat niet helemaal de principes vanuit een andere politieke stroming, namelijk niet om alleen maar toegang, om het daarover te hebben, maar toch ook over het ongeboren leven.
0: Hè? Ja.
1: Dat is voor sommige politieke stromingen of groeperingen of mensen ook iets heel belangrijks, om dat toch ergens nog een plek te geven.
0: Ja.
1: En dat is dus gedaan door die strafrechtelijke verankeringen in stand te houden.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat toen gebeurd is.
0: Ja, over dat beschermen van ongeboren leven, van leven as such. Ja. Vanaf wanneer spreek je eigenlijk juridisch gezien van een leven?
1: Ja, nou dat is ook nog een puntje. In de tweede evaluatie hebben we in ieder geval gezegd van, het moet duidelijk zijn wanneer er sprake is van een zwangerschap. Hè? En dat is nu onduidelijk. Het is mogelijk ook zo dat een andere definitie wordt gehanteerd in het wetboek van strafrecht dan in de wet op breking zwangerschap. Dus we hebben toen ook gezegd van, Trek dat bij elkaar, maak dat helder van, en maak daar een eensluidende definitie van. Mm-hmm. Maar je zou kunnen zeggen dat 2 weken na de bevruchting, hè, dus 4 weken na de laatste dag van de eerste dag van de laatste menstruatie, dat je dan kan spreken van een zwangerschap.
0: Ja, maar wanneer is er sprake van leven?
1: Van leven? Ja, dat is een hele filosofische vraag, denk
0: ik. Zeker, maar ja. Je moet hem juridisch wel...
1: Ja. Ja. Nou ja, goed, je kunt zeggen dat daar waar de het wetboek van strafrecht zeg maar begint te gelden... En de wet op breking zwangerschap, dat er dan in ieder geval juridisch gezien sprake is van leven.
0: Dat is nu 24 weken.
1: U bedoelt de levensvatbaarheidsgrens.
0: Yeah.
1: Ik snap het al. Nee, nu begrijp ik het. Je hebt dus een abortusgrens, hè?
0: Yeah.
1: En die ligt op 24 weken. En het is zo dat wij zeggen...
0: Daarna mag het niet meer.
1: Daarna heb je het niet meer over inderdaad een abortus, maar over het beëindigen van een levensvatbare vrucht.
0: Ja.
1: En die wordt gelijkgesteld inderdaad met een levend geboren persoon.
0: En dat mag dus, alleen onder hele strikte
1: precies,
0: voorwaarden, namelijk
1: zeker,
0: een
1: ja,
0: afschuwelijke
1: ja,
0: aandoening.
1: Ja, aantomen, echt een ernstige, onbehandelbare aandoening is hier ernstig. En dit is eigenlijk in alle landen, all over the world, is dat ongeveer hetzelfde. En wordt daar op die manier tegen aangekeken. Dus daar is Nederland niet uniek in. Dat is eigenlijk heel wijdverbreid, is dat het uitgangspunt. Dat 22, 24 weken, dat dan.
0: Ja. Nou hoorde ik net in ons nieuwsoverzicht iemand die daar sprak, omdat die verstand van zaken leek te hebben, zeggen van in de praktijk betekent het eigenlijk helemaal niks. Heeft hij gelijk?
1: Wat betekent niks in de praktijk?
0: Om het uit het strafrecht te halen.
1: Die heeft in die zin gelijk dat als je het uit het strafrecht haalt, dat het vooral een symbolische stap is. Want we hebben vastgesteld dat de abortuspraktijk goed functioneert. We hebben in de tweede evaluatie ook niet echt teruggekregen van wij voelen ons echt bedreigd door het strafrecht. Zeker niet de uitvoerders van abortus. Er is eigenlijk ook heel weinig strafrecht geweest in de hele periode vanaf 84 tot nu. Zijn er eigenlijk helemaal geen strafrechtsprocedures gevoerd. Hè? Dus er is wel wat strafrecht, maar niet gericht tegen uitvoerders die de grenzen van de wet zouden hebben overtreden. Dus eigenlijk hebben we een hele goede en toegankelijke abortuspraktijk in Nederland. En daar gaat uit het strafrecht halen helemaal niks aan veranderen.
0: Nee.
1: Dus daar ben ik denk ik wel het mee eens of wel van overtuigd.
0: En zit er dus misschien zelfs ook risico's aan om het uit het strafrecht te halen?
1: Ja,
0: ik denk... Of om zo'n wet in te dienen?
1: Nee, maar ik denk het wel. Want het is natuurlijk een onderwerp dat politiek gewoon gevoelig is. Wat ook wisselgeld kan betekenen. Hè? Dat dus partijen die zeg maar niet zo voor dit plan zijn. Dat die zeggen, luister eens. Ik stem wel in met dat politieke voorstel. Maar dan wil ik wel dit kunnen blokkeren. Dus je krijgt ook dat de tegenstellingen groter worden. Dat lees je eigenlijk al een beetje terug, denk ik, in de toelichting op dit voorstel, waarvoor ik alle sympathie heb uiteraard. Maar sommige beelden vind ik denk ik toch iets aan de overdreven kant. Artsen voelen zich echt even een chilling effect. Hè. Artsen die voelen zich niet in staat om het uit te voeren. Dat kan ik niet zo goed plaatsen. Maar er is natuurlijk ook een andere kant waarbij er dus ook heel erg veel bezorgdheid is over de zorgvuldigheid van die praktijk. En dat is natuurlijk ook zwaar overdreven. Dus als je dat debat weer meer op tafel krijgt, dan krijg je ook de uiterste. Ja, en dan kan het zomaar in een politieke constellatie misschien opeens helemaal de verkeerde kant uit drijven.
0: Ja, maar ook daar heeft Pro denk ik over nagedacht. Want ze zeggen, dan is de volgende stap het recht op abortus in de grondwet.
1: Dat is helemaal een lange adem, denk ik. Want dan moet je dus eerst een regering ontbonden hebben. Of je moet ontbonden zijn en dan moet het weer door het parlement.
0: En
1: nogmaals, ik vind het heel belangrijk ook om even duidelijk te maken dat in het grondwet hebben van zo'n recht, hè, dan gaat het heel erg over hoe is dat geformuleerd. Maar vooral ook welke wetgeving heb je. En het kan nog steeds zo zijn dat je in een land helemaal geen strafrechtelijke regeling hebt, maar wel bijvoorbeeld een beraadtermijn, een denktermijn voor de vrouw van verplicht van 6 dagen.
0: Ja.
1: Dus dan
0: daar
1: ben je
0: heb je het
1: niet
0: strafrecht
1: zo,
0: niet voor nodig.
1: Daar heb je het strafrecht niet voor nodig.
0: Nee.
1: Zeker niet. En je hebt ook kans dat als je het strafrecht niet hebt, dat de krachten in de samenleving op dat vlak zich wat sterker gaan roeren. En juist proberen om dan die praktijk maar op een andere manier meer in hun richting uit te krijgen. Dus, dus de toegankelijkheid is ook echt gewoon afhankelijk van hoe die praktijk er precies uitziet.
0: Ja, dus het lijkt uit emancipator
1: meer in hun richting uit te krijgen. Dus, ja. dus de toegankelijkheid is ook echt gewoon afhankelijk van hoe die praktijk er precies uitziet.
0: Ja, dus ja. Het lijkt uit emancipator oogpunt heel erg logisch. Maar

0: Dit heette Cigarettes After Sex. Het was van Apocalypse. De film Toute Direction sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af. En het gaat over de 71-jarige taxichauffeur Chef die plots wordt ontslagen.
1: We weten hoe belangrijk je bent. Voor Regio Taxi de Plank. En we vinden je hartstikke leuk, hoor. Maar, je ogen, die...
2: Wat is er mis met mijn ogen?
1: Het is simpelweg niet verantwoord om jou de weg op te sturen.
2: Ach.
1: Of het nu aan je ooglicht, je oren of iets anders... feit blijft dat je niet kunt deelnemen aan het verkeer. Je bent niet langer geschikt, chef. Vandaag was je laatste dag hier. Bij de Regio Taxi.
0: Ja, de film is het speelfilmdebuut van regisseur Noël Lozen, die daarvoor terugkeerde naar zijn geboortegrond Limburg.
3: Yes,
0: goedenavond, Noël.
3: Goedenavond.
0: Waar komt zo'n film vandaan?
3: Zo'n film komt van... Ja, waar komt zo'n film? Eigenlijk begon alles met dat ik in de auto zat en achter een rolstoelbus, taxibus, stond. En iemand, terwijl ik heel veel haast had, begon uit te laden met mensen in een rolstoel. En ik raakte eigenlijk alleen maar meer gestrest van dat moment. Omdat ik heel veel haast had. Maar deze man nam alle tijd voor zijn passagiers. En op een gegeven moment werd ik gewoon heel rustig daarvan. En bleef ik gewoon kijken. En dat fascineerde me eigenlijk enorm. Gewoon hoe deze man met al die toeterende mensen achter zich... gewoon de rust nam voor al zijn passagiers eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja, daar is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar goed, dan heb je een busje en een chauffeur. Mm-hmm. Maar dan heb je nog niet het idee van... en deze man gaat iets meemaken... waardoor zijn leven opeens een hele andere wending neemt.
3: Nee, dat klopt. Ja, dus eigenlijk ben ik daarna met de wensbus in Limburg en Oorsbeek mee gaan rijden.
0: Wensbus, die kan je bellen als je hem nodig hebt of zo?
3: Precies, dat is meer een soort

0: ja, een eigen initiatieftaxi van, okay, van een paar dorpen. En, ja, en daar heb je eigenlijk vrijwillige chauffeurs die mensen ophalen en naar de dagbesteding brengen of naar de bingo of de dansavond. En ik reed mee met Harry. En Harry kende eigenlijk al zijn passagiers. Kon ook precies vertellen wie was en wat ze gingen zeggen. Deze gaat opscheppen over kleinkinderen. Nou, ga maar zo door. En eigenlijk zag ik daarna ook dat Harry ook heel veel aan die mensen had. Dus dat ze eigenlijk elkaar heel erg nodig hadden in die bus.
1: Ja.
0: Dus het werd een soort eigen universum eigenlijk. En dat, en wat als Harry op een dag niet meer chauffeur kan zijn? Wat gebeurt er dan met Harry?
1: Ja.
0: Waar gaat die bus dan naartoe?
1: Ja. Dan heb je jouw film eigenlijk.
0: En dan begint eigenlijk...
1: Over dat wachten gesproken en het geduld. Dat heb je in die zin misschien wel onbewust gebruikt. Want je doet op geen enkele manier een concessie aan moderne kijkers die gewend zijn om iedere drie seconden een beeldwisseling te hebben.
0: Klopt, ja. Dat is ook een bewuste keuze. Ja. Omdat ik juist die traagheid van het leven en het observeren... eigenlijk dat moment wat ik net zei, dat wilde ik ook verbeelden. Dus ik wilde ook dat leven laten zien. En ik denk ook dat je daardoor ook, met die mensen meeleeft en ook in die pace, zeg maar, dus in die snelheid meegaat in dat busje door de film. Er zit wel een versnelling in op een bepaald moment. Maar... Nee, ik heb daar wel bewust voor gekozen. Ja.
1: De film gaat, als ik hem goed begrepen heb, ook over lef hebben, over iets durven. Ik vroeg me af, moest je ook lef hebben om die film dan zo te maken?
0: Ik maak natuurlijk wel gewoon de film zoals ik ze wil maken, vaak. Dus het zit wel in mijn, denk ik, het past wel in mijn straatje van dingen die ik al eerder heb gemaakt. Het gaat vooral eigenlijk natuurlijk over het onbekende inrijden.
1: Ja.
0: Voor mijn hoofdpersonage, Chef.
1: Ja.
0: Gespeeld door Fred Goessens. Dat is natuurlijk ook wat ik heb gedaan met een debuutfilm. Het was nog onbekend terrein voor mij. Dan leer je ook wel gewoon in zo'n productie wat loslaten is. Wat dat betreft is eigenlijk de film ook een soort metafoor voor de road movie behind the scenes.
1: In de film gaat het erom dat nadat deze chef ontslagen is, wat we net horen, besluit hij om een keer met zijn passagiers niet linksaf te slaan om ze naar huis te brengen, maar rechtsaf, letterlijk. Een kruising die we al eerder hebben gezien in de film, richting het onbekende. En je had het erover, die passagiers hebben hem nodig, maar hij ook zijn passagiers. Want hij heeft bij die beslissing wel hulp nodig, hè?
0: Correct, ja. Ja, dat is eigenlijk... wat ik net ook zei over die wensbus, dus wat ik meemaakte was eigenlijk dat ze elkaar... Het lijkt eigenlijk dat hij die keuze maakt, maar je komt er vrij snel achter dat ze elkaar nodig hebben. Dat ze elkaar... dat eigenlijk de passagiers hem ook dragen. Zeker.
1: En dan komen ze in allerlei situaties staan waarin soms dat dilemma ontstaat. Moeten we nou verder gaan of moeten we omkeren? Laten we heel even luisteren.
2: En, misschien beter dan we teruggaan. We kunnen wel een andere keer komen.
3: Nee, er komt geen andere keer, chef. Je ziet toch hoe snel het kan gaan?
2: Maar we willen nu zeggen dat we verder gaan?
3: Je weet toch wat het betekent als je nu teruggaat?
2: Ga maar.
1: Wat wilde je laten zien door je hoofdpersoon met deze dilemma's te confronteren?
0: Dat is mijn visie dan. Je kan volgens mij iedere dag kiezen, ga ik links of rechts? Dit hoofdpersonage is iemand die al 40 jaar hetzelfde rondje rijdt. Op een dag wordt tegen deze man gezegd, lever je sleutels maar in. Nou, die sleutels zijn zijn identiteit, zijn autonomie. En wat dan? Uit paniek rijdt hij... waar hij normaal dan naar rechts gaat, in 40 jaar opeens rechtdoor. Dus hij neemt eigenlijk voor de eerste keer in die 40 jaar de verkeerde afslag.
1: Mm-hmm.
0: En hij moet zichzelf natuurlijk gaan vinden. Hij moet vinden dat dat onbekende misschien helemaal niet zo slecht nog niet is. Dus dat je dat daar. Ja, ik moet natuurlijk niet te veel gaan spoilen. Maar
1: nee,
0: dat,
1: je moet niet te veel gaan spoilen. Maar je wil dus eigenlijk zeggen van... en zoiets gaat niet vanzelf. Daar moet je, want hij moet soms ook zelf best harde beslissingen nemen.
0: Hij moet harde beslissingen nemen, ja. Ja. Nee, zeker. Hij wordt voor veel uitdagingen gesteld.
1: Ja. Nog heel even kort tot slot. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, speelt in de film.
0: Ja, zijn debuut. Ja.
1: Al zegt hij bijna niks...
0: Klopt.
1: En hij heeft ook de muziek gemaakt, hè? En is daar ook voor genomineerd.
0: Hij is genomineerd voor een Gouden Kalf. Inderdaad, voor beste muziek. Terecht, vind ik.
1: Ja.
0: Net als Gijs en Hartog, die is genomineerd voor beste sound design. Wat volgens mij een fantastische erkenning is voor het geluid en de muziek in onze film.
1: Ja. En hoe even heel kort als het kan, hoe wil je graag dat het publiek de zaal verlaat woensdag?
0: Ja, heel groot applaus natuurlijk. Ja.
1: Oké. Laten we het daarbij houden.
0: Ja, ja.
1: Dit was het Oog. Dankjewel, Noël Dozen. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Deze zien ons ook zitten, hoor.
3: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
4: Dus wen er maar aan die ganzen.
3: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
4: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
3: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
4: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
3: Polderen in ganzenland.
2: We zeggen in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, goed, goed spreekwoord.
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Later en altijd.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: NPO Radio 1.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog, met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens college.